0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Het klonk in nachtclub PJ's in Los Angeles, waar Frank Sinatra hem hoorde. Meteen tekende Trini Lopez met een origineel van de Weavers. Mocht je dat om 5:05 morgens al willen weten, op deze dinsdag 22 september. Anna, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen, Koop.
0: Goedemorgen.
1: Hoi.
0: Heb jij de zaak een beetje op orde voor vandaag?
1: Ja, ik moet zeggen, een beetje rommelig nog. Maar ja?
0: Waar komt dat dan door, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet niet. Soms heb je een ochtend dat je opstaat dat je denkt, oh, oké, het is dinsdag en het is geen weekend. Ja, ik heb een beetje uitgelegen natuurlijk afgelopen tijd.
0: Ja, dinsdagochtend.
1: Andere ritme gehad. Ja.
0: Ik snap het hoor. De week die heeft al een beetje grip. Hè? De kop is eraf. Ah, ja. Gaat vanzelf weer lopen, joh. Dat komt allemaal goed. En we hebben de luisteraar, dus wat wil je nog meer?
1: Ja,
0: je zit waarschijnlijk in de auto of je bent al heel vroeg wakker. Zoals Miranda altijd heel vroeg wakker is en ons een hele goede morgen stuurt. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: In Renswoude ligt de bouw van 35 woningen al bijna een half jaar stil, omdat er beschermde hazen en konijnen op de bouwplaats zitten en de provincie de schop stillegde. Ja, de gemeente en haar eigen ecologen vinden dat er wel gebouwd kan worden en hopen deze maand nog op een akkoord. Wat een verhaal, hè?
1: Ja, ik heb gisteren nog even gebeld met de gemeente, ja.
0: Oh ja, daarover. Ja. Serieus?
1: Ja.
0: Nou ja, we zijn natuurlijk lief voor de dieren, hè, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Muziek vandaag, het weer met Margot Ribbering, de eerste files van de dag. Nou, er is nog helemaal niks te doen. En over een uur komt de inclusieve fietstocht Pino de Netherlands langs, die vandaag Utrecht aandoet. We bellen erover met de NBTC, dat heb jij geregeld.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad.
0: Een inclusieve fietstocht. Nou, mooi hoor. En later hebben we een live verbinding met Lize de Wild uit Doorn, die in...
1: Ja, Shanghai zit.
0: Nou ja.
1: Dat is een verhaal, dat wil je niet missen.
0: Het WK beroepen. Als
1: dat
0: patissier.
1: Er nog nooit van gehoord. Maar het schijnt even groot te zijn als een WK voetbalvenue.
0: Ja, leuk dat we haar spreken. Volgens mij hebben we haar eerder aan de telefoon gehad. Een aantal weken geleden.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat.
1: Ja, ja. Ik ook.
0: Is het al bezig?
1: Het is, het begint vanavond. Even Chinese tijd vanavond.
0: Chinese tijd, wat betekent dat ook alweer?
1: 6 uur vooruit.
0: Dus het is nu tussen de middag.
1: Ja,
0: dus als we haar spreken, dan zit ze helemaal niet in een jetlag of zo.
1: Nee, ze is dan wel aangekomen. Misschien is dan wel een beetje op van de spanning. Maar het is ook een stoere meid. Dus
0: We gaan het eens even beluisteren. Eens kijken wat ze voor mooie stukken gaat maken. En na 6:30 schuift Robert-Jan Boy aan vanochtend op de drukste verkeerspost van het land. En op Facebook stellen we je zo een vraag.

0: beginnen met de ABBA.
1: Nou, als je daarna nog geen zin in hebt, dan weet ik het niet meer. 3 uurtjes, Utrecht is wakker tot 9 uur vanochtend. En de hele dag hebben we van die heerlijke muziek hier op Radio M Utrecht.

0: Horse with No Name, America. Ik krijg een paar leuke berichtjes binnen van Henny. Goedemorgen, Anne en Koop. Ikzelf ben er ook bij vanaf 17:15 vanmorgen. Sporten, seniorenfitness, een fijne uitzending. Nou, die zal ik bewegen.
1: Lekker bezig, Henny.
0: Oh, ja.
1: Nou,
0: super.
1: Beter, hoor.
0: En leuk dat je dat even laat weten. En Echt, die stuurt een berichtje. Goedemorgen, zonder zorgen. Oh. Ja, dat vind ik altijd fijn op deze heugelijke dag waarop mijn moeder 95 lentes wordt. Wat een mooie leeftijd, zeg.
1: Denk je dat wij dat ook halen?
0: Ja, fantastisch.
1: Voor jou iets dichterbij.
0: Ja, dank je. Dat hoeft de luisteraar toch niet te weten, Anne. Groetjes en veel arbeidsvreugde. Dat zijn nog eens mooie dingen.
1: Oh, nou zeg.
0: Ja.
1: Hebben we dat nou weer aan verdiend?
0: Zullen wij dan toch maar even naar onze Facebookvraag gaan voor vandaag?
1: Lijkt me goed, ja. Ja, die dagvraag die gaat vandaag om iets moois. Vrijwilligerswerk. Ja, in Houten staat Wim van 70 na 43 jaar nog altijd klaar bij de vrijwillige brandweer.
0: Ja.
1: Ja, zo zetten duizenden mensen zich onbetaald in Nederland elke dag opnieuw. Daarom vragen we het je rechtstreeks. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Heb je dat ooit gedaan? En hoe lang doe je dat al? Nou, dat willen we dus van je weten. Dat kun je laten weten op Facebook, Radio M Utrecht. Moet je even reageren onder de laatste post. Of via WhatsApp kun je de studio een appje sturen.
0: Of via Hives.
1: Via ja, daar gaan we het zo over
0: vandaag
1: hebben.
0: Ja.
1: Oh, ik kan er niet aan.
0: Als jij nou vrijwilligerswerk zou willen doen, waar zou dan jouw voorkeur naar uitgaan? Wat vind je mooi?
1: Nou, ik heb ooit vrijwilligerswerk gedaan als student met senioren, met ouderen.
0: Oh?
1: Ja, hulpbehoevende ouderen heb ik toen 1 keer per week ging langs om te helpen. Deze dame was halfzijdig verlamd. Dus ik heb haar geholpen in huis met klusjes, maar ook met haar gewandeld. En dan ondersteunend gewandeld.
0: Deed je dat met plezier?
1: Heel veel plezier.
0: Ja, het gaf je een goed gevoel, denk ik.
1: Ja, ik vond het zo leuk. En ik heb nog een koffiekopje van haar in de kast. Ah. En dan moet ik altijd aan haar denken, aan Betty. Oh, wat is dat een lieve vrouw. Ja, ze dus hebben me heel veel gegeven. Maar op een gegeven moment kreeg ik te druk met de studie.
0: Snap ik toch?
1: Was het nou? Te druk.
0: Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Laat het ons weten via de RTV.

0: Haha, daar is de krant.
1: Zeker.
0: Oh, je hebt de Telegraaf voor je. Daar staat dat van Hives in grote letters. Hè?
1: Oh, daar gaan we het zo uitgebreid over.
0: Oh, jij lijkt al heel enthousiast.
1: Ja.
0: Martien Wolvers, die stuurt een appje. Goedemorgen, Koop en team.
2: Anna
0: en team. Ja, het is net andersom. Wat? Die rennen
1: snel
0: weg.
1: Team en
0: weg.
1: Koop,
0: ja,
1: nee.
0: Even een groet uit Bar-le-Duc in Frankrijk. Hier is het 7 graden op dit moment. Nou, Martien, dankjewel. Leuk dat je er even bij bent. En laat gerust weten dat je er bent, dat je luistert. Vinden we hartstikke leuk. Loopt tegen 6:30. Ja, ik zei het al, op de mat lag vanmorgen de eerste dinsdagse krantenstapel nog een beetje klam van buiten. En ook ver weg, moest echt alle trappen af, want verder was hij niet gekomen. Dacht, ik gooi het hier neer, dat vinden ze wel. En hij of zij heeft gelijk gehad, ik heb het gevonden. Nou, schuif maar even aan, ik pak het NRC er als eerste even bij. Zal ik even beginnen?
1: Ja, is goed.
0: Een grote kop op de voorpagina. Even kijken hoor. Na de ramp rest Nepal rauw. 4 weken na de ramp liggen er nog huizen vol modder en gaan de zoektochten door. Mensen zoeken nog altijd naar informatie over wat er precies is gebeurd en wie er nog vermist wordt. Wat erger.
1: Nou, die beelden, het gaat echt om merg en benen.
0: Afschuwelijk.
1: Zien hoe erg dat was. Ja. Ja, verderop op diezelfde voorpagina van het NRC dus een lichtpuntje. Uit Den Haag, de Sociaal-Economische Raad, komt eindelijk met een advies voor afschaffing van de toeslagen. Na jaren discussie ligt er nu een concreet plan dat de economieredactie van NRC vandaag uitgebreid bespreekt.
0: Nou, dan moet je even naar NRC dus. Ik sla het Financiële Dagblad open. Dat ligt tegenwoordig ook bij ons op het stapeltje. Daar is de kop. Nieuwe regels voor groene reclame zijn grote zorg voor ondernemers.
1: Oh.
0: Vanaf volgende week mogen bedrijven hun producten niet zomaar meer duurzaam of milieuvriendelijk noemen. Door nieuwe Europese regels moeten labels, verpakkingen en websites op de schop. En dat kost veel bedrijven tijd en geld. Lijkt me wel goed
1: Goeie
0: voor de
1: zaak,
0: consument, hoor. Ja, dat
1: het
0: denk
1: heet
0: ik.
1: Greenwashing, met een mooi woord.
0: Nou, kijk eens aan. Ja. Weer wat geleerd van jou.
1: Nou, op dezelfde pagina meldt de Rekenkamer dat cyberbeveiliging in de EU nog nauwelijks Europees geregeld is. Ja, terwijl digitale dreigingen toenemen. Blijkt de samenwerking tussen lidstaten op dit vlak nog flink versnipperd. Zo staat in het Financieel Dagblad te lezen. Dan nog naar Trouw. De kop is nogal hard. Hierboven staat: kinderen in noodopvang verblijven permanent in een onveilige situatie. Ja, dat was gisteren ook al even het nieuws. Zo'n 7000 kinderen groeien op in noodlocaties voor asielzoekers met fysieke en mentale schade tot gevolg. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport wat uitkwam.
0: Cool. Trouw brengt ook internationaal nieuws. Veiligheidsraad worstelt met veto. Terwijl staatshoofden deze week neerstrijken in New York voor de algemene vergadering van de VN, blijkt het vetorecht al jaren hervormingen van de organisatie in de weg te staan. Nou ja, ook even iets luchtigers. We slaan de Telegraaf open. Nou, daar heb je hem.
1: Oh.
0: Met stip de grootste kop van de dag. Ook lekker vet, chocoladeletters. Hives is terug.
1: Ja.
0: Ken je het nog, dat zeg maar Facebook van Nederland?
1: Ja, de Zero's. Ik ben hiermee opgegroeid als tiener.
0: Nou joh, na bijna 13 jaar afwezigheid maakt het ooit razend populaire sociale netwerk vandaag een comeback. Nu zonder verslavende algoritmes. Mediahuis Nederland hoopt zo miljoenen oud-gebruikers terug te winnen. Ik vind het wel goed eigenlijk.
1: Ja, en het hele commentaar is dus ook van: we moeten meer, het moet Europees gaan regelen, zodat ze minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven.
0: Nou, terecht.
1: Ja, en het wordt inderdaad wat je zegt, een platform zonder scrollfuik. Dus die algoritmes die je zo lang vast moet houden, die zijn er niet. En je kunt weer lekker krabbelen en het dansen banaan sturen. Wie wat waar invullen. Post doen. Nou, ik vind het helemaal eten.
0: Ja, het doet me ook een beetje denken aan dat schoolbank sociale netwerk van toen.
1: Gezellig, ja. Maar ik hoop nu wel dat mensen het gaan downloaden, want het is ook een app.
0: Nee, maar gaat vast en zeker gebeuren. Want heel veel mensen zijn natuurlijk die Amerikaanse techbedrijven.
1: Dat Facebook is ook niet meer wat het geweest is. Ja. Ja, we doen natuurlijk nog wel de Facebook-vraag. Maar ja, dat platform, ja, ik weet niet. Misschien kunnen we het op Hives doen voortaan.
0: Er staat nog meer in de Telegraaf, Anne. Ja, met je enthousiasme voor Hives.
1: Ik kan gewoon niet stoppen. Oké, nou, we gaan door, hè. Ja. Oké, diezelfde Telegraaf gaan we daar even over door. Meldt dat Nederland strengere eisen gaat stellen aan de herkomst van militair materieel. Defensie wil minder afhankelijk worden van landen als China, bijvoorbeeld voor de aanschaf van kogelwerende vesten. Een radicale omslag, zegt staatssecretaris Boswijk.
0: Dat is ook weer zo'n ding. Dat
1: weer,
0: je eigenlijk in eigen land maken of een eigen.
1: Je ziet wel een verschuiving.
0: Werelddeel, ja.
1: De Volkskrant staat de VN centraal. Ja, wat je ook al net noemde. De andere kant, veto verlamt VN al jaren. Veel landen vinden dat de 81-jarige organisatie niet meer functioneert. Maar het vetorecht van de grote mogendheden blokkeert en iedere poging tot hervorming, zo is te lezen in een reportage.
0: Nou, dat is best, dat vind ik best spannend hoor. In diezelfde krant een opvallend kunstproject. Kunstenaar Maarten Ingels laat zien hoe je door Rotterdam kunt lopen zonder ook maar één keer in beeld van een camera te komen.
1: Oh.
0: Bijna onmogelijk blijkt uit zijn onderzoek naar cameratoezicht in de stad.
1: Nou, dat is ook positief, denk ik.
0: Die worden ze overal gezien, ja. En dan dichter bij huis sluiten we af met ons eigen AD, Utrechts Nieuwsblad. Daarin pleit een topambtenaar voor gevangenis light. Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan. Wim Saris, directeur-generaal van de dienst Justitiële Inlichtingen, wil dat meer gevangenen overdag naar buiten mogen om te werken als antwoord op het cellentekort.
1: Ja. Nou, we eindigen vandaag met een mooi beeld. De paus trekt 500.000 fans naar Parijs. Ja, hij biedt hoop in een onzekere wereld, zeggen bezoekers na afloop. Een drukte die volgens de organisatie allesbehalve somber aanvoelde.
0: Nou ja, zeg, zo zijn we weer door de kranten heen gegaan, hè. Met 500.000 mensen die hoop putten uit een dag in Parijs, beginnen we deze dinsdag toch met een goed gevoel, denk ik, hè.

0: Freedom. Maar dat is hier net even iets anders bedoeld, hoor. Mac en Katie Cassoon. Lekker hitje uit de jaren 70. Ja, Robert-Jan die zit er weer aan. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik zal het weer vast even met je doornemen. Want ja, Margot Ribbering die heeft alvast een mailtje gestuurd. Vandaag de laatste dag van de astronomische zomer. De laatste zomerdag dus, morgen is de herfst. Ja. Is er vrij veel bewolking, maar blijft het wel rustig en droog. Wordt zo'n 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan het mistig worden. Koud wordt het niet met 11 graden. Ook morgen is het bewolkt, maar wordt het met al met al ietsje warmer met een zwakke zuidwestenwind, 20 graden. En later in de avond volgt vanuit het westen regen. Dat is morgen. Hè?
2: Utrecht is wakker. Radio
0: M
2: Utrecht.
0: Nou, Robert-Jan, jij bent op weg naar Wijk bij Duurstede,
1: Wijk
0: begrijp
1: bij
0: ik?
1: Duurstede, notabene,
0: wat is daar te doen? Het is een hoop water, het is een prachtige binnenstad.
1: Ja, je hebt daar de rivieren, je hebt de Lek, je hebt de Nederrijn, je hebt het Amsterdam-Rijnkanaal.
0: Doe maar, dat is een
1: knooppunt. De kruising daarvan staat een verkeerspost van de Rijkswaterstaat. Daar gaan wij een kijkje nemen.
0: Ja.
1: Om te beginnen, wat gebeurt daar precies? Zouden een heel groot gebied van de rivieren lopen in de gaten. De scheepvaart hebben we dan natuurlijk over.
0: Ze hebben contact met alle schepen die daar langs komen. Ja. Om dat in goede banen te leiden.
1: Dan een belangrijke rol met het lage water. Dat schijnt trouwens nu nog steeds te spelen, dat lage water.
0: Las
1: dat
0: ik laatst ook, ja. Ja.
1: En het was begin deze maand in het nieuws dat het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts dicht zou gaan voor de scheepvaart. Dat heeft de nodige stof doen omwaaien natuurlijk, vooral bij de schippers. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Omdat er wat zeg maar noodmaatregelen zijn genomen, lagere snelheden, inhaalverbod voor schepen 's nachts. Dus de Amsterdam-Rijnkanaal is toch open gebleven. Maar de achtergrond daarvan is een tekort aan verkeersleiders. Daar zijn er veel te weinig van. Dus ook dat is een aspect dat we aan de orde gaan stellen. Wat is eigenlijk een verkeersleider? En wat doet hij? Et cetera.
0: Bij verkeersleiders denken we snel aan vliegvelden. Ja. Hè, waar mensen zeg maar contact hebben met de vliegtuigen die binnenkomen en vertrekken. Maar ja, je hebt hier natuurlijk ook te maken met schepen die van alle kanten komen. En willen weten, wat komt er om de bocht op mij af? En die hebben daar wellicht wel een spannende ochtend, denk ik.
1: Ik heb geen idee, maar we gaan het allemaal bekijken.
0: Je gaat dus eigenlijk naar een verkeersleider toe?
1: Ja, ik denk schil maar een ruimte voor met allemaal beeldschermen.
0: Ja.
1: En dat ze daar op turen om van alles te zien en contact te hebben met de schippers. En gaan ze allemaal door.
0: Dat lijkt me wel spannend.
1: Als je de pont aanneemt, trouwens, dan kun je die verkeerstoren kun je zien. Ja, toren is een beetje een groot woord, maar verkeerspost kun je die...
0: ik denk ook aan een toren. Is dat het niet dan?
1: Het is wel een toren, maar niet zo'n hele hoge toren. Maar geen Schiphol-achtige taferelen, dat moeten we ook niet overdrijven. Maar de moeite waard om eens even een kijkje te gaan nemen.
0: Het is wel net zo belangrijk, hoor. Waar we wel zijn. Dus.
1: Ja.
0: Oké, op naar Wijk bij Duurstede. Ik ga je om 7:00 even bellen om te vragen of je er al bijna bent.
1: Uitstekend.
0: Ik zou zeggen tot straks, hè.
1: Tot straks.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Floep zegt, we gaan naar het volgende minuutje. Ja, en zo is er weer een minuutje tijd verloren gegaan. Nou ja, verloren.
1: Nou,
0: wat een plezier hebben we er in deze ochtend.
1: Gewoon besteed aan iets moois.
0: Ja, heel mooi. Sowieso. Wat een leuk onderwerp heeft Robert-Jan. Mooi.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Echt heel leuk. Ik hoop dat hij even met een schip in contact kan komen. En misschien is er een schipper die op dit moment ergens daar in de buurt vaart. Op die Lek of op dat Amsterdam-Rijnkanaal. En die denkt, hé, ik heb Radio M Utrecht aanstaan. Zoek vooral even contact. Want we willen.
1: Zo, excuus.
0: Nou ja, wat er gebeurt er bij jou? Ja, waarvoor? Voor Robert-Jan? Nee, dat kan toch niet?
1: Nee, geintje hoor. Is het gelukkig een mens, geen AI?
0: Nee, dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Maar neem gerust contact met ons op via onze RTV Utrecht app. We zouden het heel leuk vinden om even te horen waar je zit, waar je naartoe vaart vandaag en of je ook gebruik maakt van die verkeersleiding daarbij wijkbedrijfsteden.
1: Ja, oh, dat zou leuk zijn. Als
0: heel erg leuk. Nou, we zijn helemaal vol van hypes, hè?
1: Ja. Oh, nou, we beginnen niet weer over, want dan lul ik weer 5 minuten
0: nee,
1: vol.
0: Nee, dat
1: maar...
0: maakt er niet uit. Jij bent daar dus een heftige gebruiker van geweest. Was het jouw eerste sociale netwerkervaring?
1: Nee, ik denk dat dat MSN was. Dat MS, was net iets eerder.
0: Maar dat was toch een beetje Apple, of niet?
1: Ja, als op je computer zo'n programma. En dan kon je dan inderdaad berichten naar elkaar sturen. Webcam kon je aanzetten.
0: Oh, je met dat
1: elkaar
0: wel.
1: Videobellen, soort van de voorloper van videobellen.
0: Heb jij toch een ervaring al opgedaan in je leven?
1: Ja, en dan mocht je lekker thuis krabbelen naar je vriendin.
0: Maar heb jij het idee dat je weer teruggaat naar Hives?
1: Ja, ik zou best wel even een early adapter willen zijn.
0: Dat is iemand die vroeg aan iets begint, luisteraars.
1: Ja, dat zou ik best willen zijn. Maar dan zou ik het wel leuk vinden als ik mijn vrienden ook meekrijg. Want zit ik alleen op dat platform.
0: Wij kunnen hier toch zeggen, wij gaan er gebruik van maken vanaf
1: nu. Oh, dan maken we Utrecht een zwakker pagina.
0: Ik zou zeggen, ja.
1: Oh, dat is dat een heel leuk idee.
0: Welke socials, om het zo maar even te noemen, gebruik jij nog meer?
1: Ja, ik zit op Instagram, vind ik leuk.
0: Tuurlijk.
1: Heel erg leuk, gezellig platform. Even kijken, ja, probeer ik ook niet te veel op te zitten
0: TikTok.
1: Trouwens. Nee, TikTok heb ik afgezworen. Dat zuigt mij dat kanaal in, dat wil je niet weten. Zit ik uren te scrollen.
0: Ja.
1: Met kattenvideo's, met podcastfragmenten. Schotelen alles voor wat je leuk vindt.
0: Ja. Dat zijn die, dat is dat werking van dat algoritme.
1: Ja, dat is hartstikke toxisch.
0: En bij Hives hebben ze nu beloofd dat dat niet meer gaat gebeuren.
1: Nou, hoe mooi is dat? Dat is ook nog goed voor de mentale
0: gezondheid.
1: Ja, toch? Dat is waar.
0: Ja, want zij moeten natuurlijk ook geld verdienen. En voorlopig zal er geïnvesteerd zijn in het bouwen en het onderhouden van dit systeem. Maar daar moet wel geld terugkomen.
1: Ja.
0: En dat moet natuurlijk uit reclame gehaald worden. Mm-hmm. Dus daarvoor moet je wel op dat platform blijven. Ik ben heel benieuwd. We gaan het met open ogen gaan we erin.
1: Ja.
0: En ik vind het idee aan de voorkant zeggen, wij zorgen ervoor dat dat weer een mooi, fris, Europees, Nederlands-Europees aangelegenheid is. Dat juich ik heel erg toe. Dat vind ik echt heel erg mooi.
1: Ja, mooi.
0: Even nog een paar Facebook-reacties misschien.
1: Die hebben we ook nog, ja. Want we
0: hebben
1: stellen
0: een
1: vraag inderdaad. En dat gaat over vrijwilligerswerk. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk en hoe lang doe je dat al? Ja, dat willen we weten omdat we hier bij TV Utrecht een verhaal hebben gemaakt van Wim. Uit Houten, die zit al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer. En de brandweerkazerne bestaat ook al 100 jaar. Nou, dat is wel bijzonder. Heeft hij bijna de helft van die periode gewoon meegemaakt. Vind ik echt wel gaaf. Nou, er zijn wat mensen die al hebben gereageerd. Zoals Jeroen, die zegt, ik was vrijwilliger bij Stichting Europa Run. Afdeling Parijs, Frankrijk. En nou, dat lijkt me ook heel mooi om daar vrijwilliger voor te zijn natuurlijk. Even kijken, Henny die zegt, ik doe zelf ook vrijwilligerswerk. Breng koekjes rond van de KBO. Dat is ook hartstikke mooi. En Michael zegt ja, bij verschillende evenementen. Zoals Centrale Events Wielrenners in Utrecht, 14 jaar. Nou, dat vind ik ook wel heel een periode. Nederlands Filmfestival, 15 jaar vrijwilliger. En Sociale Maaltijd Nieuwegein, koken voor ouderen.
0: Ah, prachtig.
1: Nou, wat doe je mooie dingen.
0: Ja,
1: super.
0: Zeker. Laat het ons weten als jij ook vrijwilligerswerk doet. En waarom jij dat zo belangrijk vindt.
1: Ja.
0: En wat je daaraan voldoening zelf van hebt. Dat is ook belangrijk, hè, denk ik.
1: Zeker.
0: Hey, Anne, ga eens even staan.
1: Hoor.
0: Ben je er klaar voor?
1: Oh god, wat
0: daar gaan we.
1: Oh!
0: Ja, kom
1: maar
0: hoor.
1: Ik moet gillen.
0: Of je nou jong bent
1: van.
0: Of oud, dit is fantastisch. Marianne Rosenberg op de vroege ochtend van Radio M.

0: Shabuzi en Miles Smith. Heerlijk liedje.
1: Eigenlijk een vrolijk.
0: Nou en of.
2: Time flies, so don't
3: bleed.
0: Luisteraars, dat is Anna op de vroege ochtend.
1: Goedemorgen.
0: Is altijd, altijd up and running. En dat is Mago ook. Goedemorgen, Mago.
1: Goedemorgen, Koop en Anne.
3: Hallo, Mago.
1: Hallo.
0: Hoi. Het is 7:09 op de vroege dinsdagochtend, de 22e. Een van de mooiste dagen van het jaar, zeg ik altijd maar. En ik heb het weer eigenlijk helemaal niet zo in mijn hoofd, Mago. Vertel, praat ons eens even bij. Wat is de temperatuur en waar gaat het naartoe vandaag? Wordt het een zonnige dag, is mijn eerste vraag.
1: Nee, is mijn antwoord.
0: Och jeetje, ja, had ik niet moeten vragen.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, ja, het komt omdat de zon nog niet op is en dat jij nog niet ziet wat er boven je hoofd hangt. En je hebt natuurlijk die mooie dag van gisteren nog in je hoofd.
0: Ja, dat is waar.
1: We hebben heel veel zon gehad. Die temperatuur kwam net niet bij de 20 graden in de beeld en kabouw. Maar het was buiten heerlijk, want het was ook nog eens heel rustig. Maar inmiddels is vanuit het westen in het hoge druk gebied waar we nog steeds onder liggen, hoor, een warmtefront binnengeschoven. En een warmtefront betekent een wisseling van andere lucht vanaf de Noordzee. En dat is wat warmere lucht, maar dat is ook vochtige lucht. En daar hebben we mee te maken. Dus wat we nu zien is een hoop bewolking. En daar heeft de zon behoorlijk wat moeite mee vandaag. Misschien dat hij er af en toe nog even een beetje doorpiept. Maar het blijft gewoon grijs vandaag. Maar niet koud. He, de temperatuur op dit moment, want dat vroeg je net, ligt rond een graadje of 12. Oh. Nou, dat is nog niet zo heel slecht.
0: Dat valt ons wel
1: maar
0: mee, hoor.
1: Precies, we gaan naar 19 graden, is ook niet zo slecht. Maar wel een heel ander weerbeeld dan gisteren. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog blijft, want de activiteit van dit warmtefront zit wat verder naar het noorden, Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland en Groningen. Daar kan een beetje motregen uitvallen. Maar ik denk dat wij een droge dag gaan krijgen, maar wel met veel bewolking.
0: Ja. Nou ja, veel bewolking betekent toch vaak dat een soort warmte vastgehouden wordt?
1: Dat is ook zo. Dat is vooral 's nachts. Want als ik kijk naar komende nacht, dan hebben we nog steeds met dat warmtefront te maken. En de temperaturen blijven niet onder de 12 graden steken. Dus wat dat betreft, hè, een hele zachte nacht. En dan morgen probeert dat warmtefront langzaam naar het oosten te schuiven. Dus in de loop van de dag wordt die bewolking wel wat lichter vanuit het westen. Maar of dat echt lukt, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Het wordt wel een beetje zachter met 20 graden. En pas donderdag dan komt de zon weer helemaal terug. Dus rekent erop, na die mooie gisteren, dat het vandaag en morgen toch een beetje aan de bewolkte kant zal zijn, maar wel op de meeste plaatsen droog.
0: Ja, dat laatste vind ik ook wel weer prettig, hoor. Lekker even erop uittrekken, een beetje wandelen, lekker fietsen. En
1: zeker.
0: Zo. Dus, heerlijk. Dat zonnetje komt vanzelf weer, toch?
1: Ja, donderdag.
0: Het zonnetje is er ook, hè? We zien het alleen niet. Dat is toch het verschil. Nou ja, Mago, bedankt voor dit moment. En mag ik jou uitnodigen over een uurtje terug te zijn?
1: Dan ben ik er weer.
0: Ik leg het tegeltje klaar, hè?
1: Ja hoor.
0: Tot straks.
1: Dag.
3: Doei.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
2: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Door Al Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
6: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
7: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
5: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Doral, dankjewel. Daarmee is het 7:02 geworden. Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
9: Goedemorgen.
8: Jij bent er weer en om 19:30 het regio nieuws. Wat zit daarin vandaag?
9: De politie, want die slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. In opsporing verzocht was daar gisteravond aandacht voor, omdat landelijk de teller al op 85 inbraken staat. In de regio Utrecht op 9. En zondagnacht was het bijvoorbeeld nog raak in de kazerne Maarn Maarsbergen. Ja, en die dieven die willen gereedschap waarmee ze vervolgens dan weer winkelinbraken kunnen plegen.
8: Ja, en dan niet nadenken over de gevolgen voor.
9: Nee, want de brandweer heeft dat gereedschap ook echt hard nodig als er bijvoorbeeld een auto opengebroken
8: moet worden. Iemand uit een auto halen, ja. Nou, dat moet je maar eens realiseren, zou ik zeggen.
9: Ja, precies. Ook nog een ongeluk in Montfoort. Dat is goed afgelopen voor de inzittenden. Hun auto sloeg op de Hofdijk over de kop, kwam in een sloot terecht. En dat gebeurde bij het keren op de weg. En ook nog zijn er zorgen over de toekomst van de Utrechtse skateparade. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor namelijk, en die is wel nodig om dat te kunnen blijven betalen.
8: Ja.
9: Tijdens de zomer is er elke avond zo'n tocht door de stad. En komende vrijdag is de laatste van dit seizoen.
8: Ja, jammer dat zou stoppen. Ja, nee, dat moet verder. Dat is het. Wat is er al veel te doen in de regio?
9: Zo is dat. Ja, straks meer om 19:30.
8: Dankjewel. Ik spreek je om 19:30 weer. We gaan even naar de verkeerssituatie. Op dit moment de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bekend punt Stroe, Hoevelaken. Vertraging van 10 minuten. A28. A27 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Daar heb je 5 minuten extra nodig.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
0: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles...

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
2: Anne, goedemorgen.
3: Hey, morgen.
2: Radio M Utrecht. 4 minuten over 7, 5 minuten over 7, 2 uur van Utrecht is wakker. De dinsdag neemt vorm aan en de stad komt op gang. We hebben een dagvraag op Facebook staan en straks op Hives misschien wel.
3: Ach,
2: als ik jou mag geloven.
3: Ja, Koop. Ja, ik ben nog steeds door dolle heen.
2: Een appje van Nico Magiels, dat gaat over die dagvraag op Facebook over vrijwilligerswerk. KBO ja. Veenendaal zet haar vrijwilligers in het zonnetje. Aanstaande donderdag een feestelijke bijeenkomst speciaal voor al haar 40 vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Zegt Nico, hij is vrijwilliger, bestuurslid.
3: Ja.
2: Dankjewel. Praat mee over dit onderwerp. Kijk even op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Ja, en Marjolein zei het al, deze vrijdag rijdt de laatste skateparade van het seizoen door Utrecht. Maar of die wekelijkse skatetocht er volgend jaar nog is, dat is de vraag. Al sinds 1999 trekt elke vrijdagavond de stoet skileraars door de stad. Maar zonder nieuwe hoofdsponsor redt de organisatie niet meer.
3: Dat is wel verdrietig hoor. Ik kijk met plezier toe. Ik heb er nog nooit mee gedaan.
2: Ja.
3: Ziet er leuk uit.
2: rtwutrecht.nl, daar staat het hele verhaal. Verder muziek, het weer van Margot Ribberink. De files die nu echt oplopen. Je hebt er al 2 gehoord in ieder geval. En zo dadelijk bellen we over de inclusieve fietstocht die vandaag Utrecht aandoet. En Robert Jan Boy, die is onderweg. En waar naartoe? Naar de verkeerspost bij Wijk bij Duurstede. Toch, Robert Jan?
4: Dat klopt inderdaad. Nog een klein stukje rijden, dan ben ik er. Ben nu in de buurt van Koten. Kijk uit over de Maisvelden in dit geval. Maar in de verte zie ik de Lekdijk al glinsteren, bij wijze van spreken. De verkeerspost op de kruising van de Nederrijn, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat houdt daar de scheepvaart in de gaten. Als het laag water is, dat schijnt nog steeds het geval te zijn voor een gedeelte, heb ik vernomen. En ook hoe de stad moet worden gevaren op het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou, want begin deze maand dreigen we dat niet meer te kunnen vanwege een tekort aan verkeersleiders. Maar met wat kunst en vliegwerk kan het toch nog doorgaan. Kortom, wat gebeurt er nou eigenlijk op die verkeerspost? Daar zijn we benieuwd naar.

0: enthousiasme van Anne hier in de studio is ongekend.
1: Ja, sorry.
0: Je moet meebewegen, hè?
1: Kan niet stilzitten.
0: Nee, dat begrijp ik. Lekker muziekje, McGuinn, Clark en Hillman. Don't you write her off. Radio M Utrecht, het is tegen 6:15. Je luistert naar Utrecht is wakker. Iedere werkdag tussen 6 en 9 's morgens helpen we je de dag door. Nederland is een echt fietsland. Maar hoe toegankelijk is dat fietsen voor mensen die bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn? Een internationale groep fietsers onderzoekt dat tijdens een tocht van 700 kilometer door Nederland. En vandaag komen ze aan in Utrecht, ook internationaal bekend als een van de beste fietssteden van de wereld. We praten erover door met Bastiaan Overheem van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, de NBTC, mede-organisator van dit evenement vandaag in Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al op de fiets gezeten vandaag trouwens, of is dat nog te vroeg?
2: Nee, vandaag nog niet.
0: Nee. Maar je gaat nog wel, begrijp ik.
2: Ja, ik ga zo direct de fiets op, inderdaad.
0: Ja, dat snap ik. Je zou denken dat het in Nederland haast niet nog beter kan wat betreft fietspaden en fietsroutes. Maar ja, hoe ziet de NBTC en hoe zie jij dat?
2: Nou ja, met deze groep willen we met name kijken hoe het zit als je op vakantie gaat. Dus een fietsvakantie in Nederland. En ook wat aanbieders van fietsvakanties op dit moment doen als het gaat om inclusiviteit.
0: Ja, leg dat eens uit.
2: Nou, als je een beperking hebt, zeg maar, in dit geval zijn de deelnemers blind. Ja, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat er een fiets is, dat je vakantie makkelijk wordt gemaakt en zo dat je echt mee kan doen. En met name ook als je bijvoorbeeld met familie op pad gaat en ja, jij hebt dan een beperking, dan is het niet vanzelfsprekend dat je zomaar op fietsvakantie kan. Dan is er vaak wel voor een aparte groep, maar dat is niet inclusief. En het idee achter deze tocht is om echt te kijken van ja, dat je gewoon echt mee kan doen.
0: Ja, ah ja, ja, ja. Een groep fietsers met deelnemers uit andere landen ook, zelfs uit Canada, die gaat dus die hele route 700 kilometer lang fietsen door Nederland. Zijn dit allemaal deelnemers met een visuele beperking?
2: Nou, ze komen vandaag Utrecht binnen vanuit Gelderland. En de deelnemers komen uit Australië, Verenigd Koninkrijk en Amerika.
0: En Canada toch?
2: Ja, een van de deelnemers is Molly Burke. En zij komt van origine uit Canada.
0: Ah, oh. Molly Burke. Hoe hebben jullie die groep zo samengesteld?
2: Nou, daar zit een stichting, een Australische stichting achter, Riding Together. En ja, zij hebben het initiatief genomen om naar Nederland te komen. De organisator Gary, die sprak ik eerder dit jaar op een internationale toerismebeurs. Ja.

0: Hey, in Nederland, zo treffen we vanavond Utrecht Bike Community in Utrecht.
1: Ja.
0: Daar gaan we mee in gesprek, uitwisselen. Want ja, Utrecht loopt natuurlijk ook helemaal voorop in fietsen. Maar ja, hoe zit het hier dan ook qua inclusiviteit? Dus daar is ook helemaal een uitwisseling georganiseerd. Ook met mensen hier uit Utrecht.
1: Oké, ja, dat is wel interessant inderdaad. En wat wordt er vervolgens gedaan met hun bevindingen dan?
0: Nou ja, ze eindigen 1 oktober in Groningen tijdens een internationaal congres voor aanbieders van fietsvakanties. Dat heet de Cycle Summit. En daar gaat Molly, zij is internationaal ook pleitbezorger voor inclusiviteit, gaat haar ervaringen delen aan 200 ondernemers uit heel Europa die fietsvakanties aanbieden.
2: Je wil ze eigenlijk uitnodigen daar op die Cycle Summit om na te denken over hoe we fietsvakanties zeg maar kunnen organiseren waar mensen zich altijd thuis voelen. Hè? Of je nou een beperking hebt of niet. Is dat een beetje het verhaal?
0: Precies, dat is het verhaal en dat iedereen mee kan doen, zeg maar.
2: Ja, snap ik. En wat vind jij zelf dat er nog beter kan in Nederland op het gebied van toegankelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld blind of slechtziend zijn?
0: Nou ja, wij werken op dit moment aan een nieuwe visie op toerisme richting 2040. En een van de onderwerpen is ook dat iedereen erop uit kan. En ja, ik vind het gewoon belangrijk dat het gewoon vanzelfsprekend is. Hè? Dat je daar eigenlijk niet over na hoeft te denken. En dat het ook echt gewoon onderdeel is in alles wat je doet.
2: En dat is nu niet zo?
0: Nou, als ik naar mezelf kijk, als je zelf geen beperkingen hebt, ben je daar niet automatisch mee bezig. En ik merk nu ook door deze fietstocht dat je toch wel weer inzichten op doet. Ja. Dat je denkt, ik kan ook nog wel een stap zetten.
2: Ja, er zijn dus dingen die beter kunnen in Nederland.
0: Zeker, ja.
2: Ja. Nou, ik vind het een hartstikke mooi verhaal. Belangrijk voor mensen die inderdaad zeggen van ik wil graag op fietsvakantie. En het moet niet uitmaken welke beperking ik heb. Dat moet overal kunnen. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Vandaag dus Utrecht. En over een tijdje ook in Groningen bij de Cycle Summit. Bastiaan Overheim, dank je wel over de inclusieve fietstocht die vandaag in Utrecht langskomt. En gaat zo door met je mooie werk, hè?

0: Ja, nu we de liefde gevonden hebben, wat gaan we ermee doen? Third World, het loopt tegen 7:30. Zo dadelijk schuift Marjolein aan met het regionieuws. Er is alarm geslagen over de vele inbraken bij de brandweer. En er is, ja, misschien geen toekomst meer voor de skateparade in Utrecht. Dat vraagt zij zich af zo dadelijk. Na de nationale nieuwe van Edwin Evers, kijken nog even naar Facebook.
1: Ja, daar vragen we je, wat doe jij voor vrijwilligerswerk? En hoe lang doe je dat al? Willen we weten dat we het hebben op rtvutrecht.nl over Wim. Die is al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer in Houten. Nou, dat is een hele prestatie natuurlijk. Er zijn wat reacties op binnengekomen. Er springt er eentje uit. Heeft niks met de vraag te maken, maar wil ik toch even zeggen. Gefeliciteerd, Koop.
0: Oh.
1: Heb jij iets te vieren vandaag waar je mij niks over
0: nou,
1: vertelt?
0: Nou ja, ik vier elke dag het leven. Maar vraag
1: snap
0: even
1: ik.
0: Waarmee. Ik ben namelijk niet jarig, dus...
1: Nou, ik weet niet. Ik ga het even uit jou proberen te krijgen.
0: Misschien is er een jubileum wat ik niet weet, maar ja... Help me, help me.
1: Gefeliciteerd, Koop.
0: Maar het gaat niet over vrijwilligerswerk in ieder geval.
1: Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die leuke vrijwilligersbanen hebben. Want ja, vrijwilligerswerk kan ook voelen als een baan. Zoals Elsje, die zegt, ja, een paar jaar terug heel veel van het verzorgen en begeleiden van bewoners in verzorgingstehuizen gedaan. Lesgeven en organiseren van cursussen. Vrouwen oriënteren zich op de samenleving. En honden uitlaten van zieke buren. Dat is ook. Nou, ja, dat is ook vrijwilligerswerk.
0: Ja, zeker weten. Laat het ons weten via Facebook Radio M Utrecht.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Nationale Nieuwe.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Het is 19:30, Radio M Utrecht. Tijd voor het nieuws met Marjolein.
13: Met zorgen over inbraken bij de brandweer. De politie slaat alarm. In opsporing verzocht was er ook aandacht voor, omdat landelijk de teller al op 85 inbraken staat. In de regio Utrecht op 9. Zondagnacht was het nog raak in de kazerne Maarn-Maarsbergen. Het is zorgelijk omdat de dieven gereedschap stelen waarmee de brandweer levens redt. Bijvoorbeeld door auto's open te maken. Criminelen gebruiken het voor inbraken bij juweliers of elektronica winkels. De politie zoekt dus uit wie hierachter zit. Het Openbaar Ministerie wil vrijspraak voor een man van 26 uit Soest die in Baarn twee tieners zou hebben neergestoken. Dat gebeurde tijdens de afgelopen jaarwisseling na een ruzie en een worsteling. De eis van vrijspraak is een bijzondere wending, zegt onze verslaggever Rix Ozinga.
14: Want de verdachte wist duidelijk te maken dat hij toch wel degelijk door de twee slachtoffers en een groep vrienden daaromheen echt heel fors was afgetuigd.
13: Ja, noodweer dus, en dan is het niet strafbaar. Een van de 17-jarige jongens raakte trouwens ernstig gewond aan zijn buik. In Montfoort is gisteravond een auto over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen. Dat ongeluk gebeurde op de Hofdijk, mogelijk toen de bestuurder wilde keren. De inzittenden bleven ongedeerd. Een berger heeft de auto uit het water gehaald. De organisatie van de Utrechtse skateparade maakt zich zorgen over de toekomst. Er is nog geen nieuwe hoofdsponsor en die is wel nodig om het evenement te kunnen betalen. Elk jaar doen rond de 10.000 mensen mee aan die tochten die op vrijdagavond worden gereden door de stad. Het gebeurt vanaf mei tot en met september. En komende vrijdag is de laatste van het seizoen. En hoe leuk dat is, dat kun je ook nog zien op onze app.
15: Oh, dat is al een goeie. Ja.
13: Dus wil je nog meedoen, dat kan. Nog één keer vrijdag. Dan het weer. Het is een vrij bewolkte dag vandaag. Wel droog. En vanmiddag is het zo'n 19 graden.
12: Nou, kijk eens aan, zeg. Marjolein, dankjewel weer. Over een half uurtje dan heb je de intro voor half... Even kijken, het is nu 19:30 wordt het.
13: Ja, zeker. Tot zo.
12: Die klok, hè? Tot zo, dankjewel. Ik ga even naar het verkeer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat een file tussen Stroer en Hoevelaken met een vertraging van 10 minuten. Ruim 5 minuten op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen. Dat komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En dan er staat er eentje die flink is uitgevallen. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meren. Dat is een lange file met een vertraging van bijna een uur. Dat komt door een ongeluk met twee rijstroken die dicht zijn. A28 Zwolle richting Amersfoort staat een file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde met een vertraging van ruim 5 minuten. En 5 minuten sta je ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Ik zou zeggen, een hele goede reis en hou hem op Radio M Utrecht.
16: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Love Unlimited, om 7:58 op Radio M Utrecht. Ja, het is tijd om naar het water te gaan. Naar wijk Beduurstede, waar Robert-Jan Boy op de verkeerspost staat, die het drukste waterknooppunt van Nederland regelt. Begin deze maand dreigt het Amsterdam-Rijnkanaal 's nachts dicht te gaan door een tekort aan verkeersleiders. Dat vertelde Robert-Jan Boy al eerder. En na protest van de schippers ging die afsluiting niet door, maar het tekort is gebleven. Hoog tijd dus om te zien wat die mensen daar eigenlijk doen. Robert-Jan, ik ga er maar vanuit dat je er bent, hè?
1: Weet wanneer die weg is.
2: Ik ben er inderdaad over. Weet je wat, ik ga gewoon door. Inderdaad, ik praat een beetje zachtjes om verkeersleider Jeroen Lensen niet te storen. Die zit er als het ware middenin, hier op de verkeerspost. Ja, het is een torentje, 3 verdiepingen hoog, rond gebouw. Je hebt hier schitterend uitzicht over. Nou, als ik even naar Bakpoort kijk, dan zie ik de Nederrijn. Rechtuit zie ik de Lek. De Nederrijn gaat over in de Lek. Links en rechts het Amsterdam-Rijnkanaal. Beetje een damp over de weilanden. In de verte wat kerktorentjes. En rechts de Irenesluis. En daar is momenteel wat aan de hand. Want ik kwam hier aanrijden. Nam de trap omhoog en toen hoorde ik meteen van ja, je valt met de neus in de boter. Want in een van de sluizen ligt een schip stil op de een of andere manier. Ik ga zo meteen even naar Jeroen toe om precies te vragen wat er aan de hand is, Jeroen Lensen. Ja. Hij kijkt hier op een scherm.
1: Ja, ja.
2: Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 schermen.
1: Dus,
2: ik zie daar een plattegrond van de rivier loop.
1: Een Duitser die komt net de kruising zo meteen op.
2: Dit gaat over een Duitser die de kruising opkomt. Welke kruising dat is, werkelijk geen idee.
1: Nee,
2: het is in ieder geval niet deze kruising, want hier zie ik geen schip verder varen. Daar wel links de pont. Zojuist passeerde de Mart, een soort olietankerachterschip. Die gaat verder richting Amerongen.
1: Ja, nee, maar die schade moet natuurlijk wel geraamd worden.
2: Want we kunnen natuurlijk nu niet storen, Koop en Ander, dat zullen jullie begrijpen. Aan de rechterkant zit Sebastiaan ook achter schermen te kijken. Die is ook druk gesprek. En zo zie je maar weer dat er van alles kan gebeuren op het water. Want ik kijk even naar die sluis. Ik kan het niet helemaal goed zien. Maar ik zie wel de witte boeg van een schip daar stil liggen. Je hebt zo'n grote witte sluispoort. Daar ligt hij precies onder. Volgens mij is de voorkant van het schip door de sluis gekomen. Maar daar is hij kennelijk op een sluisconstructie blijven haken. Waardoor hij niet verder kan.
1: Hij ligt op de drempel gewoon.
2: Hij ligt op de drempel, horen wij. Maar ja, wat er dan moet gebeuren. Hij ligt er toch al geruime tijd. De schipper heeft misschien de diepgang verkeerd ingeschat. Ik heb geen idee, dat gaan we zo meteen eventjes vragen. Als Jeroen Lensen is uitgesproken met deze schipper, of misschien een instantie die er nu aan de lijn heeft. Het is natuurlijk een heel druk punt hier wat scheepvaart betreft. Ik begrijp dat ze een heel eind weg kunnen kijken van hier. Het is wel apart om hier te zitten, moet ik zeggen. Want het is een beetje donker, zodat ze de schermen goed kunnen zien. In de tussentijd gaat de pont maar op en neer. Heen en weer, zou je kunnen zeggen. De Lekdijk, ook schitterend uitzicht. Wat fietsers, auto's die erop rijden. Wacht even.
1: Moet ik even, 10 sector waar ik bedoel, steden over.
2: Wou hem even nemen, maar is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Komen weer aan Amerongen, weiter naar Kiel.
1: Kast 4, sector waar ik bedoel, steden verstanden. Zijn we los van Ravenswaai. Jetzt unter die Sperto nach die Schleuse. En informatie, ze kunnen door die Sperto fahren am Steuerbord, zeiten met voorzicht passieren over.
2: Het gaat in het Duits.
3: Oké, dank u.
2: Nederlands. Amerongen, weiter nach Kiel. Kun ik eventjes verstaan?
1: Ja. Hans, ik ga wel even bellen, je hoort me straks nog. Ja.
2: Nou, wat een drukte zeg. Ik geloof dat het telefoongesprek bijna is afgelopen. Maar ik denk dat wij zo meteen
1: is
2: ook
1: goed.
2: Eventjes...
1: Ga ik jou, hoor je me straks?
2: Yo, even kijken, ja, ja. Zo, zo.
1: Ja, het gaat allemaal door. Er is weinig tijd om wat anders te doen.
2: Wat is nu de stand van zaken?
1: De stand van zaken is dat er inderdaad een schip op de drempel ligt bij de Irenesluis. En dat we een vaartuig proberen die kant op te krijgen om te gaan kijken voor inspectie.
2: Een sleepboot?
1: Nee, een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat in eerste instantie.
2: Want wat is er nou precies aan de hand?
1: Een schip zit vast op de drempel van de Irenesluis. Waardoor die eigenlijk niet de sluis uit kan komen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de waterstand ook. De schipper heeft een ja, gekozen om met deze diepgang te gaan varen. Mm-hmm. En kan uiteindelijk nou niet verder komen als dat die is.
2: Want er is nog steeds sprake van laag water.
1: Er is nog steeds sprake van laag water. Er is weinig regen boven in Duitsland, dus ja, de afvoer is miniem.
2: En die constructie van de sluis, hoe zit dat?
1: Ja, dat zal straks gecontroleerd moeten
2: worden.
1: Gaat
2: daar de deur in, op de bodem of zo?
1: Ja, het schip ligt op de drempel en de deur zakt normaal gesproken op de drempel, zodat die volledig afgesloten is. Als het schip straks van de drempel af is, dan kunnen we kijken of er geen schade is aan de drempel.
2: We zitten er bovenop, dat mogen duidelijk zijn.
1: Zeker, wij zitten er bovenop.
2: We blijven erbij.
1: We blijven erbij en we controleren, houden het in de gaten.
2: Als de verslaggever even wat moet overnemen, zeg het maar gerust hoor. Want er ging net daar iemand...
1: Als het nodig is, zal ik je instrueren.
2: Geen probleem.
1: Geen probleem, zeker.

0: Goedemorgen, Edwin Utrecht. Ik hoor dat die ene een heese stem heeft. Weet je wat ze moet doen? Water nemen, zout erin doen, roggelen en uitspugen. Dat is het beste wat er is. Dat is een oud recept van mijn opa en oma nog. Ik hoor het of het wel goed is. Doei!
1: Nou, ze gaat onmiddellijk weg om dat te doen. Dankjewel, Mario Heerle. Goeie tip, zeg. Was mij eerlijk gezegd nog niet opgevallen dat het je hees was.
2: Nee, ja, ik denk vanochtend vroeg misschien wel nog een beetje. Maar ik moest het keeltje even smeren.

0: Coretti stuurt een hartstikke leuk appje. Dat gaat over onze dagvraag.
1: Oh, leuk.
0: Vrijwilligers, pak hem er eens even bij als je wil.
1: Ja, even kijken. Oh, hè. Ik word die app uitgegooid, zie ik nu.
0: Dat is handig.
1: Maar ik weet dat Coretti onder andere heeft verteld dat zij bloedplasma geeft.
0: Ja. Dat doet ze. Dat doe jij ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook vrijwilligerswerk.
1: Nou, en
0: het, ja. Ze zegt, vrijwilligerswerk wat ik doe. Begeleiding van bedevaart naar Zuid-Frankrijk. Onder andere voor mensen met een zorgvraag. Zingen in een koor wat de wekelijkse vieringen ondersteunt. Helpende handjes bij scouting woorden. Ze is lector in de kerk. Hulpverlening op evenementen voor EHBO-vereniging Diemen. En ze zat vroeger ook in het bestuur van de Zonnebloem. Afdeling woorden. Wat een volle week, hè? Fantastisch als je dat allemaal doet. Mooi, hoor. Dank je wel.
1: Mooi. Ja.
0: Margot, vrijwilligster bij ons weerstation. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen, Koop, Anne.
0: Ja, een weekje geleden was je er ook. Maar ik wou zeggen, een uurtje geleden was je er ook. Ja, we zijn een uurtje verder. Het is inmiddels wat licht geworden. Wat kun je ons melden op deze laatste dag van de zomer?
1: Ja, het is vandaag de laatste dag van de zomer, hè? De astronomische zomer ook. Hè? Want vanaf morgen zitten we in de herfst op 23 september. Dat betekent dat de dag en de nacht even lang zijn en dat we dan langzaamaan naar langere nachten en kortere dagen gaan. Dat zullen we ook wel een beetje merken. Hè? De temperatuurverschillen tussen dag en nacht zullen groter gaan worden, omdat we natuurlijk overdag wat minder licht en zon hebben. En mistkansen gaan ook weer groeien. Maar vandaag starten we zonder mist, maar wel met veel bewolking. En waardoor komt dat nou? Omdat er vanuit het westen, ondanks dat de barometerstand huizenhoog is, er ligt een hoge drukgebied dichterbij, 1030 hectopascal, een warmtefront naar ons toe komt en dat gaat heel treuzelend over Nederland trekken, is niet actief, want het blijft gewoon droog in onze omgeving. Maar we zien wel de wolken ervan. Dus ja, in tegenstelling tot gisteren, zo'n prachtige dag met heel veel zon, dat kan natuurlijk ook gebeuren in de herfst, hebben we vandaag te maken met veel bewolking, blijft wel droog en heel rustig. En de temperaturen liggen op dit moment rond een graadje of 12, 13... en gaan vanmiddag naar een graadje of 19.
0: Ja, geen zonovergoten dag vandaag, hè? Om het maar even understatement te zeggen. Hoe gaan we naar de morgen toe?
1: Ja, morgen is het ook bewolkt, want dat warmtefront houdt ons nog wel eventjes bezig. Maar langzaamaan komen we wel in de wat zachtere lucht terecht. Want de wind gaat draaien naar het zuidwesten, dus morgen worden 20 graden. En in de avond volgt dan vanuit het westen ook nog wat regen. En dat heeft te maken met de passage van een koufront. Nou, daarachter zit koudere lucht. Maar ja, het is ook heldere lucht. Dus donderdag, dan komt de zon weer tevoorschijn. Ja. Dus wat dat betreft is het donderdag denk ik heel aangenaam weer, maar geen 20 graden, maar 19 graden. Dus dat scheelt ook niet zo heel erg veel.
0: Maar dan met een zonnetje
1: vrijdag. Precies, ja. Maar wel met een zonnetje erbij. En die houden we dan vast, Koop. Want vrijdag en in het weekend, dan hebben we misschien wat mist in de ochtend. Dat trekt allemaal heel snel op. Wat koudere nachtjes. En overdag, met een zuidwestelijke wind en zon, temperaturen die oplopen tot zo'n 20 of 21 graden.
0: Nou, zeg, wat een mooi verhaal heb je weer verteld. Ja, laatste dag van de zomer. Ik voel hem aankomen. We gaan een groot tegeltje erbij pakken.
1: Ja,
0: want jij hebt een heel verhaal.
1: Ja, ik heb een gedicht over de zomer, het afscheid van de zomer. Hier komt hij dan. De zomer zegt vaarwel met een gouden glans, maar laat nog één dag stralen in een laatste dans. De zon kust de aarde met een warm en zacht gebaar, al voel je de herfst al fluisteren in de lucht daar. De bladeren dansen nog even op de wind, een laatste groet aan wat voorbij zal glippen als een kind. Dus geniet van dit moment, zo kort maar zo fijn, want morgen begint een nieuw seizoen, helder en rein.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Doral Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
12: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
11: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
13: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
11: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hive nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes, en dat draait op Europese servers. Hive werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hive verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Dorald. 8:02. Marjolein is aangeschoven. Goedemorgen weer.
15: Goedemorgen.
14: Wat zit er straks in het regionieuws?
15: Een ruzie over een Porsche, want die is zo hoog opgelopen dat de rechtbank in Utrecht de uitspraak heeft gedaan. Die heeft de koper gelijk gegeven. De man kocht een Porsche Panamera, maar die reed niet goed, dus wilde de man zijn geld terug. Nou, na 2 jaar gaat dat nu eindelijk gebeuren. De politie slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. Landelijk staat de teller op 85 inbraken, in de regio Utrecht op 9. Zondagnacht was er nog een inbraak in de kazerne in Maarsbergen. De dieven zijn uit op gereedschap waarmee ze vervolgens winkelpuien kunnen openbreken. De brandweer heeft het spul nodig om levens te redden. En organisaties en vrijwilligers die kunnen weer voorgedragen worden voor een Utrechtse prijs. En je hoort dat zo om 8:30.
14: Marjolein, dankjewel, tot zo. Op de weg is het hartstikke druk aan het worden. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartier extra nodig. Ik heb nog 6 meldingen die allemaal 10 minuten of langer zijn. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermals. Daar staat een file. Werkzaamheden is de oorzaak. 14 minuten vertraging daar. Ik zeg altijd een kwartier. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Woerden. Door een ongeluk staat daar een file met een vertraging van nog zeker 40 minuten. De weg is weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand Nulden met een vertraging van ruim 10 minuten. Een kwartier op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dan de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat een file met een vertraging van bijna een half uur. En dan de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden gaat het heel rustig. Je hebt daar 15 minuten extra nodig.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
21: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
22: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
23: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
25: En Hanne.
26: Hallo.
25: Radio
26: M
14: Utrecht. 6:08, het laatste uur van Utrecht is wakker. Na 9:00 zit hier Edwin Meerman. De ochtendspits is op zijn hoogtepunt, zou je kunnen zeggen. We zitten er middenin. In polder Rijnenburg verdienen grondhandelaren ruim 4,5 miljoen euro met het doorverkopen van piepkleine stukjes weiland aan particulieren, blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht. Die versnippende kavels maken de geplande woonwijk lastiger te bouwen en raadsleden willen dat de gemeente snel met een plan komt. Meer op rtvutrecht.nl. Wat is onze dagvraag vandaag op Facebook?
27: Die gaat over vrijwilligerswerk. Naar aanleiding van een verhaal van Wim, die al 43 jaar lang bij de vrijwillige brandweer werkt. Wat doe je? En hoe lang doe je dat al? Heb je het ooit gedaan? Wil je het doen? Op die vraag kun je antwoord geven in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
14: Laat het ons weten. Verder muziek, het weer met Margot Ribberink en de laatste stand op de weg. En zo dadelijk Lise de Wild, die is in Shanghai, waar ze meedoet aan het WK voor patissiers. Dat is gespecialiseerd in bijvoorbeeld het maken van gebak, taarten, desserts, zoetwaren. Krijgen
27: nou, precies, zij doet ze mee aan World Skills. Dat is een WK beroepen. En zij doet dan mee in de categorie patissier.
14: Oké, nou weten we wat een patissier is en dan weten we wat ze daar doet. Nou, ik ben heel benieuwd. Shanghai, daar staat 6 uur later, hè?
27: Ja.
14: Ja, oké. Okay. En Robert Jan Boy, jij houdt stand op de verkeerspost bij Wijk bij Duurstede. Ja.
0: Jazeker, en dat gaat over scheepvaart. Amsterdam Rijnkanaal, Lek, Nederrijn. En we kijken al een tijdje naar die Irene-sluis hier in de verte... waar een schip ja, tot een paar ogenblikken geleden vast lag... op de drempel van de sluis, als het ware. De sluis was versperd, maar nu heeft het schip zich naar achteren verplaatst... waardoor het niet is en misschien is nu weer de weg vrij. Maar wat dan precies de stand van zaken is... gaan we zo meteen vragen aan Jeroen Lentzen... die non-stop aan de telefoon zit... voor zijn schermen, uitzicht over de rivieren... voortdurend in contact met de schepen... met het inspectieschip van Rijkswaterstaat. Kortom, er is hier van alles aan de hand, zou je kunnen zeggen... op maritiem gebied. En we blijven er bovenop zitten. Tot zo.

0: vast duo bij ons hier op de zender Radio in Utrecht. Simon & Garfunkel met Cecilia. Zo'n ontzettend blij nummer. Ja, gisteren geland in China. Vandaag in de startblokken. Lize de Wild uit Doorn doet mee aan het WK beroepen in Shanghai. En Nederland wordt vertegenwoordigd door 25 mbo-studenten. En die gaan strijden om een podiumplek in hun beroep. Wat houdt dat in? Nou ja, goed, daar gaat ze zoiets over vertellen. Een live verbinding blijkt toch moeilijk te zijn. En telefonisch krijgen we haar dus niet te pakken. Dat heeft met China te maken.
1: Ja, dat is echt een soort ingekapseld land wat dat betreft. En de verbinding met de studio leggen is daardoor iets ingewikkelder.
0: Nou, we zijn de hele ochtend al in contact met haar. En we hebben haar gevraagd, wil je even wat inspreken? En onze eerste vraag eigenlijk, ja, wat verwachtte je eigenlijk vooraf?
2: Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten van China, omdat ik er nooit ben geweest. Maar het is een superleuk en mooi land. Een hele andere cultuur. Dus dat is ook heel leuk om mee te maken. Iedereen is heel erg behulpzaam en alles is eigenlijk echt super goed geregeld. Niet iedereen spreekt even goed Engels, dus dat is soms wel moeilijk. Maar eigenlijk kom je er altijd wel uit met de vertaalapp. En verder is er 6 uur tijdsverschil, dus dat is ook wel gek. Omdat ze dan in Nederland zijn ze dan net wakker en dan ga ik net slapen en andersom. Dus dat is ook wel leuk om mee te maken. Hoe ik voor deze wedstrijd ben geselecteerd is dat ik eigenlijk op school eerst een voorronde heb gehad. Ik zat toen in het derde jaar van mijn brood- en banketopleiding. En er deden ook mensen mee van het patisseriejaar. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hem zou winnen en wou eigenlijk vooral meedoen voor de ervaring. Maar toen won ik en toen was ik super blij en heel erg enthousiast. Toen was er een kwalificatieronde voor het Nederlands kampioenschap. Toen deden er 13 verschillende scholen mee uit heel Nederland die ook een patissier hadden geselecteerd. Toen moest je bij de top 8 eindigen om naar het Nederlands kampioenschap te mogen. Toen ben ik 5e geworden, dus toen heb ik niet heel goed gescoord. Ging ook best wel dingen mis, maar gelukkig was het goed genoeg. En toen mocht ik al door naar het Nederlands kampioenschap. Daar deden dus 8 scholen aan mee. Dat was in de Brabanthallen. Dat waren 2 dagen lang, moest je een showstuk maken, bonbons en een dessert op bord.

0: kan. Ja, we hebben gewoon contact met de andere kant van de wereld.
1: Lize de Wild, ja, ik vraag me dan af, en die vraag hebben we haar ook gesteld. Hoe lang heb je hier nou voor getraind?
2: Voor deze wedstrijd heb ik ongeveer een half jaar getraind. 6 weken van tevoren heb ik de opdracht gekregen. Vanaf toen heb ik eigenlijk echt super hard getraind. Was ik om 7 op school en ging ik vaak ook tot 7 door. Heb ik veel tijdstrainingen gedaan, recepten ontwikkeld. Dat is ook super leerzaam geweest. Dus ik hoop dat ik hier op de wedstrijd kan doen. Gewoon wat ik heb getraind en dat het allemaal volgens mijn plan en volgens mijn planning gaat.
1: Vast wel.
2: Verder ga ik gewoon heel erg mijn best doen. Heel veel plezier maken en er heel erg van genieten.
0: Ja.
2: En ook proberen niet te veel te vergelijken met andere landen. Ik sta naast Japan en naast China. Nou, dat zijn ook echt wel toplanden. Dus ik ben ook heel benieuwd wat zij gaan doen. Huh? Verder staat ieder land daar met de reden. Iedereen is de beste van hun eigen land. Dus iedereen is zeker een grote concurrentie. Maar de Aziatische landen scoren eigenlijk altijd wel heel goed. Maar iedereen is daar wel een hele serieuze concurrent.
0: Ja, nog een leuk ding trouwens. Ze doet dus mee namens het beroep patissier. En wat ze dus precies heeft gedaan is chocolade maken. Eén opdracht heeft ze met chocolade, de ander met suiker. En beide hebben het thema de panda. En ja, natuurlijk als nationaal dier van China. En bij die opdracht komt veel techniek kijken. Dus het gaat best spannend worden voor haar.
1: Knap hoor, Lize de Wild uit Doorn. Ze is dus in China en Shanghai om precies te zijn. Namens Nederland hopelijk de beste student patissier van de wereld. En we wensen haar natuurlijk hartstikke veel succes.
0: Zet hem op, Lize.
1: Ja,
0: kan
1: goed,
0: het.
1: Goed. En bedankt dat ze dit heeft ingesproken. Hè?
0: Ja.

0: Dank voor het kopje thee, Anne.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, fijn. Dat moet ook doorgaan allemaal. En zeker na dat gesprek met Lize over die chocola. En dat,
1: bijzonder.
0: Ja, ja. Dan vind ik het toch vrij kaal dat er alleen een kopje thee staat. Maar goed, die lekkere zoetwaren hebben we hier niet, hè? Zou je kunnen
1: zien. Nee, ik heb ontbijt achter de keer. Moet jij eigenlijk nog ontbijten?
0: Nou, ik ontbijt eigenlijk 's morgens niet zo.
1: Heb je dan geen honger?
0: Doorgaans. Nou, honger heb je sowieso niet, zei mijn moeder vroeger. Jij kent de honger niet. Maar trek, nee, valt mee. Maar ik neem 's morgens altijd even als ik naar de studio ga, even een krentenbolletje met kaas mee.
1: Oh, dat vind ik zo lekker. Guilty pleasure. Och, heerlijk.
0: We krijgen van Jenne de groeten uit een zonnig Melbourne.
1: Nou, good morning, Derden.
0: Dat je luistert. Ja, het is daar.
1: Hoe laat is het? Het is avond.
0: 12 uur eerder, dus het moet daar zo'n beetje 8:30 s'avonds zijn, de vorige dag.
1: Oh.
0: Melbourne, daar ben ik in januari. Dus als Jenne even haar gegevens doorspeelt, dan zoeken we elkaar nog eventjes op. Dat zou leuk zijn.
1: Ik loop even langs.
0: Marjolein die komt zo dadelijk met het regionieuws. De rechtbank heeft zich bemoeid met een ruzie over een Porsche. Dat en meer zo dadelijk dus in het regionieuws. En de dagvraag op Facebook.
1: Ja, nou, ik wil eerst even zeggen over Ilse de Lange. Die gaat helemaal viraal met So Incredible.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar dat draaien we nu niet.
1: Zo bizar dat dat gewoon weer kan van zo'n hit wat al zo oud is.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl. Hey!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Het is 8:30 geworden. Radio M Utrecht, buiten lekker licht. Binnen zit Marjolein. Goedemorgen weer, het nieuws.
9: Goedemorgen. Ja, met ruzie over een dure auto. De rechtbank in Utrecht heeft de koper van een Porsche gelijk gegeven. De man kocht bijna 2 jaar geleden een tweedehands Porsche Panamera van ruim €32.000. Maar die auto had allerlei problemen. En daarom wilde de koper het koopcontract ontbinden en zijn geld terug. Een deskundige heeft bevestigd dat die auto een probleem heeft met de aandrijving en storingen aan de elektra. De rechter geeft de koper dus gelijk. De verkoper moet het aankoopbedrag terugbetalen en draait ook op voor de kosten van het proces. De politie slaat alarm over de vele inbraken in brandweerkazernes. Landelijk staat de teller al op 85 inbraken, in de regio Utrecht op 9. Zondagnacht werd er nog ingebroken in de kazerne Maarn-Maarsbergen. Het is zorgelijk omdat dieven gereedschap stelen waarmee de brandweer levens redt. Bijvoorbeeld door auto's open te maken. En criminelen gebruiken het voor inbraken bij juweliers of elektronica-winkels. De politie zoekt uit wie hierachter zit. In Utrecht is de aanmelding voor de Vrijwilligerstrofee 2026 geopend. Vrijwilligers, organisaties en lokale initiatieven kunnen een paar weken worden voorgedragen. Er zijn prijzen te winnen tot €2500 voor de inzet voor stad, wijk of buurt om die mooier te maken. Een jury let op de volgende punten.
10: Wat bereikt het in Utrecht? Welke impact maakt het in Utrecht? Hoe betrek je verschillende mensen erbij? Wordt het in de wijk gedragen? Dus er zijn heel veel punten waar de jury op B kan kijken eigenlijk.
9: En uit 6 genomineerden wordt de uiteindelijke winnaar gekozen. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed zonder te betalen weg. Een omstander die filmde de verdachte en de politie ging er zelfs nog achteraan met een helikopter. De oplichtingstruc komt vaker voor. Bij de politie Midden-Nederland zijn afgelopen jaar al tientallen meldingen gekomen van verkopers uit het hele land. En de verdachte kun je ook nog zien op onze app en website.
8: Nou, kijk eens aan.
9: Zeg. Even kijken, misschien herken je hem dan.
8: Ja, die wordt gezocht nog.
9: Ja, dan weet je dat. Het weer, een vrij bewolkte dag, wel droog. En vanmiddag wordt het 19 graden.
8: Nou, dat is goed nieuws. Dankjewel Marjolein. We spreken jou later weer vandaag over een uurtje bij Edwin, denk ik.
9: Laten we dat doen, goed idee.
8: Tot straks. Het is nog steeds hartstikke druk op de weg. Alle meldingen van 5 minuten sla ik even over. Hoewel de A2 Den Bosch richting Utrecht. Ja, daar staat hij tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. En die is inderdaad 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Maar A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouw en Bodegraven. Door een ongeluk is daar... daar ook de weg versperd, maar inmiddels wel weer vrijgegeven. Nog altijd een klein half uur vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N420 Nieuwe Brug richting Woerden, tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Ik wens je een goede reis toe en laat hem op Radio M Utrecht.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl. Yes!
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: lekker op de vloer, de disco. Ik kreeg nog even een appje van Jenne, die vanuit Melbourne ons een fijne dag wenst. En met de groeten aan Bob. En die heb ik als een haar aangekondigd, maar het is een hij. Excuus daarvoor. Hij zegt, mij maakt het niet uit hoor, maar...
1: Nou, het is geen zij hoorbare naam.
0: Nee hoor, helemaal goed. Ja. Jenne, ja, je hebt van die namen die, waarvan je denkt, dat kan natuurlijk een meisje en een jongen zijn, hè? Of iets anders. Maar in dit geval...
1: Weet jij hoe je had geheet als je een vrouw was geweest, Koop?
0: Dat heeft mijn moeder wel eens verteld, maar dat ben ik dan weer kwijt, denk ik.
1: Oh,
0: ja.
1: Jammer.
0: Ja. Hé, we gaan nog één keer naar Wijk bij Duurstede hier in Utrecht is wakker. Naar Robert-Jan Boy op de verkeerspost. Via de schermen en de marifoon houden de verkeersleiders daar het overzicht over honderden schepen en grijpen ze in als er iets misgaat. Een aanvaring, een schip dat vastloopt, een schip dat tegen een paaltje vaart. Rustig het ene moment, ineens spannend het andere. En juist die mensen zijn er te weinig. Robert-Jan, hoe merken ze dat tekort daar op de werkvloer?
2: Dat komt zo meteen aan bod, Koop. Want ja, ik moet zeggen, de drukte is nu een beetje voorbij als het om die Irene-sluis gaat. Daar lag de hele tijd een schip vast, zoals we hebben kunnen horen. Lag muurvast, kennelijk, op de drempel van de sluis. We kunnen de sluis in de verte zien. Dan praat je over het Amsterdam-Rijnkanaal. Recht voor ons hebben we de Lek. Schitterend met die uiterwaarden, die groene uiterwaarden eromheen. En nog eens de Nederrijn, waar Wijk bij Duurstede aan ligt. Fantastisch uitzicht. En Jeroen Lensen heeft het nu net wat rustiger.
3: Ja,
2: wat is de stand van zaken met dat schip dat vast lag?
3: Dat schip is weer losgekomen van de drempel. Is weer teruggeschud naar binnen toe. Dus weer op het Amsterdam-Rijnkanaal. En daar wordt nu gekeken of er inderdaad door een inspectie wordt er gekeken of er inderdaad schade is aan de drempel. En het schip gaat wat lichten, wat lading eruit halen, zodat hij met een mindere diepgang uiteindelijk toch zijn reis kan gaan vervolgen.
2: En jullie zitten hier achter grote schermen.
3: Ja.
2: Wat hebben jullie in deze zaak kunnen betekenen? Wat doe je dan als verkeersleider?
3: Op dit moment als verkeersleider hebben wij de afwikkeling met alle personen omtrent een officier van dienst, de patrouillevaartuigen aansturen, hebben wij allemaal geregeld. Het voor de scheepvaart begeleiding die wij doen op de kruising als verkeersleider heeft dat geen invloed gehad. Nee. Dat is gewoon daarnaast het werk wat we nog doen.
2: Maar wat doe je dan hier op de kruising? We zien de kruising hier dus volgens. Lek, Nederrijn.
3: Op het moment dat er scheepvaart de sluis uitkomt of vanuit Tiel of vanuit Wijk bij Duurstede vanaf op de Lek. Die melden zich bij ons. En dan geven wij een overzicht van de scheepvaart die in de buurt is. Ja. En dan kan de schipper zelf een beslissing nemen of hij gaat oversteken of hij een afspraak wil maken met andere scheepvaart. Ja. En zo nodig helpen wij met die afspraak maken.
2: En al was er sprake van dat misschien 's nachts het Amsterdam-Rijnkanaal afgesloten zou moeten worden wegens tekort aan verkeersleiders. Nou, is er toch een oplossing gevonden?
3: We hebben inderdaad, de tekorten zijn er inderdaad. Dus we hebben mensen nodig. Dus als de mensen willen solliciteren, kan dat altijd.
2: Maar de sluis is omlaag gegaan 's nachts op het Amsterdam-Rijnkanaal.
3: Ja, wij hebben op dit moment 's nachts kunnen wij niet achter de raden zitten omdat we te weinig mensen hebben.
2: Dus deze verkeerspost is leeg?
3: Ja, dus 's nachts wordt er hier inderdaad geen VTS gegeven inderdaad.
2: Wat is VTS?
3: Dat is de informatie voor de scheepvaart en de begeleiding daarvan.
2: Ja, en jij bent verkeersleider?
3: Ik ben verkeersleider.
2: Ervaren verkeersleider?
3: Ik mag dit al een hele tijd doen, al 18 jaar inderdaad.
2: Ja, en er is een tekort aan?
3: Er is een tekort aan.
2: Begrijp je dat er een tekort aan is?
3: Ik begrijp dat er tekort is, want er is overal tekort. Er zijn altijd heel veel banen beschikbaar. Wij zijn nautisch, dus het is ook een speciale tak van sport waar we toch in zitten.
2: Ja.
3: En we zoeken toch inderdaad overal uiteindelijk mensen.
2: Wat moet je, over welke capaciteiten moet je beschikken?
3: Je moet stressbestendig zijn. Je moet met de dynamische scheepvaart om kunnen gaan. Dus je moet het inzicht hebben. Je moet snel kunnen schakelen. En uiteindelijk gewoon ook ervoor willen gaan.
2: Op schermen kijken.
3: Op schermen
2: inschatten.
3: Kijken.
2: Zelf ook op de binnenvaart gezeten. Is dat een vereiste dat je zelf ook gevaar hebt?
3: Dat is altijd wel een vereiste geweest. Maar gezien de schaarste van de mensen die beschikbaar zijn, wordt daar ook wel tegenwoordig andere mensen aangenomen. Die krijgen dan wel een stukje nautische opleiding voordat ze verkeersleider worden.
2: Ja.
3: Dus het is wel mogelijk om zonder nautische achtergrond te doen.
2: Ja.
3: Maar met nautische achtergrond maak het jezelf alleen maar makkelijker.
2: Wat is het leuke ervan?
3: Het leuke is dat het altijd anders is. Elke ochtend als je hier begint, of elke middag of elke nacht, je weet nooit wat er gebeurt. Vanmorgen hadden we inderdaad dan deze acties uitstaan. Maar het kan ook zomaar zijn dat je weer een heel iets anders hebt.
2: Ja. En dan denk je van nou, en ook nog een afwisseling van zelf in een schip gaan varen, hoorde ik.
3: Ja, ik mag inderdaad dan ook op de patrouillevaartuigendienst doen. En,
2: wacht even.
3: Ja, we gaan even melden.
2: Wacht even, wie hebben we daar te pakken?
3: Sector Wijk, bij u steden over.
4: Goedemorgen, Jan Paul, Pull,
2: Alpha van Irene Schroeder. Dit is wel onmogelijk.
3: Aquarium-Pullen-Sector-Wijk-Beduursteden-Verstanden, dus Kleinenberg-Oder-Taalvaart. Informatie, ze kunnen door die spet of aan am Steuerbordseite met voorzicht passeren over.
2: Moet ook een mooie Duits
4: kunnen praten. Oké, passeren in Steuerbordseite.
3: Aquarium-Pullen-Sector-Wijk-Beduursteden-Verstanden, en de...
2: Zeg, succes. Duits en Nederlands worden wel.
3: Zeker.
2: Dat is al geregeld hier.
3: Dat hoort inderdaad. We schakelen gewoon over.
2: Er zit ook weer een verhaal aan.
3: Ja, zeker.
2: Nou, behouden vaart zou ik zeggen.
3: Ja, dankjewel. Ja.

0: Raccoon, No Mercy. Het is 9:10 op deze dinsdag 22 september. De laatste dag van de zomer. Zo dadelijk praten we met Margot Ribbering over het weer. Laten we nog even naar onze Facebook-vraag gaan, Anne.
1: Ja, wat doe jij voor vrijwilligerswerk, wil ik van je weten. En hoe lang doe je dat al? We hebben het erover omdat Wim uit Houten al 43 jaar bij de vrijwillige brandweer zit. Ja, en die brandweer bestaat ook al 100 jaar. Dus dat is een aardige prestatie, hè? Om het zomaar te zeggen. Zijn er wat reacties op binnen gedruppeld deze ochtend? Zoals Hans, die zegt: goedemorgen. Ik doe vrijwilligerswerk bij ons in de Sint Maartenskerk in Maartensdijk.
0: Nou, mooi.
1: Daar verzorg ik onder andere de koffie bij uitvaarten. Nou, Koop, jij zei net eerder tegen mij: als ik ooit vrijwilligerswerk zou moeten doen, dan zou het wel iets in die hoek zijn.
0: Ja, moeten. Als ik het ga
1: zou
0: doen,
1: willen
0: dan,
1: doen.
0: Dan,
1: ja.
0: dan wil ik heel graag bij een rouwcafé of een dergelijke organisatie. Praten met mensen over verlies is... ik ben 10 jaar lang uitvaartverzorger geweest. Is heel leerzaam voor jezelf, maar ook heel dankbaar werk. Mensen hebben allemaal een verhaal en willen dat graag delen. Mm-hmm. En als je daarna kunt luisteren, ja, dat lijkt me geweldig fijn om te doen ook. Mm. Ja, zinvolle besteding van je vrije tijd. Maar ik neem mijn petje af voor al die mensen die in dat vrijwilligerswerk zitten.
1: Ja.
0: Want ook een wandeling met iemand maken, een ritje op een fiets, er gewoon eens zijn, is een halve ochtend bij iemand over de vloer gaan en je oor te luisteren leggen, dat kan al zo helpen. En er zijn zoveel vrijwilligers nodig en zoveel vrijwilligersorganisaties. Dus als jij vrijwilligerswerk doet, laat het ons weten. Inspireer ons, inspireer andere luisteraars. En vertel wat jij daaruit haalt ook.
1: Doe
0: het nooit voor jezelf, maar het geeft zo'n goed gevoel.
1: Ja, ik heb ook we hebben een collega hier, die is vrijwilliger bij Stichting Snorhaar. Dat is de egelopvang.
0: Ah,
1: vind ik ook leuk.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Ja.
1: Of bij Stichting Dierenlot. Dat je in het asiel werkt, lijkt me ook enig.
0: Ja, dat is het ook.
1: Met dieren doen.
0: Nou, kijk op onze Facebookpagina, Radio M Utrecht. En laat even weten. Ja, en misschien binnenkort onze Hives-pagina.
1: Nou, wie
0: Hives
1: weet.
0: Is weer helemaal
1: in. Oh, wat is dat toch een
0: vandaag
1: gesprek
0: wordt
1: van
0: dat weer, vandaag wordt dat weer geïnitieerd. Dus je kunt weer naar de App Store. En je kunt een appje downloaden, Hives. Je kunt je sociale netwerk uitbreiden. En wat zou het voordeel zijn boven Facebook?
1: Dat je geen algoritmes hebt. Het platform gaat zonder algoritmes werken.
0: En dat betekent dat je dus nooit, zeg maar, gedwongen wordt om door te kijken. Omdat je, zeg maar, met allerlei trucjes gelokt wordt naar een volgend berichtje, een volgend filmpje, een reactie van iemand. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk uitpast.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
0: En jij zeker, hè?
1: Ja, ik ga erop. Early adapter wordt ik.
0: Maar goh, je zit zachtjes mee te lachen. Goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is 8:08. Het is lekker licht buiten. Het is een dag zonder zon, heb ik eerder van je begrepen.
2: Ja, een klein beetje zon, een knipoogje, dat zit er nog wel in. Maar bewolking is echt overheersend. Het heeft te maken met de warmtefront, wat heel langzaam over onze provincie trekt. Maar het is niet actief, dus er valt geen regen uit. En verder is het heel rustig vandaag. Met op dit moment temperatuur in onze provincie rond 13, 14 graden. En vanmiddag gaan we naar een graadje of 19. Dus op zich een hele aardige dag, maar wel een ander dagje ten opzichte van gisteren, toen we de zon natuurlijk lekker hebben gezien. En vandaag is het bewolkt en morgen is dat eigenlijk ook nog wel zo. Hoewel, af en toe kan het zonnetje er wel doorkomen, maar het zal niet zo heel veel zijn. Morgen wordt het overigens wel net ietsjes minder fris dan vanmiddag, 20 graden. En dat komt omdat de wind gaat draaien naar het zuidwesten. Dus wat dat betreft, de eerste dag van de meteorologische herfst is een warme dag, want 20 graden, hè, dat is de grens van de warme temperaturen in de meteorologie.
0: Ja, en het is ook de equinox, hè? De nacht en de dag zijn even lang.
2: Inderdaad, ja, dat is morgen, hè? De equinox. Ja, dat betekent ook precies helft-helft, hè? Dus de dag en de nacht die zijn vanaf morgen precies gelijk. En daarna worden de nachten langer. En dan krijg je dat als het dus minder zonlicht op onze noordelijke halfrond schijnt, dat de temperaturen 's nachts en overdag wat uit elkaar gaan lopen. Hè? Dus dat je wat frissere nachten krijgt, omdat die langer duren. En overdag krijg je die temperatuur, ja, soms met als de zon meewerkt. En dat gaat echt weer gebeuren vanaf donderdag, vrijdag en in het weekend. Dat die temperaturen weer de hoogte ingaan. Dus het verschil tussen dag en nacht wordt groter.
0: Ja, wat verwacht je aan temperaturen? Wat komt er over ons af?
2: Nou, morgen wordt het 20 graden, hè, dus ietsjes warmer dan vandaag. Dan zakken we donderdag weer ietsjes terug naar 18 graden. En dat komt omdat er morgenavond een koufrontje passeert met een beetje regen. En dat is donderdag al voorbij. En dan komen we in de aanvoer vanuit het noordwesten met noordzeelucht te maken. En dat betekent dat die temperatuur misschien wel iets lager kan uitvallen. Maar de zon die komt er weer bij. En die zon die gaat het zeker doen op vrijdag, zaterdag en zondag. En als de wind daarbij dan ook nog eens naar het zuiden gaat draaien, dan gaat die temperatuur overdag oplopen naar 20 graden op de vrijdag. En 21, misschien wel 22 graden in het weekend.
0: Nou, maar dat is toch prachtig. En die wind die gaat draaien dus, hè?
2: Ja, die wind die gaat draaien. Vanaf vrijdag is dat zo. En die blijft dan ook een hele tijd. Dus ook na het weekend in de zuid-zuidoosthoek. En dat betekent dat die temperaturen hoog zijn voor de tijd van het jaar. Hè. In mijn klimaatboekje staat 18-19. Dat is de temperatuur van vandaag. En vanaf het weekend en ook volgende week zien we temperaturen die uitkomen rond 22, misschien wel 23 graden.
0: Lekker om naar uit te kijken, hoor. Wat mij
2: zeker. Ja. Prima.
0: Maar goed, dankjewel voor vandaag. En wij horen jou tussen de middag bij Connie.
2: Gaan we doen. Dag.
0: Dankjewel, Anne. Joep. Veel plezier bij Edwin.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Je kan niet komen.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
7: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
6: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
8: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
6: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Met vandaag in de uitzending. De rode kleding kan dinsdag 29 september uit de kast voor Dress Red Day. Om aandacht te vragen voor het vrouwenhart. De opening van het Baarnhuis op 25 september en het weer met Klaas Bijker. En we vieren de 33e verjaardag van het roeifestijn Eemhet en sporten daarna door richting het Baars Lyceum voor de sport Interliciale. En dat alles omlijst door muziek uit de platenkast van Bernhard. Het is dinsdag 22 september. Dit is Eemland 1 Actueel.
1: Elke werkdag bij Eemland 1 Actueel.

0: De platenkwast van Bernard zit vol verrassingen. Somebody Stole My Girl, Johnny Ray with the Buddy Cole Quartet. Op 29 september, Wereldhartdag, staat het hart centraal. In Nederland wordt rond deze dag ook aandacht gevraagd voor Dress Red Day. Die boodschap is eenvoudig. Draag rood en maak zo zichtbaar dat hart- en vaatziekten niet alleen een mannenprobleem zijn, maar ook vrouwen hart kunnen raken. Aan de telefoon hebben we Josien Hamming, woordvoerder van de Hartstichting. Welkom Josien.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Was de inleiding goed zo?
1: Ja, zeker. Okay. Nee, dat klopt helemaal. Helemaal volgende goed. Week.
0: Ja, ja. En waarom is deze dag zo belangrijk?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk Dress Red Day in het leven geroepen om samen aandacht te vragen voor vrouwen en hun hart. Kijk, hart- en vaatziekten werden heel lang gezien als een typische mannenziekte. Hè, die voorkomt bij de wat oudere, sigaarrokende man. Maar hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt. Hè. Artsen en onderzoekers weten inmiddels veel meer over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zijn gespecialiseerde spreekuren gekomen. Het onderwerp staat ook nadrukkelijker op de onderzoeksagenda. Ze zijn echt bezig met de inhaalslag, maar er valt gewoon nog heel veel te winnen.
0: Dat heeft dat ook te maken met het feit dat de medische wetenschap vooral op mannen was gericht, dat vrouwen onderbelicht waren?
1: Klopt, ja, dat is een hele lange tijd zo geweest. We zijn dus al wel langere tijd bezig met echt een inhaalslag, maar nog steeds overlijden er elke dag 52 vrouwen aan hart- en vaatziekten. En dat zijn dochters, moeders, zussen, dat raakt ons allemaal. Dus er is nog steeds heel veel meer nodig om te zorgen dat vrouwen in de toekomst eerder en beter kunnen worden behandeld. En daarom hebben wij dus Dress Red Day in het leven geroepen. Volgende week dinsdag.
0: Ja, en je geeft aan dat vrouwen ook hard getroffen worden door die hartproblemen. Is dat dan meer dan mannen, relatief gezien, of minder nog?
1: Nee, dat niet. Maar hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen soms best moeilijk te herkennen en te behandelen nog steeds. Er zijn ook veel onderzoeken dat vrouwen hun kans op hart- en vaatziekten nog altijd onderschatten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het hartinfarct. Hè? Ja. Want niet iedere vrouw krijgt die bekende, die drukkende pijn op de borst, alsof er een olifant op je borst zit. Signalen kunnen ook veel minder herkenbaar zijn. Het kan ook extreme vermoeidheid zijn, misselijkheid, benauwdheid of pijn aan de kaak. En die klachten die kunnen ook weer bij allerlei andere aandoeningen passen. En daarom zijn ze soms moeilijk te herkennen. Ja. Dus daarom blijft deze dag zo hard nodig. Hè? Het is zo belangrijk om te blijven investeren in meer kennis en het beter herkennen van de signalen.
0: Ja. En welke activiteiten worden dan op die dag georganiseerd?
1: Ja, nou, er gebeurt een hoop. Eigenlijk is onze oproep heel simpel. Dus om iedereen iets roods aan te doen. Dus dat kan zijn een rode top, trui, jurk of rode nagels. Daarmee kan je ook anderen inspireren, hè, door bijvoorbeeld te posten op sociale media. Maar er worden ook, dat hebben wij de Dress Red Day Challenges opgezet. Dus mensen organiseren een rode hakkenrace. Er is een golfteam dat in het rood speelt en laat zich sponsoren. Er worden rode gebakjes en taarten gebakken. En er zijn ook nog eens tientallen gebouwen die die avond rood kleuren. Zoals bijvoorbeeld de bekendere gebouwen Corpus, Muiderslot, Ziggo Dome. Maar ook in de provincie Utrecht, UMC Utrecht bijvoorbeeld. En Scherm op Hoog Katrijnen. Eigenlijk willen wij dat heel Nederland rood kleurt die dag.
0: Ja, ik heb begrepen dat in Eemland Paleis Soestdijk ook rood gekleurd wordt.
1: Oh, Paleis Soestdijk. Nou, dat moet ik jou nog even verschuldigd blijven of dat al bevestigd is.
0: Maar... Oh, oké. Okay. Inderdaad, in ieder geval in eerdere editie was die rood gekleurd. Dus hopelijk dit jaar ook.
1: Nou, precies. Dat zou goed kunnen. We doen dit al 15 jaar. En we zien gewoon dat er steeds meer zichtbaarheid komt. En overal zien we rood, ook de campagnes. Je kunt ze nu ook zien in de treinen, overal op de stations. En dus op de dag zelf vooral roepen we op, doe iets roods aan, trek iets roods aan en laat zien dat je dat je hartgezondheid bij vrouwen serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus ik zou jou ook oproepen, ga jij ook iets roods aan doen volgende week dinsdag?
0: Nou, ik denk dat ik er niet meer onderuit kom. Maar ik doe het met alle plezier.
1: Heel goed.
0: Dus ik ga wat roos uit de kast halen. Even terug naar de dag, hè? Want is er een website waar mensen dingen op terug kunnen vinden?
1: Ja, zeker. Ja, je kunt als je zoekt Hartstichting Dress Red Day, dan kun je eigenlijk alle informatie vinden. Je kunt vinden wat je zelf kunt doen. Dus zoals ik al noemde, die challenge die je kunt opzetten. En dat kan echt heel kleinschalig van een wandeling zijn tot iedereen, al je collega's als je aan het werk bent op dinsdag vragen om rood aan te doen. Dus daar kan iedereen meer informatie vinden over de dag zelf. En ook over de onderzoeken die we financieren. Wat je kunt doen, je kunt ook een trui bestellen. Je kunt een Dress Red Day pin, dat is een hele kleine rode pin die je kunt dragen. En daarmee geld doneren aan de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: Dus het is niet alleen maar aandacht vragen voor de hartproblemen bij vrouwen, maar ook geld binnenhalen om onderzoek te doen enzovoort.
1: Klopt. Dat maakt deze dag ook zo belangrijk. Dus het is niet alleen maar zichtbaarheid, het is ook geld ophalen. Omdat extra onderzoek is gewoon hartstikke hard nodig om te blijven investeren. In dus meer kennis en het beter herkennen van de signalen. Zodat vrouwen gewoon eerder en beter behandeld kunnen worden. Ja. Want die inhaalslag is echt nog wel te maken. De ziekteuiting van hart- en vaatziekten kunnen heel anders verlopen bij mannen en vrouwen. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. En er zijn ook vrouwspecifieke dingen zoals de hormonen, bijvoorbeeld zwangerschappen, overgang. Wij vinden het gewoon heel belangrijk om te blijven investeren in onderzoek naar specifieke hart- en vaataandoeningen bij vrouwen.
0: Ja.
1: Dat klopt, dat blijft belangrijk. En mensen kunnen een actie doen, ze kunnen in het rood kleden en ze kunnen doneren aan de Hartstichting. En dat allemaal laat zien dat je hartgezondheid van vrouwen belangrijk vindt.
0: Ik hoor ook een thema aankomen voor het glazen huis.
1: Als ik dat bij deze vast kan promoten en pitchen, dan lijkt me dat geweldig.
0: Precies. Ja. Vind je dat er genoeg aandacht voor is, ook landelijk, op de landelijke media?
1: Ja, ik vind wel dat je ziet echt wel in de afgelopen jaren dat er al flinke stappen zijn gemaakt. Er zijn echt wel, artsen en onderzoekers weten echt wel al veel meer over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Je ziet ook veel gespecialiseerde spreekuren. Er zijn ook bijvoorbeeld shows en webinars. Denk aan bijvoorbeeld een Janneke Wittekoek, cardioloog, maar heel veel andere cardiologen die ook echt zich zijn gaan specialiseren in hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus er zijn echt al flinke stappen gemaakt, ook in de media. Maar er is nog een flinke inhaalstap nodig.
0: Ja.
1: Gewoon hele lange tijd is er te weinig aandacht geweest voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: We hopen dat dit interview daar in ieder geval aan bijgedragen heeft. Ja. Dus 29 september, Wereldhartdag, Dress Red Day, iedereen in het rood. Activiteit uitvoeren voor onderzoek te ondersteunen. En hopen dat het de goede kant dan uitgaat.
1: Ja, super. En jij ook in het rood, hè?
0: Ja, ik ga in het rood. Beloof ik je bij deze.
1: Hartstikke mooi.
0: Dankjewel, Josje.
1: Oké. Ja, graag gedaan.
0: Doeg.

0: Dat was Willy Alberti met, als ik het goed uitspreek, Ti Diero. Vrijdag 25 september wordt het Barenhuis officieel geopend. Daarmee komt een bijzonder wooninitiatief in Baren na jaren van plannen en bouwen tot een feestelijk moment. In het Barenhuis wonen 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ze hebben ieder een eigen appartement, maar kunnen elkaar ook ontmoeten in de gezamenlijke ruimtes. We praten hierover met Peter Borghoff. Peter, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Peter, wat een mooi initiatief.

0: die een beperking hebben en die hebben zorg nodig. En toen hebben ze gezegd, nou, we willen heel graag dat we daar zelfstandige huisvesting voor realiseren. Dat ze een eigen appartement hebben met zorg, maar dat ze niet in een groot complex hoeven te gaan wonen. En het liefst ook nog een keer in Baren, lekker in de buurt. Nou, dat is gelukt.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En hoe zit het dan, hè? Want ze wonen zelfstandig soort van. Hoe zit het dan met de begeleiding?
0: Nou, de formule is een hele overzichtelijke. De appartementen zijn gebouwd door Omthuis, de woningbouwvereniging van Baren en omstreken. Daarin hebben alle bewoners een eigen appartement, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes. Twee huiskamers hebben we. En daar kunnen de bewoners de maaltijd gebruiken. En daar kunnen ze ook recreëren als ze even samen willen zijn. En dat wordt begeleid door mensen van Eemhart, de fusieorganisatie van Amerpoort en Eem en Sherpa. En we hebben een vast team op Barenhuis die voor de zorg van onze bewoners zorgen.
1: Ja, dat vaste team is belangrijk voor de rust in het huis, dat de jongeren zich daar thuis voelen, neem ik aan.
0: Ja, dat. En het moet ook gewoon professionals zijn, want het zijn mensen die een beperking hebben, dus ook specifieke zorgvragen hebben. En dat kan dit team bieden.
1: En wat voor activiteiten worden dan in zo'n huis georganiseerd?
0: Nou, op zich niet zo heel erg veel, want de bewoners zelf, die hebben allemaal dagbesteding. Dat wil zeggen, ze werken ergens. En ze werken op allerlei plekken. In Baren werken ze bijvoorbeeld in het gemeentehuis, ze werken bij Unique, ze werken bij Drop, dat nieuwe winkeltje waar in de Laanstraat. Ze werken in de Kantonspark. Dus op allerlei plekken kun je onze bewoners tegenkomen. Ook verderop trouwens, verder de regio in. Dus ze zijn over het algemeen 4 dagen per week zijn ze weg. Ze worden opgehaald met een taxi of een busje of iets dergelijks. En dan gaan ze naar de dagbesteding en komen ze later in de middag komen ze weer thuis. In het huis zelf wordt er in elk geval voor de maaltijden gezorgd. En de gezelligheid die hoort bij een huiskamer. Maar de echte dagbesteding moet dus komen van organisaties buiten het Barenhuis zo om.
1: Ja. En je gaf aan dat de woningbouwvereniging zit erin. Hoe wordt dat verder ondersteund vanuit de gemeente?
0: Nou, de gemeente heeft in elk geval een bijdrage geleverd door de grond ter beschikking te stellen voor een fatsoenlijke prijs. Daardoor konden we gaan bouwen. Dat was de eerste hulp. En de tweede van de gemeente heeft verder niet een rol. De financiering van het geheel loopt via het persoonlijke budget, het PGB. De jongeren lui hebben allemaal een waarjongenuitkering. En er is een aparte toeslag voor zelfstandig wonen. En daar kunnen we en Eemhart van betalen en Omthuis van naar Omthuis betalen. Dat doen de bewoners in feite zelf, want die hebben een zelfstandig huurcontract. En wij krijgen dan een bijdrage wat de toeslag wooninitiatief heet. En daar kunnen wij de zaken van betalen die niet met de zorg te maken hebben, maar wel met het wonen in dat huis. En dat zijn de investeringen, dat is de stroom, dat is de domotica, dat is van alles en nog wat omheen.
1: Ja, dat is het technische verhaal, hè? Maar wat doet het nou met de bewoners zelf? En wat doet het met de ouders van die bewoners?
0: Nou, dat zijn twee verhalen. Het ene verhaal is de bewoners. Die zijn al 2 jaar de grootste deel daarvan. De 13 daarvan hebben al 2 jaar lang elke laatste vrijdag van de maand een ontmoeting gehad. En zijn ze gaan bowlen of ze zijn gaan een speurtocht gaan houden of een spelletjesavond gehad. Maar die hebben dus allerlei activiteiten al gehad om elkaar beter te leren kennen. Dat is al een hechte groep. Er zijn er daarna een paar bijgekomen. De laatste is er net afgelopen week getekend. Dus die komt er nu bij. Maar die worden ook vlot in de groep opgenomen. Dus de bewoners hebben over het algemeen, zeggen ze van, ik wilde een eigen huis. Zoals een van de bewoners zegt, mijn broer heeft een eigen huis, mijn zus heeft een eigen huis, ik wil ook een eigen huis.
1: Nou, mooi.
0: En dat voelt dus ook voor hun als een stuk zelfstandigheid. En ja, het hoort bij de volwassenheid. Hè. Ik bedoel, de jongste is 20, de oudste is 44. Dus we hebben echt wel, jongvolwassenen noemen we het wel. Die gewoon ook zich heel goed realiseren dat zij nu iets voor zichzelf hebben. Voor de ouders is het, de ene ouder gaat er anders mee om dan de ander. Maar vergis je niet, als je een kind met een beperking krijgt, dan is het vanaf de geboorte tot het moment dat zo'n kind zelfstandig gaat wonen 24 uur per dag zorg. Je bent er altijd mee bezig. En nu kunnen de ouders een stuk loslaten. Het heet formeel een ouderinitiatief, dus de betrokkenheid van ouders blijft nodig. Een heel aantal dingen kunnen wij niet en zullen wij ook niet gaan doen. Dus daar blijven ouders wel voor verantwoordelijk, maar niet meer 24 uur per dag. En dat maakt het voor de ouders heel prettig. Tegelijkertijd, ik spreek ouders die zeggen, ja, ik vind het best moeilijk om het los te laten. Of ik vond het moeilijk, want ze wonen.

0: wonen we al sinds 1 juni.
1: Een en andere empty nest syndroom.
0: Nou, wat heerlijk.
1: Een soort empty nest syndroom.
0: Ja, maar dan, dat is zo. Alleen als je een kind hebt zonder beperking, dan weet je dat het allemaal een keer gaat gebeuren. En zo'n kind die groeit als het ware de zelfstandigheid in. En deze bewoners, die zijn niet automatisch de zelfstandigheid ingegroeid. Sommigen wel, maar anderen, ja, die hebben echt wel wat extra begeleiding nodig. Juist ook van de ouders.
1: Ja, want dat is ook onderdeel van het begeleidingsproces, dat ouders ook een rol daarin spelen.
0: Ja, we verwachten dat ze ook meedoen in allerlei activiteiten en dat doen ze ook. We hebben bijvoorbeeld een hele actieve tuingroep, het hele tuinonderhoud, dat ligt bij ouders. Maar ook ja, bijvoorbeeld als een kind naar de huisarts moet, dan zal toch een van de ouders mee moeten gaan. En we vragen overigens ook van de ouders om te zorgen voor een backup. Stel dat ze zelf niet beschikbaar zijn, om welke reden dan ook, dat er iemand anders met zoon of dochter op stap kan gaan als dat noodzakelijk is.
1: Een soort van mantelzorgconstructie.
0: Ja, maar altijd op afstand, hè, want de ouders doen het meestal gewoon nog zelf. En een deel hoeft ook niet meer. Ik bedoel, ze hoeven niet meer dagelijks te zorgen dat kinderen eten, drinken, dat de was wordt gedaan en dergelijke. Want dat gebeurt allemaal in het huis.
1: Oké, okay, helder. Peter, ben ik nog iets vergeten te vragen wat je nog wil vertellen?
0: Nee, ik kan alleen zeggen, we gaan vrijdag een mooi feest maken met een aantal mensen. Natuurlijk met de bewoners op de eerste plaats. En we zijn heel blij dat de bestuurder van Omthuis, mevrouw De Bie, en onze burgemeester Marco Wel samen de openingshandeling gaan verrichten. Dus wij kijken er naar uit.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus 25 september, officiële opening van het Barenhuis. 16 jongeren in de leeftijd van 22 tot 44. Ja, die daar een mooie eigen plek gaan krijgen. Goed begeleid. Klinkt allemaal heel mooi, Peter.
0: Het wordt ook heel mooi.
1: Dit gaat ongetwijfeld succesvol worden.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel voor dat interview en tot de volgende keer.
0: Fijne dag verder.
1: Van hetzelfde.
0: Dag.

0: Dit was Doris Day en Frank De Vol and his orchestra with 12 o'clock tonight.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met Klaas?
2: Het is met Klaas prima.
0: Ja?
2: Ja.
0: En hoe gaat het met het weer Klaas?
2: Het is maar hoe je het bekijkt. Voor mensen die een late vakantie hebben of zo, of mensen die veel vrije tijd hebben, die kunnen buiten vertoeven zonder dat het regent. Bijna.
0: Dat klinkt heel positief.
2: Dat is heel positief, maar niet voor de natuur en de tuinen. Maar goed.
0: Dat blijft, het blijft een beetje kwakkelen, hè Klaas? Het water.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kwakkelweer, dat slaat het de winter, hè? Met temperaturen rond of net boven het vriespunt.
0: Oké, verkeerde term.
2: Maar ja, want er zou op morgen zou een regengebied overtrekken en dat is totaal verpietend. Alleen in het noorden van het land valt nog regen van betekenis. We mogen hier wat druppels begroeten in de loop van de middag en daarna klaart het weer op. De temperatuur is voortdurend rond of net iets onder de 20 graden, dus iets aan de hoge kant. En ja, richting weekend gaat de zon weer wat meer ruimte krijgen. Dan gaan we rond of boven de 20 graden komen. Niet, het leek eerst op echt nazomer weer maar richting 25 graden. Want het is een beetje afgezwakt. Maar goed, 20 graden of iets meer is natuurlijk ook een mooie temperatuur voor deze tijd van het jaar. En ja, dan zou er vanaf maandag zou er eindelijk regen van betekenis vallen. Maar dat is alweer over 6 dagen, hè?
0: Dat duurt nog eventjes, ja.
2: Ja, 4 dagen geleden leek het ook net dat er morgen flink wat regen zou vallen. En dat is dan afgezwakt. Laten we hopen dat dat niet afzwakt. Want die regen is heel erg nodig. En bovendien krijgt ook Midden-Europa eindelijk een beurt. Dus Zuid-Duitsland, Oostenrijk en de Alpen.
0: Daar gaat het een en ander vallen, dus?
2: Daar gaat het een en ander vallen. Dus dat is weer goed nieuws voor de binnenschippers.
0: Oh, dat heb je goed in de gaten. En het Twentekanaal, ook voor het Twentekanaal.
2: Ja, en voor het Twentekanaal. Ja, ja, ik heb weer een heel verhaal gehoord dat met deze zomers en in deze klimaatverandering het Twentekanaal regelmatig dicht zou moeten.
0: Ja, ja.
2: Nou.
0: Ja. Nou ja, als ze eenmaal vol blijft staan, dan houdt het een beetje dicht bij huis, Klaas, denk ik. Ja. Dus het blijft lekker droog. We hebben lekker, het is op zich wel lekker nazomerweer.
2: Ja, vandaag niet al te veel zon hoor. Die schijnt af en toe door de middelbare bewolking heen. Maar morgen heeft de zon wat meer ruimte en krijgen we ook dat verpieterde regengebied. En daarna is het redelijk zonnig. Ik moet eerlijk zeggen, als er weinig wind is, zou ik toch ook het woord mist in de mond durven te nemen in deze tijd van het jaar.
0: Okay.
2: Het zou 's ochtends eventjes kort mistig kunnen zijn. Vooral de eerste keer dat er mist is, is altijd gevaarlijk. Hè?
0: Ja,
2: want je bent er nog niet op berekend. En het kan plotseling een enorme zichtbeperking zijn. Dus dat is iets voor de weggebruikers om op te
0: letten. Ja, dat is ook met regen. Hè? Dat als het gaat regenen, dat de eerste keer dat het dan glad op de weg wordt.
2: Oh ja. Ja, en laten we het niet hebben over de eerste sneeuw.
0: Daar gaan we het zeker nog niet over hebben, Klaas. Dank zover. We weten waar we aan toe zijn.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
2: Oké, mooie dag.
0: Doeg.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Spargo met You and Me en daarvoor het trio Los Paraguayos met Malaguena. Al 33 jaar lang is de EEM in Amersfoort één dag per jaar het toneel van fanatieke roeiers. Spannende wedstrijden en vooral een mooie sporttraditie. Op zaterdag 26 september vindt alweer de 33e editie van de EEM-het plaats, georganiseerd door roeivereniging Hemos. Aan de telefoon is Marco van der Eijk. Marco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eerste vraag, hoe is deze traditie ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant, want ik moest daar zelf ook nog weer even goed over nadenken. Maar in feite is in 1991 al de allereerste keer een regatta georganiseerd op de EEM tussen de roeiverenigingen in Baren, dat is roeivereniging de EEM, en Hemus, die toen in 1990 net was opgericht. Hemus betrok toen voor het eerst ook huisvesting bij jachtwerf Elzenaar. En ter gelegenheid daarvan werd al een wedstrijd georganiseerd van Baren naar Amersfoort, waar alleen boten van roeivereniging de EEM en van Hemus aan deelnamen. In totaal hebben er maar liefst 6 boten aan die allereerste heat meegedaan. Maar dat was nog geen EEM-het. Was wel het voornemen om jaarlijks een evenement te gaan organiseren. Maar de eerste keer dat het echt als EEM-het werd georganiseerd was 1993.
0: Oké, toen met 2 roeiverenigingen. Is dat inmiddels veranderd?
1: Ja, ik heb net even zitten kijken naar de inschrijvingen van dit jaar. Er doen maar liefst 26 verenigingen vanuit heel het land doen er dit jaar mee.
0: Dat is nogal wat. Dat is een beste organisatie dan?
1: Ja, in totaal. De inschrijving sluit pas vanavond, maar op dit moment staan er al 106 boten ingeschreven die gaan deelnemen aanstaande zaterdag. En dat is in 3 heats wordt dat dan geroeid. 2 keer over een afstand van 5 kilometer en 1 keer over een afstand van 2,5 kilometer. En de allereerste heat die start om 11:15. En de laatste heat die is om 4:15. Dus we houden wel een groot deel van de dag de EEM bezet wat dat betreft.
0: Ja, en de heats, hoeveel teams doen er dan aan één heat mee? Zijn dat allemaal alle teams? Of?
1: Nee. Dat is afhankelijk van wat voor nummer je hebt. Je hebt jeugdnummers bijvoorbeeld van allerlei leeftijdsklassen. Jeugd tot en met 16 jaar, die zitten dan in het veld met de 2,5 kilometer. En in de ochtend, het allereerste heat, dat zijn wat kleinere nummers. En in de laatste heat zijn het ook de volwassenen. Daar zit ook het koningsnummer, noemen we dat dan, in de heren 8. Die zit in de laatste heat van 4:15.
0: Ja. En zijn dat dan ook, de heren 8 heb je het over, die zijn ook landelijk bekend, hè, met de Olympische Spelen en zo. Zijn dat dezelfde mensen of zijn dat andere?
1: Nou, het zijn vooral roeiers van de verenigingen die deelnemen. Dus je doet in de verenigingsboot mee. Daar zit denk ik niet heel veel nationale roeiers bij op dit moment. Wel in het jeugdveld. Daar zitten wel wat aanstormend talent die ook gewoon aan landelijke en internationale wedstrijden deelnemen.
0: Ja. Dus er zijn een aantal categorieën die de gedurende de hele dag de heats afwerken. Wat kunnen ze winnen?
1: Sowieso kun je in je eigen heat, als je daar eerste wordt, een medaille. Wij noemen dat als roeiers noemen we dat blik. Dus de winnaars van elk veld die kunnen een blik winnen. Maar er zijn 3 hoofdprijzen. Dat is onder andere dan voor de heren 8, is dat de één kei. Dat is een kei die ooit in de EEM gevonden is. Heel gewild bokaal is dat. Voor de dames is er in de dames 4 is er een koppelpoortbokaal. Dat is een prachtig bokaal die de vorm van de koppelpoort heeft. En sinds vorig jaar hebben we voor de snelste heren skif de Bart Buiskool bokaal. Kun je alle mannen en jongens in een skif kunnen die winnen, want dat wordt gecorrigeerd voor leeftijdsgroepen, krijg je correctiefactoren. Dus wie als mannelijke skiffeur de snelste tijd roeit in zijn klasse, die kan de Bart Buiskool bokaal winnen. En Bart Buiskool, dat moet ik dan maar even ook misschien toelichten, is een roeier van Hemus die al roeiend op de 1 vorig jaar helaas om het leven is gekomen door een hartstilstand. Maar er was de eerste mannelijke skiffeur die in 1993 de EemHead won. Daarna heeft hij nog 2 keer gewonnen als skiffeur. Maar ter nagedachtenis aan Bart hebben we deze bokaal in het leven geroepen.
0: Ja, mooi eerbetoon.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En is er nog meer te doen dan alleen maar roeien? Wat kunnen we zaterdag allemaal nog meer verwachten?
1: Ja, je kunt het evenement gaat natuurlijk puur om het roeien. Maar mensen kunnen een heel groot deel langs de dijk mee fietsen met de roeiers. Dat is natuurlijk altijd leuk om ze aan te moedigen. Vanaf de fietsbrug bij Soest kan je het hele traject mee fietsen. Er worden allemaal lekkere taarten gebakken door Hemisleden die men kan kopen bij de koffie op het terras. We hebben natuurlijk een prachtig dakterras bij Hemis waar je de roeiers mooi ziet finishen. Dus het is echt, het wordt prachtig weer, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus het wordt een schitterend evenement om vanaf de dijk en bij Hemis te komen aanschouwen met een kopje koffie of iets anders en een stuk taart.
0: Nou, dat klinkt niet alleen uitdagend voor de roeiers, maar ook nog eens lekker voor de mensen die komen kijken. Dus zaterdag 26 september, de 33e editie van EemHead. Allerlei categorieën die meedoen, van de skiffs tot de mannen en vrouwen 8. Volgens mij moeten mensen gewoon komen kijken.
1: Het is ongetwijfeld hartstikke leuk om langs die Eem te fietsen en al die roeiers aan het werk te zien. Er komen dus 106 boten minstens langs.
0: Ja, en vanaf hoe laat zijn mensen welkom?
1: Nou, je kunt al om 10 uur bij Hemis terecht, maar de eerste start is 11:15. Dat is dan, we noemen dat bij de Grote Mellem is die start ongeveer. En dan worden de roeiers rond 11:30, 11:45 verwacht dat ze finishen bij Hemis.
0: Inloop 10 uur, start 11:15 en een hele dag vertier.
1: Ja. Zeker, kom
0: mooi.
1: Kijken.
0: Goed om te horen. Dankjewel, Marco van der Eijk van roeivereniging Hemis.
1: Ja, bedankt.

0: Dat was de alom bekende Paula Dennis met Later dan zul je aan me denken. Wie kent het niet? Sportievelingen en supporters opgelet, want Baren verandert deze week in de sportarena van de regio. Aanstaande vrijdag 25 september strijkt een prachtige traditie neer in Baren, de sport interliceale. Hoe staat het Baarns Lyceum ervoor en hoe leven nou naartoe naar zo'n gigantisch evenement? We gaan erover praten met de expert bij ons in de uitzending, lichamelijke opvoedingsdocent van het Baarns Lyceum, Nina de Ruig. Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wederom een traditie. En hoe is deze traditie begonnen?
1: Ja, dit gaat echt al jarenlang terug. Nog veel langer dan dat ik eigenlijk al besta. Eens in de 4 jaar mogen wij de sportinterliceale organiseren. Dat doen we dan in Baarn. En dat doen we met de 4 oudste lycea van Nederland. Dus het Kennemer is aanwezig, Lorenz Casimir is aanwezig, het Amsterdams Lyceum is aanwezig en wij.
0: Oké, dus een soort van Olympische Spelen voor lycea.
1: Nou, ja, zo kun je bijna wel noemen, ja.
0: En waarom beperkt tot deze 4 oudste lycea?
1: Ja, dit is een traditie. En heel vroeger deed het lyceum in Den Haag ook nog mee. Maar die zijn al jaren terug eruit gestapt. En dit gaat gewoon al jarenlang zo door. Ja. Dat zijn de 4 oudste lycea van Nederland.
0: Ja, dan moet je dat ook zo houden, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Precies. Wat kunnen we tijdens de interliceale allemaal verwachten?
1: Nou, er zijn verschillende sporten. Dus we hebben softbal, dat is echt een schoolsport. We hebben basketbal, we hebben voetbal. Voor de onderbouw hebben we baseball 5. Dat is een nieuwe trendsport. En voor ook de hele school hebben we atletiek. En die wedstrijden die zijn er gewoon de hele dag. En rond een uurtje of 3 houden de teamsporten op. En dan verzamelt iedereen zich bij de atletiekvereniging in Baarn. En dan vinden daar nog de sprintfinales plaats en de estafettes tussen de verschillende scholen. En vaak komen er ook veel leerlingen en veel ouders kijken.
0: Ja, dus het is op verschillende locaties. Hè. De Trits gaf je aan, Sportpark ja. Ter Eem en de Baarns atletiekvereniging. En wordt er nog om die sportactiviteiten nog iets georganiseerd eromheen?
1: Ja, we beginnen 's ochtends in de Trits. Dan beginnen we met een mooie opening. En het is altijd aan de organiserende school om daar weer een spektakelstuk van te maken. Iedere school die doet dat gewoon naar organisaties zoals ze dat zelf willen. Nou, wij hebben ook weer een mooie verrassing in petto, dus dat komt vrijdag.
0: Moet ik dan denken aan wat we bij de Olympische Spelen zien als begin? Komt het
1: ja,
0: in de buurt?
1: Nou ja, dan komen we natuurlijk alle landen met alle vlaggen het stadion binnen. En dit keer zorgen we ervoor dat we muziek en turnen en dansen kunnen combineren tot een mooie show. Dus dat is heel leuk. En dat wordt natuurlijk gedaan door leerlingen.
0: Ja.
1: En vervolgens gaan we naar de verschillende locaties. En uiteindelijk verzamelen we bij ons op school voor lekker een afsluiting met wat eten, een klein feestje en natuurlijk de prijsuitreiking. Ja,
0: dat klinkt goed. En het is gewoon openbaar ook voor iedereen? Om te komen kijken?
1: Ja, de sportwedstrijden zijn openbaar. En het eten en het feestje, dat is alleen voor de deelnemers.
0: Ja, die snap ik. En het is dus nu het Baarns Lyceum dat het organiseert. Dus het is voor jullie 1 keer in de 16 jaar om het te organiseren?
1: Nee, 1 keer in de 4 jaar. 1 keer in de 4 jaar.
0: Het is dus een jaarlijks terugkerend evenement?
1: Zeker, ja.
0: Alleen dan 1 keer in de 4 jaar is Baarn aan de beurt. Hoe heeft Baarn het in het verleden gedaan?
1: Nou, afgelopen jaar hebben we verloren van het Amsterdams. Het Amsterdams kwam 1 puntje boven ons in de prijsuitreiking terecht. En die 5 jaar daarvoor waren wij de winnaar. En die jaren daarvoor zat weer het Kennemer. Dus we zijn echt aan elkaar gewaagd.
0: Ja, dat klinkt heel goed. Dus dat belooft ook wat voor de komende.
1: Zeker.
0: Ontspringen docenten de dans?
1: Nou, dus niet helemaal. We zijn natuurlijk zitten natuurlijk volop in de begeleiding van de leerlingen. Dus we zijn bezig met de selecties van onze schoolteams. Maar op de dag zelf sluiten wij het sportieve evenement af met de docenten-estafette. Dus we ontspringen niet helemaal de dans, nee.
0: Dus alleen maar een estafette voor docenten? En ja, verder niks?
1: Nee, verder zijn we de coaches. Verder begeleiden we echt het evenement.
0: Oké. Wat zijn de verwachtingen voor zaterdag? Je gaf net al aan, jullie eindigen altijd wel hoog. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. We hopen altijd dat we met alle scholen gewoon goed aan elkaar gewaagd zijn. Zodat we hele leuke wedstrijden hebben. Een puntje bij paaltje is het natuurlijk een onderlinge strijd ook tussen de docenten. Of jouw school een beetje hoog in de ranglijst staat. Dus we hopen allemaal dat we eerste worden. Maar dat blijft altijd spannend.
0: Ja, en natuurlijk, dat is altijd spannend. Hè? Hoe bereid je je nou als school voor?
1: Voor de zomervakantie beginnen wij al met de selectietrainingen. Dus dan kunnen alle leerlingen zich opgeven. Die worden veel bezocht. En tijdens die selectietrainingen vindt daar altijd wel een klein beetje een soort natuurlijke selectie plaats. Sommige leerlingen denken, dit niveau is misschien mij net even te hoog. Ik doe niet meer mee. Of die denken, dit lijkt me dus juist heel erg leuk. Ik ga wel al die trainingen volgen om te proberen bij die selectie te komen. Nou, en dan vlak voor de zomervakantie of net na de zomervakantie, dan bepalen we de selecties. En dan gaan we nog een week of vier met die selecties echt aan de slag. Om dan tot uiteindelijk aanstaande vrijdag dat toernooi te spelen.
0: Ja, worden daar dan ook bekende sporters bij betrokken om de selecties te trainen?
1: Nee, we doen dat helemaal zelf. En vaak doen we wel oud-leerlingen die we daarbij betrekken. Of collega's, bijvoorbeeld collega's. Een collega, ik noem maar wat, wiskunde die misschien op wat hoger niveau voetbalt en het leuk vindt om deze leerlingen te begeleiden. Nou, die worden dan ook nog wel eens gevraagd.
0: Ja. En zie je dan studenten ook doorstromen naar professionele sporten?
1: Nee. Het is echt schoolniveau. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het schoolniveau is wel echt heel hoog. Dus we zorgen er ook voor dat we deze dag mede mogelijk maken met bondscheidsrechters.
0: Oké, heel goed. Dus vrijdag 25 september, het belooft mooi weer te worden, hebben we van Klaas Bijker gehoord.
1: Ja,
0: dus dat
1: geweldig.
0: Is heel fijn. Op verschillende locaties, de Trits, Ter Eem en bij de Parense Atletiekvereniging. Kan iedereen komen kijken naar vier lycea die de strijd met elkaar aangaan en voor het podium, het hoogste podium gaan.
1: Absoluut.
0: Dankjewel Nina de Ruijg, docent lichamelijke opvoeding bij het Barends Lyceum. En succes en veel plezier.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Tot hetzelfde. Fijn dat je nog steeds afgestemd bent op Eemland 1 en blijf naar ons luisteren. Of luister op de radio of luister ons terug op onze website eemland1.nl. Maar volg ons ook op de socials zoals Facebook en Instagram. Dank aan Bernard, Pearl, Corine en Arjan en onze gasten voor het mogelijk maken van deze uitzending. Morgen zijn we weer en na het nieuws kun je luisteren naar Eemland 1 non-stop. Een mooie dag toegewenst.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Fruitcake and My Feet Won't Move. Zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd met, met lekkere muziek. Dat is eigenlijk wat we gaan doen dit uur. Muziek uit vervlogen tijden. Een reis door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We gaan er wat dichterbij zoeken. We doen er wat Nederlandstalig bij. Kortom, het komt wel weer helemaal goed hoor, dit uurtje. De eerste lekkere plaat hebben we gehad. En de tweede, die staat al klaar. 1976. Henk Mazel. En zijn Jungle Rock.

0: Ring My Bell is van Anita Ward. Maar dit is de versie van DJ Jesse Jaa van The Fresh Prince. En hun Ring My Bell hier op Eemland 1. Er zijn van die platen die kun je niet zo vaak draaien. Sinterklaasplaten bijvoorbeeld, kerstplaten bijvoorbeeld. Maar er is er ook eentje, die kan je maar één keer in het jaar draaien. En dat gaan we nu even doen. Want aanstaande vrijdag is het weer zover.
1: 1, 2, 3.

0: Notte, yeah!
1: Ja, je kan hem maar één keer per jaar draaien. Rubberen Robbie en ja, de 3 oktober. Ja, binnen.
2: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Oh, sorry, ik zal het niet meer doen.

Surfing USA. 1963, de Beach Boys. Ik zei het al, we maken een reis door echt heel veel decennia's. En ja, dit was de jaren 60. En van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. Met Earth and Kid. Een lekkere plaat blijft dit toch ook, hoor. Where's My Man? Hier op Eemland 1.

Ian Jury samen met zijn Blockhead. Lekkere muziek hoor, uit de jaren 70. Sex and drugs and rock and roll. Hier op Eemland 1. En we gaan van de ene weer naar de andere leuke plaat. UB40 samen met Pato Bando. En Baby Comeback uit 1995.

0: Dus hij heet Tony Tennell. En hij heet Daryl Dragon, maar hij noemde zich Captain. En dan werd het Captain and Tennell. Ja, en dan was dit wel de grootste hit, denk ik. Do That To Me One More Time hier op Eemland 1. We gaan nog een grote draaien. Vorige week draaide ik de Sugar Hill Gang. Nou, Master G samen met Wonder Mike hadden samen met Bob Sinclair en Het Rock. Ja, tegenwoordig moeten ze allemaal genoemd worden. Want anders dan het gaat om royalties natuurlijk, hè. Hadden ze ook een hit. En dat was deze.
1: Oh yeah.

1969, The Rolling Stones. En de Honky Tonk Women. Ik ga even wat van Urbanus draaien. Een kinderliedje om precies te zijn. Jawel, dat had je niet gedacht dat we dat gaan doen. Zoals Urbanus zegt, jullie zullen dit vast wel begrijpen. Nou, dat vond hij dan altijd een beetje flauw. En dan zei hij van ja, ik zeg dat overal hoor, dat jullie het best wel zullen begrijpen. Hier is 1, 2, 3, rikketikketik.

Ja, leuke muziek uit de jaren 90. Betty Boo en Doing the do-do-do-do-do-do-do-da-da-da. Oh nee, die gaan we niet draaien. Misschien al een keertje weer. Wel leuk om een keer te doen. De Police er een keer voorbij laten komen. Nu gaan we in ieder geval naar de jaren 80 met Hot Chocolate. En Girl Crazy. Earl Brown. En zijn bandje.

Hot Chocolate and Girl Crazy. En we zijn lekker opgeschoten met plaatjes draaien. Dus we kunnen er nog twee doen. Daar gaan we ook gauw mee beginnen. De eerste is uit de jaren 70. Ja, ik draai hem wel vaker, maar hij blijft ook leuk hoor. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

Una Paloma Blanca van de George Baker Selection hier op Emeland 1. En dan kijken we op de klok. En ja, ik zei het al, hij kon er nog twee draaien. Dus ik ga zo nog één voor je draaien. Maar niet voordat ik afscheid van je genomen heb. En zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Emeland 1. En ik laat je alleen met Madness.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Met vandaag in de uitzending. De rode kleding kan dinsdag 29 september uit de kast voor Dress Red Day. Om aandacht te vragen voor het vrouwenhart. De opening van het Baarnhuis op 25 september en het weer met Klaas Bijker. En we vieren de 33e verjaardag van het roeifestijn Eemhet. En sporten daarna door richting het Baars Lyceum voor de sport Interliciale. En dat alles omlijst door muziek uit de platenkast van Bernhard. Het is dinsdag 22 september. Dit is Eemland 1 Actueel.
1: Elke werkdag bij Eemland 1 Actueel.

0: De platenkast van Bernard zit vol verrassingen. Somebody Stole My Girl, Johnny Ray with the Buddy Cole Quartet. Op 29 september, Wereldhartdag, staat het hart centraal. In Nederland wordt rond deze dag ook aandacht gevraagd voor Dress Red Day. Die boodschap is eenvoudig. Draag rood en maak zo zichtbaar dat hart- en vaatziekten niet alleen een mannenprobleem zijn, maar ook vrouwen hart kunnen raken. Aan de telefoon hebben we Josien Hamming, woordvoerder van de Hartstichting. Welkom Josien.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Was de inleiding goed zo?
1: Ja, zeker. Okay. Nee, dat klopt helemaal. Helemaal volgende goed. Week.
0: Ja, ja. En waarom is deze dag zo belangrijk?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk Dress Red Day in het leven geroepen om samen aandacht te vragen voor vrouwen en hun hart. Kijk, hart- en vaatziekten werden heel lang gezien als een typische mannenziekte. Hè, die voorkomt bij de wat oudere, sigaarrokende man. Maar hart- en vaatziekten zijn een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt. Hè. Artsen en onderzoekers weten inmiddels veel meer over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zijn gespecialiseerde spreekuren gekomen. Het onderwerp staat ook nadrukkelijker op de onderzoeksagenda. Ze zijn echt bezig met de inhaalslag, maar er valt gewoon nog heel veel te winnen.
0: Dat heeft dat ook te maken met het feit dat de medische wetenschap vooral op mannen was gericht, dat vrouwen onderbelicht waren?
1: Klopt, ja, dat is een hele lange tijd zo geweest. We zijn dus al wel langere tijd bezig met echt een inhaalslag, maar nog steeds overlijden er elke dag 52 vrouwen aan hart- en vaatziekten. En dat zijn dochters, moeders, zussen, en dat raakt ons allemaal. Dus er is nog steeds heel veel meer nodig om te zorgen dat vrouwen in de toekomst eerder en beter kunnen worden behandeld. En daarom hebben wij dus Dress Red Day in het leven geroepen. Volgende week dinsdag.
0: Ja, en je geeft aan dat vrouwen ook hard getroffen worden door die hartproblemen. Is dat dan meer dan mannen, relatief gezien, of minder nog?
1: Nee, dat niet. Maar hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen soms best moeilijk te herkennen en te behandelen nog steeds. Er zijn ook veel onderzoeken dat vrouwen hun kans op hart- en vaatziekten nog altijd onderschatten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het hartinfarct. Hè? Want niet iedere vrouw krijgt die bekende, die drukkende pijn op de borst, alsof er een olifant op je borst zit. Signalen kunnen ook veel minder herkenbaar zijn. Het kan ook extreme vermoeidheid zijn, misselijkheid, benauwdheid of pijn aan de kaak. En die klachten die kunnen ook weer bij allerlei andere aandoeningen passen. En daarom zijn ze soms moeilijk te herkennen. Ja. Dus daarom blijft deze dag zo hard nodig. Hè? Het is zo belangrijk om te blijven investeren in meer kennis en het beter herkennen van de signalen.
0: Ja. En welke activiteiten worden dan op die dag georganiseerd?
1: Ja, nou, er gebeurt een hoop. Eigenlijk is onze oproep heel simpel. Dus om iedereen iets roods aan te doen. Dus dat kan zijn een rode top, trui, jurk of rode nagels. Daarmee kan je ook anderen inspireren, hè, door bijvoorbeeld te posten op sociale media. Maar er worden ook, dat hebben wij de Dress Red Day Challenges opgezet. Dus mensen organiseren een rode hakkenrace. Er is een golfteam dat in het rood speelt en laat zich sponsoren. Er worden rode gebakjes en taarten gebakken. En er zijn ook nog eens tientallen gebouwen die die avond rood kleuren. Zoals bijvoorbeeld de bekendere gebouwen, Corpus, Muiderslot, Ziggo Dome. Maar ook in de provincie Utrecht, UMC Utrecht bijvoorbeeld. En Scherm op Hoog Katrijnen. Eigenlijk willen wij dat heel Nederland rood kleurt die dag.
0: Ja, ik heb begrepen dat in Eemland Paleis Soestdijk ook rood gekleurd wordt.
1: Oh, Paleis Soestdijk. Nou, dat moet ik jou nog even verschuldigd blijven of dat al bevestigd is.
0: Maar oh, oké. Okay. Inderdaad, in ieder geval in eerdere editie was hij rood gekleurd. Dus hopelijk dit jaar ook.
1: Nou, precies. Dat zou goed kunnen. We doen dit al 15 jaar. En we zien gewoon dat er steeds meer zichtbaarheid komt. En overal zien we rood, ook de campagnes. Je kunt ze nu ook zien in de treinen, overal op de stations. En dus op de dag zelf vooral roepen we op, doe iets roods aan, trek iets roods aan en laat zien dat je dat je hartgezondheid bij vrouwen serieus neemt.
0: Ja.
1: Dus ik zou jou ook oproepen, ga jij ook iets roods aan doen volgende week dinsdag?
0: Nou, ik denk dat ik er niet meer onderuit kom. Maar ik doe het met alle plezier.
1: Heel goed.
0: Dus ik ga wat roos uit de kast halen. Even terug naar de dag, hè? Want is er een website waar mensen dingen op terug kunnen vinden?
1: Zeker. Ja. Je kunt als je zoekt Hartstichting Dress Red Day, dan kun je eigenlijk alle informatie vinden. Je kunt vinden wat je zelf kunt doen. Dus zoals ik al noemde, die challenge die je kunt opzetten. En dat kan echt heel kleinschalig van een wandeling zijn. Tot iedereen, al je collega's als je aan het werk bent op dinsdag vragen om rood aan te doen. Dus daar kan iedereen meer informatie vinden over de dag zelf. En ook over de onderzoeken die we financieren. Wat je kunt doen, je kunt ook een trui bestellen. Je kunt een Dress Red Day pin, dat is een hele kleine rode pin die je kunt dragen. En daarmee geld doneren aan de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: Dus het is niet alleen maar aandacht vragen voor de hartproblemen bij vrouwen, maar ook geld binnenhalen om onderzoek te doen enzovoort.
1: Klopt. Dat maakt deze dag ook zo belangrijk. Dus het is niet alleen maar zichtbaarheid, het is ook geld ophalen. Omdat extra onderzoek is gewoon hartstikke hard nodig om te blijven investeren. In dus meer kennis en het beter herkennen van de signalen. Zodat vrouwen gewoon eerder en beter behandeld kunnen worden. Ja. Want die inhaalslag is echt nog wel te maken. De ziekteuiting van hart- en vaatziekten kunnen heel anders verlopen bij mannen en vrouwen. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. En er zijn ook vrouwspecifieke dingen zoals de hormonen, bijvoorbeeld zwangerschappen, overgang. Wij vinden het gewoon heel belangrijk om te blijven investeren in onderzoek naar specifieke hart- en vaataandoeningen bij vrouwen.
0: Ja.
1: Dat klopt, dat blijft belangrijk. En mensen kunnen een actie doen, ze kunnen in het rood kleden en ze kunnen doneren aan de Hartstichting. En dat allemaal laat zien dat je hartgezondheid van vrouwen belangrijk vindt.
0: Ik hoor ook een thema aankomen voor het glazen huis.
1: Oh, als ik dat bij deze vast kan promoten en pitchen, dan lijkt me dat geweldig.
0: Precies. Ja. Vind je dat er genoeg aandacht voor is, ook landelijk, op de landelijke media?
1: Ja, ik vind wel dat je ziet echt wel in de afgelopen jaren dat er al flinke stappen zijn gemaakt. Er zijn echt wel, artsen en onderzoekers weten echt wel al veel meer over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Je ziet ook veel gespecialiseerde spreekuren. Er zijn ook bijvoorbeeld shows en webinars. Denk aan bijvoorbeeld een Janneke Wittekoek, cardioloog, maar heel veel andere cardiologen die ook echt zich zijn gaan specialiseren in hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus er zijn echt al flinke stappen gemaakt, ook in de media. Maar er is nog een flinke inhaalstap nodig.
0: Ja.
1: Gewoon hele lange tijd is er te weinig aandacht geweest voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: Dat dit interview daar in ieder geval aan bijgedragen heeft. Ja. Dus 29 september, Wereldhartdag, Dress Red Day, iedereen in het rood. Activiteit uitvoeren voor onderzoek te ondersteunen. En hopen dat het de goede kant dan uitgaat.
1: Ja, super. En jij ook in het rood, hè?
0: Ja, ik ga in het rood. Beloof ik je bij deze.
1: Hartstikke mooi.
0: Dankjewel, Josje.
1: Oké. Ja, graag gedaan.
0: Doeg.

0: Dat was Willy Alberti met, als ik het goed uitspreek, Ti Diero. Vrijdag 25 september wordt het Barenhuis officieel geopend. Daarmee komt een bijzonder wooninitiatief in Baren na jaren van plannen en bouwen tot een feestelijk moment. In het Barenhuis wonen 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Ze hebben ieder een eigen appartement, maar kunnen elkaar ook ontmoeten in de gezamenlijke ruimtes. We praten hierover met Peter Borghoff. Peter, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Peter, wat een mooi initiatief.
1: Ja, fantastisch.
0: Wat is het idee erachter?
1: Nou, het begon in 2014 toen een paar vaders bij het gehandicapte handbal zaten en spraken over de toekomst van hun eigen kinderen, een dochter en een zoon. En toen hebben ze vastgesteld dat uiteindelijk het een moment is dat ouders niet meer makkelijk voor hun eigen kind kunnen zorgen. En dit zijn over het algemeen de bewoners van Barenhuis zijn mensen die een beperking hebben en die hebben zorg nodig. En toen hebben ze gezegd, nou, we willen heel graag dat we daar zelfstandige huisvesting voor realiseren. Dat ze een eigen appartement hebben met zorg, maar dat ze niet in een groot complex hoeven te gaan wonen. En het liefst ook nog een keer in Baren, lekker in de buurt. Nou, dat is gelukt.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En hoe zit het dan, hè? Want ze wonen zelfstandig soort van. Hoe zit het dan met de begeleiding?
1: Nou, de formule is een hele overzichtelijke. De appartementen zijn gebouwd door Omthuis, de woningbouwvereniging van Baren en omstreken. Daarin hebben alle bewoners een eigen appartement, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes. Twee huiskamers hebben we. En daar kunnen de bewoners de maaltijd gebruiken. En daar kunnen ze ook recreëren als ze even samen willen zijn. En dat wordt begeleid door mensen van Eemhart, de fusieorganisatie van Amerpoort en Eem en Sherpa. En we hebben een vast team op Barenhuis die voor de zorg van onze bewoners zorgen.
0: Ja, want dat vaste team is belangrijk voor de rust in het huis. Dat de jongeren zich daar thuis voelen, neem ik aan.
1: Ja, dat. En het moet ook gewoon professionals zijn. Want het zijn mensen die een beperking hebben. Dus ook specifieke zorgvragen hebben. En dat kan dit team bieden.
0: En wat voor activiteiten worden dan in zo'n huis georganiseerd?
1: Nou, op zich niet zo heel erg veel. Want de bewoners zelf, die hebben allemaal dagbesteding. Dat wil zeggen, ze werken ergens. En ze werken op allerlei plekken. In Baren werken ze bijvoorbeeld in het gemeentehuis. Ze werken bij Unique. Ze werken bij Drop, dat nieuwe winkeltje waar in de laatste...

0: Ja, en de gezelligheid die hoort bij een huiskamer. Maar de echte dagbesteding moet dus komen van organisaties buiten het Barenhuis om.
1: Ja, en je gaf aan dat de woningbouwvereniging zit erin. Hoe wordt dat verder ondersteund vanuit de gemeente?
0: Nou, de gemeente heeft in elk geval een bijdrage geleverd door de grond ter beschikking te stellen voor een fatsoenlijke prijs. Daardoor konden we gaan bouwen. Dat was de eerste hulp. En de tweede, van de gemeente heeft verder niet een rol. De financiering van het geheel loopt via het persoonlijke budget, het PGB. Die jongere lui hebben allemaal een waarjonguitkering. En er is een aparte toeslag voor zelfstandig wonen. En daar kunnen we en Eemhart van betalen en Omthuis van, nou, Omthuis betalen. Dat doen de bewoners in feite zelf, want die hebben een zelfstandig huurcontract. En wij krijgen dan een bijdrage wat de toeslag wooninitiatief heet. En daar kunnen wij de zaken van betalen die niet met de zorg te maken hebben, maar wel met het wonen in dat huis. En dat, is, dat zijn de investeringen, dat is de stroom, dat is de domotica, dat is nou, van alles en nog wat omheen.
1: Ja, ja. Dat is het technische verhaal. Hè? Maar wat doet het nou met de bewoners zelf? En wat doet het met de ouders van die bewoners?
0: Nee, dat zijn twee verhalen. Het ene verhaal is de bewoners. Die zijn al 2 jaar de grootste deel daarvan. De 13 daarvan hebben al 2 jaar lang elke laatste vrijdag van de maand een ontmoeting gehad. En zijn ze gaan bowlen of ze zijn gaan een speurtocht gaan houden of een spelletjesavond gehad. Maar die hebben dus allerlei activiteiten al gehad om elkaar beter te leren kennen. Dat is al een hechte groep. Er zijn er daarna een paar bijgekomen. De laatste is er is net afgelopen week getekend. Dus die komt er nu bij. Maar die worden ook vlot in de groep opgenomen. Dus de bewoners hebben over het algemeen, zeggen ze van, ik wilde een eigen huis. Zoals een van de bewoners zegt, mijn broer heeft een eigen huis, mijn zus heeft een eigen huis, ik wil ook een eigen huis.
1: Nou, mooi.
0: En dat voelt dus ook voor hun als een stuk zelfstandigheid. En ja, het hoort bij de volwassenheid. Hè? Ik bedoel, de jongste is 20, de oudste is 44. Dus we hebben echt wel, ja, jongvolwassenen noemen we het wel. Die gewoon ook zich heel goed realiseren dat zij nu iets voor zichzelf hebben. Voor de ouders is het, ja, de ene ouder gaat er anders mee om dan de ander. Maar vergis je niet, als je een kind met een beperking krijgt, dan is het vanaf de geboorte tot het moment dat zo'n kind zelfstandig gaat wonen 24 uur per dag zorg. Je bent er altijd mee bezig. En nu kunnen de ouders een stuk loslaten. Het heet formeel een ouderinitiatief, dus de betrokkenheid van ouders blijft nodig. Een heel aantal dingen kunnen wij niet en zullen wij ook niet gaan doen. Dus daar blijven ouders wel voor verantwoordelijk, maar niet meer 24 uur per dag. En dat maakt het voor de ouders heel prettig. Tegelijkertijd, ik hoor spreken ouders die zeggen, ja, ik vind het best moeilijk om het los te laten. Of ik vond het moeilijk, want ze wonen er al sinds 1 juni.
1: Een soort empty-nest-syndroom.
0: Nou, heerlijk.
1: Een soort empty-nest-syndroom.
0: Ja, maar dan, dat is zo. Alleen als je een kind hebt zonder beperking, dan weet je dat het allemaal een keer gaat gebeuren. En zo'n kind die groeit als het ware de zelfstandigheid in. En deze bewoners, die zijn niet automatisch de zelfstandigheid ingegroeid. Sommigen wel, maar anderen, ja, die hebben echt wel wat extra begeleiding nodig. Juist ook van de ouders.
1: Ja, want dat is ook onderdeel van het begeleidingsproces, dat ouders ook een rol daarin spelen.
0: Ja, we verwachten dat ze ook meedoen in allerlei activiteiten. En dat doen ze ook. We hebben bijvoorbeeld een hele actieve tuingroep. Het hele tuinonderhoud, dat ligt bij ouders. Maar ook ja, bijvoorbeeld als een kind naar de huisarts moet, dan zal toch een van de ouders mee moeten gaan. En we vragen overigens ook van de ouders om te zorgen voor een backup. Stel dat ze zelf niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, dat er iemand anders met zoon of dochter op stap kan gaan als dat noodzakelijk is.
1: Een soort van mantelzorgconstructie.
0: Ja, maar altijd op afstand, hè, want de ouders doen het meestal gewoon nog zelf. En een deel hoeft ook niet meer. Ik bedoel, ze hoeven niet meer dagelijks te zorgen dat kinderen eten, drinken, dat er was wordt gedaan en dergelijke. Want dat, ja, dat gebeurt allemaal in het huis.
1: Oké, okay, helder. Peter, ben ik nog iets vergeten te vragen wat je nog wil vertellen?
0: Nee, ik kan alleen zeggen, we gaan vrijdag een mooi feest maken met een aantal mensen. Natuurlijk met de bewoners op de eerste plaats. En we zijn heel blij dat de bestuurder van Omthuis, mevrouw De Bie, en onze burgemeester Marco Wel samen de openingshandeling gaan verrichten. Dus ja, wij kijken er naar uit.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus 25 september, officiële opening van het Barenhuis. 16 jongeren in de leeftijd van 22 tot 44. Ja, die daar een mooie eigen plek gaan krijgen. Goed begeleid. Klinkt allemaal heel mooi, Peter.
0: Het wordt ook heel mooi.
1: Dit gaat ongetwijfeld succesvol worden.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel voor dat interview en tot de volgende keer.

0: Dit was Doris Day en Frank DeVol and his orchestra with 12 o'clock tonight.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met Klaas?
2: Het is met Klaas prima.
0: Ja?
2: Ja.
0: En hoe gaat het met het weer Klaas?
2: Het is maar hoe je het bekijkt. Voor mensen die een laat vakantie hebben of zo, of mensen die veel vrije tijd hebben, die kunnen buiten vertoeven zonder dat het regent. Bijna.
0: Dat klinkt heel positief.
2: Dat is heel positief, maar niet voor de natuur en de tuinen. Maar goed.
0: Dat blijft een beetje kwakkelen, hè Klaas? Het water.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kwakkelweer, dat slaat het de winter, hè? Met temperaturen rond of net boven het vriespunt.
0: Oké, verkeerde term.
2: Maar ja, want er zou op morgen zou een regengebied overtrekken en dat is totaal verpietend. Alleen in het noorden van het land valt nog regen van betekenis. We mogen hier wat druppels begroeten in de loop van de middag en daarna klaart het weer op. De temperatuur is voortdurend rond of net iets onder de 20 graden, dus iets aan de hoge kant. En ja, richting weekend gaat de zon weer wat meer ruimte krijgen. Dan gaan we rond of boven de 20 graden komen. Niet, het leek eerst op echt nazomer weer maar richting 25 graden. Want het is een beetje afgezwakt. Maar goed, 20 graden of iets meer is natuurlijk ook een mooie temperatuur voor deze tijd van het jaar. En ja, dan zou er vanaf maandag zou er eigenlijk eindelijk regen van betekenis vallen. Maar dat is alweer over 6 dagen, hè?
0: Dat duurt nog eventjes, ja.
2: Ja, 4 dagen geleden leek het ook net dat er morgen flink wat regen zou vallen. En dat is dan afgezwakt. Laten we hopen dat dat niet afzwakt. Want die regen is heel erg nodig. En bovendien krijgt ook Midden-Europa eindelijk een beurt. Dus Zuid-Duitsland, Oostenrijk en de Alpen.
0: Daar gaat het een en ander vallen, dus?
2: Er gaat het een en ander vallen. Dus dat is weer goed nieuws voor de binnenschippers.
0: Oh, dat heb je goed in de gaten. En het Twentekanaal, ook voor het Twentekanaal.
2: Ja, en voor het Twentekanaal. Ja, ja, ik heb weer een heel verhaal gehoord dat met deze zomers en in deze klimaatverandering het Twentekanaal regelmatig dicht zou moeten.
0: Ja, ja.
2: Nou.
0: Ja. Nou ja, als ze eenmaal vol blijft staan, dan houdt een beetje dicht bij huis Klaas, denk ik. Ja. Even dus het blijft lekker droog. We hebben lekker, het is op zich wel lekker nazomerweer.
2: Ja, vandaag niet al te veel zon hoor. Die schijnt af en toe door de middelbare bewolking heen. Maar morgen heeft de zon wat meer ruimte en krijgen we ook dat verpieterde regengebied. En daarna is het redelijk zonnig. Ik moet eerlijk zeggen, als er weinig wind is, zou ik toch ook het woord mist in de mond durven te nemen in deze tijd van het jaar.
0: Okay.
2: Het zou 's ochtends eventjes kort mistig kunnen zijn. Vooral de eerste keer dat er mist is, is altijd gevaarlijk. Hè?
0: Ja,
2: want je bent
0: ja.
2: er nog niet op berekend. En het kan plotseling een enorme zichtbeperking zijn. Dus dat is iets voor de weggebruikers om op te
0: letten. Ja, dat is ook met regen. Hè? Dat als het gaat regenen, dat de eerste keer dat het dan glad op de weg wordt.
2: Oh ja. Ja. En laten we het niet hebben over de eerste sneeuw.
0: Daar gaan we het zeker nog niet over hebben, Klaas. Dank zover. We weten waar we aan toe zijn.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
2: Oké, mooie dag.
0: Doeg.

Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Dat was Spargo met You and Me en daarvoor het trio Los Paraguayos met Malaguena. Al 33 jaar lang is de Eem in Amersfoort één dag per jaar het toneel van fanatieke roeiers, spannende wedstrijden en vooral een mooie sporttraditie. Op zaterdag 26 september vindt alweer de 33e editie van de Eemhead plaats, georganiseerd door roeivereniging Hemos. Aan de telefoon is Marco van der Eijk. Marco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eerste vraag, hoe is deze traditie ontstaan?
1: Ja, dat is heel interessant, want ik moest daar zelf ook nog weer even goed over nadenken. Maar in feite is in 1991 al de allereerste keer een regatta georganiseerd op de Eem tussen de roeiverenigingen in Baren, dat is roeivereniging de Eem, en Hemus, die toen in 1990 net was opgericht. Hemus betrok toen voor het eerst ook huisvesting bij Jachtwerf Elzenaar. En ter gelegenheid daarvan werd al een wedstrijd georganiseerd van Baren naar Amersfoort, waar alleen boten van de Eem, roeivereniging de Eem en van Hemus aan deelnamen. In totaal hebben er maar liefst 6 boten aan die allereerste heat meegedaan. Maar dat was nog geen Eemhead. Was wel het voornemen om jaarlijks een evenement te gaan organiseren. Maar de eerste keer dat het echt als Eemhead werd georganiseerd was 1993.
0: Oké, toen met 2 roeiverenigingen. Is dat inmiddels veranderd?
1: Ja, ik heb net even zitten kijken naar de inschrijvingen van dit jaar. Er doen maar liefst 26 verenigingen vanuit heel het land doen er dit jaar mee.
0: Dat is nogal wat. Dat is een beste organisatie dan?
1: Ja, in totaal. Ja, de inschrijving sluit pas vanavond, maar op dit moment staan er al 106 boten ingeschreven die gaan deelnemen aanstaande zaterdag. En dat is in 3 heats wordt dat dan geroeid. 2 keer over een afstand van 5 kilometer en 1 keer over een afstand van 2,5 kilometer. En ja, de allereerste heat die start om 11:15. En de laatste heat die is om 16:45. Dus we houden wel een groot deel van de dag de Eem bezet wat dat betreft.
0: Ja, en de heats, hoeveel teams doen er dan aan één heat mee? Zijn dat allemaal alle teams? Of?
1: Nee. Dat is afhankelijk van wat voor nummer je hebt. Je hebt jeugdnummers bijvoorbeeld van allerlei leeftijdsklassen. Jeugd tot en met 16 jaar, die zitten dan in het veld met de 2,5 kilometer. En in de ochtend, het allereerste heat, dat zijn wat kleinere nummers. En in de laatste heat zijn het ook de volwassenen. Daar zit ook het koningsnummer, noemen we dat dan, in de heren 8. Die zit in de laatste heat van 16:45.
0: Ja. En zijn dat dan ook, de heren 8 heb je het over, die zijn ook landelijk bekend, hè, met de Olympische Spelen en zo. Zijn dat dezelfde mensen of zijn dat andere?
1: Nou, het zijn vooral roeiers van de verenigingen die deelnemen. Dus je doet in de verenigingsboot mee. Daar zitten denk ik niet heel veel nationale roeiers bij op dit moment. Wel in het jeugdveld, daar zitten wel wat aanstormend talent die ook gewoon aan landelijke en internationale wedstrijden deelnemen.
0: Ja. Dus er zijn een aantal categorieën die de gedurende de hele dag de heats afwerken. Wat kunnen ze winnen?
1: Sowieso kun je in je eigen heat, als je daar eerste wordt, een medaille. Wij noemen dat als roeiers noemen we dat blik. Dus de winnaars van elk veld die kunnen een blik winnen. Maar er zijn 3 hoofdprijzen. Dat is onder andere dan voor de heren 8, is dat de Eem kei. Dat is een kei die ooit in de Eem gevonden is. Een heel gewild bokaal is dat. Voor de dames is er in de dames 4 is er een koppelpoortbokaal. Dat is een prachtig bokaal die de vorm van de koppelpoort heeft. En sinds vorig jaar hebben we voor de snelste heren skif de Bart Buiskoolbokaal. Kun je alle mannen en jongens in een skif kunnen die winnen, want dat wordt gecorrigeerd voor leeftijdsgroepen, krijg je correctiefactoren. Dus wie als mannelijke skiffeur de snelste tijd roeit in zijn klasse, die kan de Bart Buiskool bokaal winnen. En Bart Buiskool, dat moet ik dan even ook misschien toelichten, is een roeier van Hemus die al roeiend op de 1 vorig jaar helaas om het leven is gekomen door een hartstilstand. Maar er was de eerste mannelijke skiffeur die in 1993 de EemHet won. Daarna heeft hij nog twee keer gewonnen als skiffeur. Maar dus, ter nagedachtenis aan Bart hebben we deze bokaal in het leven geroepen. Ja,
0: een mooi eerbetoon.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En is er nog meer te doen dan alleen maar roeien? Wat kunnen we zaterdag allemaal nog meer verwachten?
1: Ja, je kunt het evenement gaat natuurlijk puur om het roeien. Maar mensen kunnen een heel groot deel langs de dijk mee fietsen met de roeiers. Dat is natuurlijk altijd leuk om ze aan te moedigen. Vanaf de fietsbrug bij Soest kan je het hele traject mee fietsen. Er worden allemaal lekkere taarten gebakken door Hemusleden die men kan kopen bij de koffie op het terras. We hebben natuurlijk een prachtig dakterras bij Hemus waar je de roeiers mooi ziet finishen. Dus het is echt, het wordt prachtig weer, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus het wordt een schitterend evenement om vanaf de dijk en bij Hemus te komen aanschouwen met een kopje koffie of iets anders en een stuk taart.
0: Nou, dat klinkt niet alleen uitdagend voor de roeiers, maar ook nog eens lekker voor de mensen die komen kijken. Dus zaterdag 26 september, de 33e editie van EemHet. Allerlei categorieën die meedoen, van de skiffs tot de mannen en vrouwen 8. Volgens mij moeten mensen gewoon komen kijken.
1: Het is ongetwijfeld hartstikke leuk om langs die Eem te fietsen en al die roeiers aan het werk te zien. Er komen dus 106 boten minstens langs.
0: Ja, en vanaf hoe laat zijn mensen welkom?
1: Nou, je kunt al om 10 uur bij Hemus terecht, maar de eerste start is 11:15. Dat is dan, we noemen dat bij de Grote Mellem is die start ongeveer. En dan worden de roeiers rond 11:30, 11:45 verwacht dat ze finishen bij Hemus.
0: Inloop 10 uur, start 11:15 en een hele dag vertier.
1: Ja. Hartstikke, zeker, kom
0: mooi.
1: Kijken.
0: Goed om te horen. Dankjewel, Marco van der Eijk van roeivereniging Hemus.
1: Ja, bedankt.

0: Dat was de alom bekende Paula Dennis met Later dan zul je aan me denken. Wie kent het niet? Sportievelingen en supporters opgelet, want Baren verandert deze week in de sportarena van de regio. Aanstaande vrijdag 25 september strijkt een prachtige traditie neer in Baren, de sport interliceale. Hoe staat het Baarns Lyceum ervoor en hoe leven we nou naartoe naar zo'n gigantisch evenement? We gaan erover praten met de expert bij ons in de uitzending, lichamelijke opvoedingsdocent van het Baarns Lyceum, Nina de Ruig. Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wederom een traditie. En hoe is deze traditie begonnen?
1: Ja, dit gaat echt al jarenlang terug. Nog veel langer dan dat ik eigenlijk al besta. Eens in de 4 jaar mogen wij de sportinterliceale organiseren. Dat doen we dan in Baarn. En dat doen we met de 4 oudste lycea van Nederland. Dus het Kennemer is aanwezig, Lorenz Casimir is aanwezig, het Amsterdams Lyceum is aanwezig en wij.
0: Oké, dus een soort van Olympische Spelen voor lycea.
1: Nou, ja, zo kun je bijna wel noemen, ja.
0: En waarom beperkt tot deze 4 oudste lycea?
1: Ja, dit is een traditie. En heel vroeger deed het lyceum in Den Haag ook nog mee. Maar die zijn al jaren terug eruit gestapt. En dit gaat gewoon al jarenlang zo door. Ja. Dat zijn de 4 oudste lycea van Nederland.
0: Ja, dan moet je dat ook zo houden, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: precies. Wat kunnen we tijdens de interliceale allemaal verwachten?
1: Er zijn verschillende sporten. Dus we hebben softbal, dat is echt een schoolsport. We hebben basketbal, we hebben voetbal. Voor de onderbouw hebben we baseball 5. Dat is een nieuwe trendsport. En voor ook de hele school hebben we atletiek. En die wedstrijden die zijn er gewoon de hele dag. En rond een uurtje of 3 houden de echte de teamsporten op. En dan verzamelt iedereen zich bij de atletiekvereniging in Baarn. En dan vinden daar nog de sprintfinales plaats en de estafettes tussen de verschillende scholen. En vaak komen er ook veel leerlingen en veel ouders kijken.
0: Ja, dus het is op verschillende locaties. Hè? De Trits gaf je aan, Sportpark ja. Ter Eem en de Baarns atletiekvereniging. Ja. En wordt er nog om die sportactiviteiten nog iets georganiseerd eromheen?
1: Ja, we beginnen 's ochtends in de Trits. Dan beginnen we met een mooie opening. En het is altijd aan de organiserende school om daar weer een spektakelstuk van te maken. Iedere school die doet dat gewoon naar organisaties zoals ze dat zelf willen. Nou, wij hebben ook weer een mooie verrassing in petto, dus dat komt vrijdag.
0: Moet ik dan denken aan wat we bij de Olympische Spelen zien als begin? Komt het
1: ja,
0: in de buurt?
1: Nou ja, dan komen we natuurlijk alle landen met alle vlaggen het stadion binnen. En dit keer zorgen we ervoor dat we muziek en turnen en dansen kunnen combineren tot een mooie show. Dus dat is heel leuk en dat wordt natuurlijk gedaan door leerlingen.
0: Ja.
1: En vervolgens gaan we naar de verschillende locaties. En uiteindelijk verzamelen we bij ons op school voor lekker een afsluiting met wat eten, een klein feestje en natuurlijk de prijsuitreiking. Ja,
0: dat klinkt goed. En het is gewoon openbaar ook voor iedereen om te komen kijken?
1: Ja, de sportwedstrijden zijn openbaar en het eten en het feestje, dat is alleen voor de deelnemers.
0: Ja, die snap ik. En het is dus nu het Baarns Lyceum dat het organiseert. Dus het is voor jullie 1 keer in de 16 jaar om het te organiseren?
1: Nee, 1 keer in de 4 jaar. 1 keer in de 4 jaar.
0: Het is dus een jaarlijks terugkerend evenement?
1: Zeker, ja.
0: Alleen dan 1 keer in de 4 jaar is Baren aan de beurt. Hoe heeft Baren het in het verleden gedaan?
1: Nou, afgelopen jaar hebben we verloren van het Amsterdams. Het Amsterdams kwam 1 puntje boven ons in de prijsuitreiking terecht. En die 5 jaar daarvoor waren wij de winnaar. En die jaren daarvoor zat weer het Kennemer. Dus we zijn echt aan elkaar gewaagd.
0: Ja, dat klinkt heel goed. Dus dat belooft ook wat voor de komende.
1: Zeker.
0: Ontspringen docenten de dans?
1: Nou, dus niet helemaal. We zijn natuurlijk zitten natuurlijk volop in de begeleiding van de leerlingen. Dus we zijn bezig met de selecties van onze schoolteams. Maar op de dag zelf sluiten wij het sportieve evenement af met de docenten-estafette. Dus we ontspringen niet helemaal de dans, nee.
0: Dus alleen maar een estafette voor docenten? En ja, verder niks?
1: Nee, verder zijn we de coaches. Verder begeleiden we echt het evenement.
0: Oké. Wat zijn de verwachtingen voor zaterdag? Je gaf net al aan, jullie eindigen altijd wel hoog. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. We hopen altijd dat we met alle scholen gewoon goed aan elkaar gewaagd zijn. Zodat we hele leuke wedstrijden hebben. Een puntje bij paaltje is het natuurlijk een onderlinge strijd ook tussen de docenten. Of jouw school een beetje hoog in de ranglijst staat. Dus we hopen allemaal dat we eerste worden. Maar dat blijft altijd spannend.
0: Ja, natuurlijk, dat is altijd spannend. Hè? Hoe bereid je je nou als school voor?
1: Voor de zomervakantie beginnen wij al met de selectietrainingen. Dus dan kunnen alle leerlingen zich opgeven. Die worden veel bezocht. En tijdens die selectietrainingen vindt daar altijd al een klein beetje een soort natuurlijke selectie plaats. Sommige leerlingen denken, dit niveau is misschien mij net even te hoog. Ik doe niet meer mee. Of die denken, dit lijkt me dus juist heel erg leuk. Ik ga wel al die trainingen volgen om te proberen bij die selectie te komen. Nou, en dan vlak voor de zomervakantie of net na de zomervakantie, dan bepalen we de selecties. En dan gaan we nog een week of vier met die selecties echt aan de slag. Om dan tot uiteindelijk aanstaande vrijdag dat toernooi te spelen.
0: Ja, worden daar dan ook bekende sporters bij betrokken om de selecties te trainen?
1: Nee, we doen dat helemaal zelf. En vaak doen we wel oud-leerlingen die we daarbij betrekken. Of collega's, bijvoorbeeld collega's. Een collega, ik noem maar wat, wiskunde die misschien op wat hoger niveau voetbalt en het leuk vindt om deze leerlingen te begeleiden. Nou, die worden dan ook nog wel eens gevraagd.
0: Ja. En zie je dan studenten ook doorstromen naar professionele sporten?
1: Nee. Het is echt schoolniveau. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het schoolniveau is wel echt heel hoog. Dus we zorgen er ook voor dat we deze dag mede mogelijk maken met bondscheidsrechters.
0: Oké, heel goed. Dus vrijdag 25 september, het belooft mooi weer te worden, hebben we van Klaas Bijker gehoord.
1: Ja,
0: dus dat
1: geweldig.
0: Is heel fijn. Op verschillende locaties, de Trits, Ter Eem en bij de Parense Atletiekvereniging. Kan iedereen komen kijken naar vier lycea die de strijd met elkaar aangaan en voor het podium, het hoogste podium gaan.
1: Absoluut.
0: Dankjewel Nina de Ruijg, docent lichamelijke opvoeding bij het Barends Lyceum. En succes en veel plezier.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Hetzelfde. Fijn dat je nog steeds afgestemd bent op Eemland 1 en blijf naar ons luisteren. Of luister op de radio of luister ons terug op onze website eemland1.nl. Maar volg ons ook op de socials zoals Facebook en Instagram. Dank aan Bernard, Pearl, Corine en Arjan en onze gasten voor het mogelijk maken van deze uitzending. Morgen zijn we weer en na het nieuws kun je luisteren naar Eemland 1 non-stop. Een mooie dag toegewenst.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd, ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Zo, leuke start hè, van Dekker Radio vandaag met Fleetwood Mac en Hold Me, hou me vast, want we gaan de bocht door, moet je horen. Ja hoor, ik start meteen door met Pat Benatar. 1980, dat is een eeuwigheid terug. En deze hit, Hit Me With Your Best Shot.

Mooi gezelschap, hè? Pilot noemden ze zich. En Magic, het magische bij Dekker Radio. Bijvoorbeeld Koop, bestaande uit Oscar Simonsen en Magnus Zingmark. Over de Summer Sun.

droom er wel eens over om zo te kunnen piano spelen. Maar ik ben niet verder gekomen dan Boer, er ligt een kip in het water. Daar hebben we het verder niet over. Nee hoor. Niet verder dan vragen. Graag. Lucy Electric. Aus Deutschland, ja. Een heel leuk hitje. 1994 staat erbij. Dus dat zal wel kloppen, denk ik.

Nou, nog één keer dan. Dankjewel, Loose Electric. En Mädchen, dat was al duidelijk, hè? Even wat recenters van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa. En dat gaat over één kus tussen hoofd.

Wat een drukte om één kus, hè? Calvin Harris en Dua Lipa. Knalboom uit en we gaan op weg naar de bodem van het uur. En Wiebe Barkie in studio 2 natuurlijk. Big Fat Menno. Nee, dat klopt niet. Big Fat Man heet hij. Can't Heat. Daar gaan we dan. Doe maar mee.

0: Zo terug.
1: Dekker Radio.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammekamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de begroting. Het zou bij 7 van de 12 ministeries ontbreken aan een duidelijk plan of doel. Ook is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Het weer, veel bewolking vandaag, in het zuiden ook af en toe wat zon, bij een graad of 19.

Ik moet zeggen, ik vind dit niet mooi. Ocean Ellie. Tangerine. Nou. Staat ook nog bij Radio Edit. Nou,

0: in het.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Dan maar mooie herinneringen van lang geleden. Brad, zo heet deze formatie. En het verhaal over de Guitar Man.

Zangeres was dat, hè? Françoise Hardy uit Frankrijk en Champ d'honneur. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Althans, zo heet dit programma. Ga even naar het café. Ga je mee naar de Zwarte Kat? En deze hit, daar is er daar van Siska Peters.

0: zo heet hij.
1: De Zwarte Kat.
0: Leuk hè? Siska Petersen, een liedje uit 1981. De Zwarte Kat. Ik had een keus. Ja, ik had een keus bij deze van Shalimar. Dat staat bij vinyl. Nou is dat voor mij een heel gedoe.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2...

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock'n'Roll Ears. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 was overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modan en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin'. Dan Legs, Pearl Necklace en Furless.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptreden zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

0: try.
1: Je luistert Eén Land 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land 1.

We gaan naar de M-Boy Dukes. Ja, opgericht in 1964 in Detroit. En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele M-Boy Dukes. Ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van M-Boy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

0: 90s rock and roll.
1: Inderdaad, want dit zijn de Beach Boys met een cover van Buddy Holly, Peggy Sue.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys, uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern Rock band uit de gelijknamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimatdamisch, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

ein deutsches Volk!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

zo met het muziek uit jaar 1985. Georgie Davis hoorden we daar voorbij komen. Black Star, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Taylor Swift Hero, anno 2026. I knew it, I knew you.

0: En zo hebben we ook de hedendaagse muziek allemaal 2026. Het is van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. We gaan terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1967.
1: Ouwe meuk!
0: De Moody Blues. Dit is Tuesday Afternoon.

0: En dat was dan de gouden oude muziek van de Moody Blues. Eventjes helemaal terug naar het jaar 1967 met dit prachtige nummer Tuesday Afternoon.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002, Mary J. Blige, Dance For Me.

0: Even lekker dansen, hè? Dance for Me, dat was Mary J. Blige. 2002 kwam dit alweer uit. Met andere woorden, toch alweer ruim ver terug in de tijd. We gaan een sprongetje in de tijd maken. We gaan naar het jaar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dominic Fike. Dit is Three Nights.

0: De muziek van Dominic Fike. Dit was een nummer titel Three Nights. We gaan eventjes weer wat nieuws draaien. Is ook weer de hoogste tijd voor.
1: Oster het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dit zijn de Wannabes samen met Johnny Valentino. Lekker shaken. Don't

0: Ja, swingen doet het wel lekker deze van The Wannabes en Johnny Valentino. Lekker shaken. Dancing in the Street kennen we het ook van jaren terug in de Engelstalige uitvoering natuurlijk van dat nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We blijven bij het Nederlandstalige. Bonnie Sinclair uit 1991. Morgen wordt alles anders.

0: 1991 is de muziek van Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Nou, dan kunnen we ook wel hopen dat morgen alles anders wordt. En dan beter.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur 1973. Dit is Duncan Brown en Journey.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedacht raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Even lekker terug in de tijd met deze opname 1982. Toto was dat, Rosanna, de titel van de plaat. U bent er nog steeds bij. De Bonte Muziekverzameling, het programma Bond met andere woorden. De hedendaagse muziek hier zo van Tame Impala. Dit is Loser.

0: De muziek van Tame Impala. Loser. Sukkel, met andere woorden. Ja, toch wel een lekker plaatje. En daarom ook hier een programma. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1962 met Brian Hyland. Dit is Sealed with a Kiss.

0: 1962. De muziek van Brian Hyland, Sealed With A Kiss.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: K3.

0: De Kadries uit het jaar 2005, deze opname. Kumba Hey was de titel van de plaat. We hebben weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Ellie Marie. Dit is Rock Bottom.

0: missing you.
1: De muziek van Ellie Marie. Dit was Rock Bottom.
2: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
1: We gaan naar 2012 met Train samen met Ashley Monroe. Dit is Bruises.

0: Bruising.
1: Muziek van Train uit 2012 was dit nummer met de titel Bruises. Bracht ons aan het einde van het programma Mond weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang muziek. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen en u uiteraard vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1976 met de Bay City Rollers. Ze hebben zingen Saturday Night. En daarna toch wel een iets ouder werkje van Karl Markstrom, waar we regelmatig nieuwe muziek krijgen. Deze komt uit 2015, Una Buena Vida. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Mondman.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Wil. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
2: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Oh, doe het, zegt ze. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam droog.

zo achter het tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt toch idioot. Schat, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt.

15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
0: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald spreken we met wethouder Hugo Parker van Baarn. We kijken naar de raadsvergadering van Baarn van de aanstaande woensdag. En we kijken ook naar het weer van deze week. Dat en meer in deze uitzending. Maar we gaan eerst naar muziek. MUZIEK

0: En zo loopt deze langzaam af van de Supremes, oftewel Diana Ross en de Supremes. You Can't Hurry Love, een van die prachtige nummers. De kop is eraf van het programma. Afgelopen week schoof ik aan tafel bij wethouder Hugo Prakken. We hebben alle drie de wethouders van Baren inmiddels gesproken. En het eerste deel van het interview wat ik met wethouder Hugo Prakken had, dat laat ik je nu horen.
1: Hij is inmiddels goed ingevoerd in de Barense samenleving. Door van 4 naar 3 wethouders te gaan, komt er meer op zijn bordje. Wethouder Hugo Prakken. Wethouder, klopt dat? Komt er meer op uw bordje?
2: Zeker, tenminste meer aan onderwerpen. Dus de portefeuille is inderdaad uitgebreid omdat je van 4 naar 3 wethouders gaat. Dus dat betekent dat je eigenlijk nog beter scherm moet krijgen met elkaar. Wat doen we wel, wat doen we niet en waar liggen de prioriteiten in die portefeuille? Maar het zijn inderdaad meer onderwerpen dan in de afgelopen 6 jaar.
1: Maar je zegt, waar liggen de prioriteiten? Ik denk dat het heel moeilijk is om zo dingen te zeggen van die gaan we dan maar niet meer doen.
2: Nee, dus het is niet meer, het is inderdaad niet meer doen. Maar het is natuurlijk wel wat is er wat belangrijker en wat misschien, wat minder belangrijk klinkt dan wat onaardig. Maar wel waar je zegt van goh, de prioriteit ligt nu echt wel bij Barentse Zoom, bij de speeldoos, bij alles rondom netcongestie, wat gewoon urgente problemen zijn. Terwijl andere zaken die lopen wel door. Dus we zijn ook bezig met een nieuwe visie op dienstverlening of de herijking van ons informatiseringsbeleidsplan. Ja, dat zijn onderwerpen die ook niet erg is wanneer je dat een maandje of 2 maandjes gaat schuiven. Dus zo, dat is elke keer de afweging natuurlijk die je daarin maakt.
1: Al 6 jaar inmiddels wethouder in Baren.
2: Zeker. Ja.
1: Ik zei het al, compleet ingevoerd in de Barense samenleving. Kom je nog voor verrassingen te staan?
2: Zeker. Nee, nog vaak genoeg. Dus, en dat is ook het mooie, omdat je natuurlijk met heel veel maatschappelijke organisaties, met ondernemers, inwoners in gesprek bent. Dus dan is het soms weer verrast door het enthousiasme en de energie die mensen insteken. Soms met mooie ideeën waar mensen mee komen. Maar soms ook dat ze confronteren dingen die niet goed gaan. En waar je ook door verrast dan wordt. Ja. Maar wel blij bent om het te horen. Dus dat is wel belangrijk.
1: Ja. Als wethouder in een eerdere periode met iets andere portefeuilles en nu wel een gedeelte dezelfde portefeuilles en een gedeelte nieuwe portefeuilles erbij. Is dat lastig?
2: Nee, dat vind ik juist ook mooi. Dus dat is denk ik ook goed. Nadat je bijvoorbeeld al financiën 6 jaar hebt gedaan, dan is het eigenlijk heel goed dat er een ander op komt te zitten. Ja. Die er weer met een frisse blik naar gaat kijken. Dus wat dat betreft is dat ook goed. Het is goed denk ik voor inwoners en voor de organisatie. Maar ook voor mezelf. Dat houdt je ook fris dat je nu weer in nieuwe onderwerpen moet gaan duiken. Waar je met een andere blik naar kijkt. Misschien dan je voorgangers naar kijken. Dus wat dat betreft is alleen aan alle kanten alleen maar beter om af en toe eens dat te gaan wisselen.
1: Welke portefeuille ben je blij mee dat hij erbij is gekomen?
2: Nou, alles rondom klimaatneutraal en circulair. Dat is een thema wat ik de eerste 2 jaar had, maar de afgelopen 4 jaar niet. En ik vind dat Steven de Vries op dat thema echt mooie stappen heeft gezet. Ook met Mark Eibaard als het ging om afval. Maar de ambitie om in 2050 zowel klimaatneutraal als circulair te zijn. Ja, dat is gewoon een hele grote opgave. Nu zeker natuurlijk ook met de netcongestie. Dus dat vind ik wel een mooi onderwerp waarin heel veel samenkomt. En wat gewoon voor de toekomst en voor de generatie na ons gewoon een belangrijk onderwerp is.
1: Afgelopen week in de gemeenteraad ook nog aan de orde. Hè? Ja. In het kader van het plan voor Eemdal Noord.
2: Ja.
1: Best een lastige opgave om iedereen op dezelfde lijn te krijgen.
2: Zeker, omdat je, als je niet oppast, heel erg verzandt in allerlei technische oplossingen en over warmtepompen, middentemperatuur, hoogtemperatuur en alle technische termen slingeren om je oren. Dus daar dat we eigenlijk ook aan de raad hebben gevraagd, is eigenlijk meer van, goh, maar vanuit welke waarde? Dus het mag niet duurder gaan worden bijvoorbeeld, of het moet een oplossing zijn die ook al echt toekomstvast is. Dus niet dat we onze hoop vestigen op alle innovaties die er gaan komen. Maar ook dat we dat doen samen met inwoners. Dus op dat niveau kun je prima dat gesprek ook met de raad voeren. Het is natuurlijk onmogelijk om dat tot in alle details van wat gebeurt er uiteindelijk in zo'n leidingennetwerk? Wat is nou een warmtebedrijf? Ja, dan wordt het allemaal heel technisch. En daar hebben we gelukkig ambtenaren voor die dat dan in alle vertrouwen verder brengen.
1: En ik denk ook dat een belangrijk onderwerp nog is dat als je zegt over 2050, als je kijkt in 2040, dan is de technologie inmiddels denk ik weer zoveel verder gevorderd dat we misschien ook nog andere beslissingen gaan nemen.
2: Zeker, maar dat is wel het lastige. Als je daar je hoopt op vestigen in 2040... zijn er geen andere oplossingen. Dan lukt het je niet om, nee. Om 11.000 woningen... in 10 jaar tijd nog van het gas af te krijgen. Ja. Dus je moet gewoon nu beginnen. Maar wel inderdaad ervoor zorgen dat je... als er wat verandert in de mogelijkheden... dat je daar misschien ook weer kunt inspringen. Maar toen we het gasnetwerk in Nederland neerlegden in de jaren 60... Ja, we hebben dat ook gewoon gedaan vanuit de techniek die toen voorhanden was. Ja. Nou, dat heeft heel goed uitgepakt. Dus ja. Daar proberen we nu. Maar gisteravond was ook de oproep. Maak het nog concreter. En dat wil je eigenlijk nu gaan doen in de komende 1 à 2 jaar. En dan weet je ook inderdaad waar je precies ja of nee tegen zegt. En laten we niet het vooruitschuiven tot 2040 om te kijken van... Goh, ja, misschien is er dan een andere techniek. Dat zal. Maar dat is dan misschien voor de oplossingen dan. Want we moeten ook nog met alle bedrijven nog aan de slag. Ja. Dan kunnen we daar misschien een hoop op vestigen.
1: Dat is dus meer inspelen op het moment... tegen die tijd.
2: Ja, en dat hoor je natuurlijk vaak ook op andere dossiers van inwoners. Van neem gewoon een besluit. En dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Dan als je zegt, nou ja, dan nog weer 10 jaar te wachten en te onderzoeken. Of ja. te hopen op andere technologie. Dus dat is vaak ook wat waar we hier zeggen. Ja, je neemt misschien 10 besluiten. En achteraf zeg je misschien over 5 jaar. Nou, van die 10 zijn er 3 waarvan je dacht, nou, we hadden het misschien beter anders kunnen doen. Maar je hebt in ieder geval wel duidelijkheid geboden. Ja. Dat je de 10 vooruit schuift. Ja.
1: Een belangrijk portefeuille is ook het onderwijs.
2: Zeker.
1: Afgelopen tijd al heel veel gebeurd. We zien dat de KWS aardig zijn voltooiing begint te raken. Ja. Eigenlijk een compleet nieuwe school geworden. Ja. Hè? Ondanks dat het oude gebouw gebruikt is.
2: Ja, nee, maar dat is eigenlijk het mooie ook waar we net over hadden. Over dat circulaire eigenlijk. Is natuurlijk inderdaad het pand wat al denk ik al ruim 100 jaar daar staat. Eigenlijk nu weer in de staat brengen, zodat het, nou, bij wijze van spreken, weer 100 jaar mee kan. En dat was inderdaad wel. Het is wel een enorm ingrijpende aanpassing geweest. Aan de voorkant zie je het een beetje, maar van binnen zullen we zien. Ik ben ook nog niet geweest, maar het was ook om die bovenverdieping, de zolder helemaal te gaan betrekken. De trap die helemaal verplaatst is. Dus het is inderdaad enorm ingrijpend wat er is gebeurd. Maar dan kan het wel. Vooruit. Ja.
1: Ja, dus de zolderverdieping wordt echt ook een hele schoollokale verdieping.
2: Ja, dus daar zijn inderdaad ook leerruimtes. En je hebt natuurlijk steeds meer, minder in het klaslokaal, maar meer dat ze in groepjes uit elkaar gaan. Dat gaat inderdaad ook op die zolder gebeuren. Maar ook de trap die in het middengedeelte is gekomen, die kun je ook als een tribune gaan gebruiken. Oh, ja. Dus het zijn veel meer functionaliteiten die daarin zijn.
1: Het kleine trapje naar de zolder. Ja. En, gedeeltes waar je niet kon lopen en gedeeltes die waar wel planken.
2: Dat was inderdaad een hele steile. Dus die is nu, als het goed is, is die nu weg. En is er een andere oplossing voor gekomen. Maar dan kun je dus ook dat zolder was eigenlijk een hele mooie ruimte. Maar kon je niet gebruiken. En dat wordt nu wel inderdaad functioneel. Dus binnen zo'n pand heb je eigenlijk veel meer mogelijkheden nu gecreëerd.
1: Ja. Ja. En zometeen praten we verder met wethouder Hugo Pakken. Maar we gaan eerst even naar muziek. Voordat we naar deel 2 van het gesprek gaan. Ja.

0: En dat was hem helemaal. Hij was dan wel iets sneller afgelopen dan ik dacht. Teddy Swims was dat. En Mr. Know It All. Hij staat op nummer 3 in de enige echte Nederlandse top 40. En daar kijken we ook elke week wel even naar. Van, wat zijn de hits van dit moment? Nummer 1 nog steeds trouwens. Datzelfde nummer van Shakira en Bernie Bos. Die Die. Dat staat al wekenlang op diezelfde nummer 1 positie. We gaan eens even kijken. We gaan naar deel 2 van het interview wat ik had met wethouder Hugo Prakke. En we waren bij de scholen. En de situatie waar de KWS op dit moment zit. Als die leeg komt, dan komt de volgende school erin. Hè? Dan gaat de Aloysius erin.
1: Ja, daar komt inderdaad de Aloysius. Dus we proberen nu in het najaar. Dus ik hoop, ik hoop november of anders. Nou, laten we proberen te sturen dat in de november inderdaad het kredietvoorstel is. Als het gaat over de investering voor de Aloysius. Hmm. Maar dat plan, dat zijn we nu nog echt in de laatste fase van de ontwikkeling. Dus daar nemen we de raad in mee. En dan zou inderdaad het idee zijn om daar volgend jaar zomer dan te beginnen met de werkzaamheden aan de Aloysius.
0: Ja, ja. En dan na de, zeg maar, na de zomervakantie te starten.
1: Ja, dus dat is eigenlijk waar we kijken van, goh, wat is nu het goede momentum? En dat zal inderdaad na de zomervakantie zijn, of misschien in het najaar, maar wel proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten op die zomer. Ja.
0: En dan, als dat klaar is, want dat wordt ook een fikse verbouwing. Waarschijnlijk gaat daar de zolder ook een hele belangrijke plek
1: daar
0: in.
1: Daar zitten we ook inderdaad naar te kijken hoe we die inderdaad beter kunnen benutten. Nee, en dan volgend jaar gaan we dus, het is een soort van dakpan wat over elkaar heen schuift. Dus dan gaan we in de uitvoering met de Aloysius. En dan gaan we in de voorbereiding van de Guido de Bret. Want dat is eigenlijk dan de volgende school die we willen gaan aanpakken.
0: Okay.
1: Dus dan gaan we daar de gedachten over vormen. En dan kunnen we eigenlijk dan, nou, zodra de Aloysius weer is afgerond. Eigenlijk weer door met de Guido als het is. Want je zit. Je probeert ook qua capaciteit en ook qua geld dat te spreiden in de tijd. Zo, en zo volgt het elkaar mooi op. En dan is de Amalia Astro nog. Maar goed, dan denken we dat we echt wel 2030, 2031 leven. Is uiteindelijk de laatste school die we nog moeten afronden.
0: Ja, ja. En gebeurt dat dan steeds door die school te verplaatsen naar het
1: oude poorthuis? Ja, dus dat is even de vraag. We hebben dat alleen gezegd voor de KWS en voor de Aloysius. Dus daar moeten we kijken. En bij de Guido moeten we inderdaad gewoon gaan kijken van wat is daar de wens? Wat willen we daar ook gaan doen? En als daar inderdaad tijdelijke huisvesting dan nodig is. Dan kunnen we misschien inderdaad weer de bovenverdieping van de uitkijk. En de Porto Cabins op het poorthuisterrein. Maar goed, dan moeten die puzzel moeten we nog gaan leggen volgend jaar dan met elkaar.
0: Dat is een dossier, oftewel een portefeuille die best wel wat vraagt.
1: Zeker.
0: Wat is nou de belangrijkste portefeuille waar je mee bezig bent?
1: Ja, de Barendse Zoom. Dat is eigenlijk voor qua woningbouw. Dus als je ook natuurlijk alle verkiezingsprogramma's las en de nadruk op woningbouw en wat ook inwoners natuurlijk van ons vragen, dan zijn die gewoon die ruim 500 woningen op de Barendse Zoom. Dat is natuurlijk een hele belangrijke stap die we in de komende jaren moeten gaan zetten om in ieder geval iets druk van die woningmarkt af te kunnen halen.
0: Zijn er al stappen die in 2026 gezet gaan worden?
1: Nee, we zijn nu bezig met het stedenbouwkundig plan, zoals het zo mooi heeft. Dus dat is eigenlijk het plan wat we, en we wel hopelijk voor het eind van het jaar rond hebben met elkaar. En dan is eigenlijk wel de bedoeling dat het vervolgens rond de zomer volgend jaar, dat is eigenlijk de 2 jaar is dan voorbij sinds de koop-realisatieovereenkomst. En dat is eigenlijk het moment dat we hebben opgenomen dat dan ook echt de eerste schop in de grond gaat, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, dan zat er wel een periode nog van, dat gaat echt wel 8 tot 10 jaar duren voordat uiteindelijk die 575 woningen of minder daar staan. Dat is het maximum in ieder geval.
0: Ja, er was eerst nog sprake van tot wel 800 woningen. Maar dat is niet doorgegaan, begrijp ik. Hè?
1: Nee, kijk, wat we dus wat er is gezegd uiteindelijk in het in de aanbesteding die we hebben gedaan was circa 500 woningen. Hm. Ja, toen zijn er daarna in de pers, en ik weet niet waar het vandaan komt, of in de geruchten van, goh, het zou ook wel mogelijkheid zijn tot 850 woningen. Ja. Maar dat is nooit in de uitvraag gekomen. We hebben altijd gezegd, het moet passen bij de Barendse maat, bij de basis schaal. En daar is toen in die aanbesteding ooit die circa 500, ook door de raad. En dat hebben we met elkaar nog verder verkend. Wat is nou dan circa? En daar is nu uitgekomen maximaal, dus plus 15%, dus maximaal 575. Ja.
0: Er circuleren, oftewel er wordt al gesproken ook over de plannen rond de Gerenweg. Mm-hmm. Zijn daar ook al stappen in gezet? Of?
1: Ja, nou, het heel actueel is dat ik daar van de week met Oom Thijs, want die heeft daar zelf natuurlijk ook een positie, hun eigen locatie over hebben gesproken. En we hebben eigenlijk afgesproken is dat we vanaf dit moment gezamenlijk gaan optrekken om tot die planvorming te komen. En mijn voornemen is om daar, zo in november met de raadsinformatiebrief naar de raad toe te gaan komen. Omdat we met elkaar nog niet hebben verkend van wat is dan precies het plangebied en waar gaan we het dan over hebben. Wat is de fasering? Wat voor woningbouwprogramma moet daar gaan komen? Dus, maar dat probeer ik dan in dat proces, in ieder geval wat we de komende tijd gaan doen. Dat neerzet in de raadsinformatiebrief. Ik ken alleen het hoofdlijnenakkoord wat deze coalitie heeft gesloten. Dat de schop voor het eind van deze coalitieperiode in de grond moet daar. Dus daar gaan we nu versnellen om dat ook echt waar te gaan maken.
0: Er zitten natuurlijk een paar grote uitdagingen in.
1: Zeker.
0: Het gebied van de groene inval, daar gaat het over. Het gebied van de tuinen, de volkstuinen.
1: Ja.
0: Daar moet wel een andere plek voor gevonden worden.
1: Ja, dus dat hebben we inderdaad ook met de groene inval en ook met de raad erover gehad. Ik denk dat de volkstuinen pas echt een veel later moment gaan komen. Hè. Dus dat zal echt. We hebben ook het contract met hun is daar echt ook wat in onze ideeën ook nog wel wat langlopender. Omdat het ook. Je hebt natuurlijk ook nog de hockeyvelden ertussen zitten. Ja. Dus, en we ook ooit hebben gezet is van. Als we ook kijken naar eventueel een nieuw zwembad. Moet het op de huidige locatie of kan
0: of
1: het
0: aan de overkant van de weg?
1: Ja. Maar dan ben je echt al 20 jaar nog vooruit. Ja. Dus ik denk dat het met name nu in de komende tijd inderdaad gaat over het terrein van de groene inval. Dus dat moeten we inderdaad netjes doen. Hebben we ook met hun bestuurlijk afgesproken om te kijken. Misschien kunnen we het passen in het plan voor de woningbouw. Als het niet past, dan gaan we gewoon gezamenlijk kijken naar een andere locatie daarvoor. Ja.
0: Behoorlijke uitdagingen die
1: zeker.
0: Op uw pad komen. Zeg maar.
1: Zeker. Ja. Maar dat is ook wel het mooie van het besturen ook in Baren. Is het dat we het ook samen doen. Dus we doen dit ook samen dan. Of met OMTA en met OMTA's en met de Groene Inval. Want iedereen beseft wel dat willen we Baren. Ook in de toekomst voor iedereen een plek is, dan hebben we ook die woningbouw gewoon nodig. En we hebben gewoon verder eigenlijk geen eigen grondposities als gemeente. Je bent natuurlijk omsloten door, door of het Eemland, de Eem of de bossen.
0: Ja.
1: Dus het is inderdaad woekeren met de ruimte. Maar er is ook de wachtlijsten bij OMTA's zijn lang voor woningen. Mensen zitten toch echt.
0: Ik had begrepen 8 tot 10 jaar.
1: Ja, precies. Ja. Ook een wens die veel is van ook als jongeren in Baren opgroeien die hier willen blijven wonen, willen we eigenlijk ook dat die daar, daar een mogelijkheid toe hebben. We willen dat senioren kunnen doorstromen vanuit hun woningen. Dus er zijn heel veel wensen, maar dan moeten we inderdaad daar de ruimte voor creëren. En dan kan het niet anders dan dat er naar geschoven moet worden bijvoorbeeld met een groene inval, als het niet allemaal past in de plannen voor de woningbouw.
0: Ja. Een behoorlijke puzzel om te leggen, want het ene stukje past niet altijd meteen op een andere plek. Hè?
1: Nee, en dat is uiteindelijk dan vaak wordt gezegd, je moet keuzes maken. En dat is uiteindelijk wel wat ook besturen met zich meebrengt. En we proberen die keuzes zo goed mogelijk te

0: Prachtige muziek van Dionne Warwick, nummer Heartbreaker. We gaan daarmee best wel ver terug in de tijd. Trouwens een album wat geproduceerd is door niemand minder dan Barry Gibb. Dat is ook duidelijk te horen in het achtergrondkoor van dit nummer, Heartbreaker.
1: Het gaat over woningbouw, dus dat is een hele belangrijke. Maasgroosbos, ja. Hoort dat ook onder de portefeuille?
2: Nee, dat is bij mijn collega Bremmer, Simon Bremmer. Die is met het Maasgroosbos druk bezig. Ook van de week nog in de gemeenteraad. Dus ja. Dat dossier, die puzzel, die mag hij leggen.
1: Ja. Niet alles tegelijk.
2: Nou ja, maar ook daar zie je wel, ook daarvan staat natuurlijk in het coalitieakkoord wel dat we eigenlijk voor het eind van deze coalitieperiode daar wel echt wel de stappen willen zetten. Dus je merkt aan de ene kant, en dat zag ik ook wel in de raad, in de bespreking, aan de ene kant wil je snelheid maken. Er zijn een aantal fracties die zeggen, we moeten gewoon niet door. En een aantal andere fracties die zeggen, ja, moeten we niet nog eens een keer alles weer tegen het licht gaan houden. Ja. Maar goed, dan denk ik altijd,

0: Aan het andere onderdeel van mijn portefeuille is de speeldoos. Ja, daar hebben we de afgelopen 10 jaar ook al vaak gedacht. We moeten vaart maken en vervolgens toch weer gedacht. Nee, misschien moeten we nog wat alternatieven gaan onderzoeken. Nou, ik denk dat inwoners daar inmiddels wel hebben gezegd.
1: Ik denk dat we nu de knoop door.
0: Nou, dat kun je natuurlijk ook op dossiers misschien. En daar zijn we nog lang niet. Maar ook bij dat we niet te lang treuzelen bij dossiers als Meander of bij de Gerenweg of op andere locaties. Ja. Dat moet in ieder geval sneller dan 10 jaar zijn.
1: Nou, even op die speeldoos dan maar meteen terug te komen. Yeah. Dat, daar staat in de coalitie, het coalitieakkoord duidelijke afspraken over. Ja. Wat er mee moet gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Een verbouwde speeldoos op de plek zonder bibliotheek.
0: Ja.
1: Wanneer gaan de eerste stappen gezet worden?
0: Ja, dus ook in dat coalitie-hoofdlijnakkoord staat dat we eigenlijk dit jaar nog met een raadsvoorstel moeten komen. Dus ja, we doen er alles aan om dat in december in de raad te hebben. Waarin we dus aan de raad vragen. Want om volgend jaar geld beschikbaar te hebben om die plannen verder uit te werken. Want dat zit nu nog niet in de begroting. Dus we hebben gewoon incidenteel daar geld voor nodig. Gewoon voor maken van een voorlopig ontwerp. En voor alle voorbereidingen om uiteindelijk die aanbestedingen te kunnen gaan doen. Kijk, met de speeldoos besproken. Ze hebben natuurlijk nu al de programmering van het theaterseizoen 27-28 al rond. Hm. Dus voor de zomer van 2028 gebeurt er in ieder geval niks. Is er niks fysieks. En als we dan de tijdlijn doortrekken, is eigenlijk het plan dat we uiteindelijk ergens in 2030 uitkomen dat het helemaal de vernieuwde speeldoos moet blijven. Daar staat. Van de week was ook een bijeenkomst met de raadsleden. Toen heeft ook Tom van der Poel, de directeur, daar ook die tijdlijn ook geschetst.
1: Ja.
0: Dus ja, daar steven we ergens naar 2030. En de toneeltoren zoals die nu is, die blijft ook gewoon staan. Dus daar verandert er niks aan. Maar alles eromheen, dat is... daar moet
1: terug.
0: De tweede zaal en alle faciliteiten daaromheen in de horeca. Ja.
1: Behoorlijk prijskaartje ook. Zo'n 14 miljoen begrijp
0: 14 miljoen,
1: ik dat
0: dat is wat er...
1: Nou heb ik al eerder de uitleg van uzelf ook gehoord... van 14 miljoen is niet iets wat je in één keer hoeft te hoesten.
0: Nee.
1: Dat gaat over een periode van 40, 50 jaar. Dus op zich valt dat dan eigenlijk nog mee, hè?
0: Nou ja, dat is hoe je daar kijkt, Kees. Het blijft natuurlijk gewoon veel geld. Maar omdat we het ook heel waardevol vinden dat we een theater in Baren hebben. En er zit natuurlijk subsidie richting de speeldoos als het gaat gewoon om de programmering en alles wat daar gebeurt. Ook juist heel veel cultureel maatschappelijk, zoals we het dan noemen, aan activiteiten die daar plaatsvinden. Dat vinden we belangrijk. Of het nou voor scholen is, of voor cultuureducatie, of voor gewoon allerlei gezelschappen die er gebruik van maken. Maar daarnaast hebben we inderdaad die 14 miljoen. Ja, dat vertaalt zich wel 40 jaar, 50 jaar lang in tonnen in onze begroting. En die moeten we wel eigenlijk van kunnen betalen.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is uiteindelijk wel wat er aan hangt. Ja, ja.
1: Behoorlijke uitdaging. Ik zei het net al, die er op je pad zijn. We hebben weer even helemaal bijgepraat. Eigenlijk was dit de laatste wethouder. Want ik heb de andere twee wethouders inmiddels ook als eerste gesproken.
0: Ja,
1: Ik denk, dan kan ik ook zeker hier niet achterblijven om even rond de tafel te gaan zitten. Hartelijk dank voor dit moment. En we komen graag weer bij u terug. Wethouder Hugo Parken.
0: Dank.
1: En dat was het gesprek wat ik had met wethouder Hugo Parken. En wil je het nog een keer terugluisteren? Ook dat is mogelijk. Want hetzelfde interview staat in zijn geheel ook weer op de website van Eemland 1. Ga dan naar radio toe en dan kom je het vanzelf tegen. Tijd voor muziek. Eens even kijken.

er tussendoor te pakken. Het nummer van Owen Paul. Je komt het ook regelmatig tegen op alle andere zenders. Want het is gewoon zo'n lekker stukje muziek. My favorite waste of time. Het is inmiddels weer aardig wat jaren oud. Maar het blijft gewoon een nummer wat steeds opnieuw terugkomt. Aanstaande woensdagavond dan is het zover. De gemeenteraad van Baarn komt dan weer in vergadering bij elkaar. Zoals dat zo mooi heet. En wat zijn de onderwerpen? Er staat eigenlijk niet zo ongelooflijk veel aan bespreekpunten. Herziening, verordening, starterslening, raadsinformatiebrief over het aantrekken langlopende geldleningen in 2026. En dan hamerstukken toevoegen ziekenhuismolenweg aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Interessant zijn dan soms nog het vragenhalf uurtje wat aan het begin zit, wat op dit moment nog niet duidelijk is wat daar precies in aan de orde gaat komen. En eventueel nog aan het eind moties van niet geagendeerde onderwerpen. Dat kunnen nog interessante dingen zijn. Het lijkt een redelijk korte vergadering te worden aanstaande woensdagavond in de gemeenteraad. Je kunt erbij zijn door naar het gemeentehuis te gaan vanaf 8 uur. Vergadering onder leiding van burgemeester Horwel. Maar je kunt ook gewoon thuis in je eigen luie stoel kijken. En dan zet je Eemland 1 aan. En dan kun je ook diezelfde vergadering compleet volgen. En zelfs nog beter eigenlijk dan dat je naar het gemeentehuis toe gaat. Kortom, wil je bijblijven wat er gebeurt in de gemeenteraad van de gemeente Baarn? Kijk naar de televisie aanstaande woensdagavond vanaf 8 uur. Eens even kijken. Hebben we nog meer muziek? Jazeker. En dit komt uit de 70e jaren. Tony Christie. Prachtig nummer. Het nummer Amarillo.

Toch weer die prachtige stem van de jaren 70. Oftewel van het begin van de jaren 70. Tony Christie. Het is een Engelse muzikant en zanger. En hij heeft weer vooral bekendheid in het begin van de jaren 70. Succesvolle singles als Las Vegas. I Did What I Did for Maria. En natuurlijk dit nummer uit 1971. Is This the Way to Amarillo. Het werd later nog eens een keer opnieuw uitgebracht in 2005. En ook toen werd het weer een behoorlijke grote hit. Ja, het zal je maar gebeuren. Hebben we nog meer muziek? Jazeker, die hebben we. Oh, dit gaat nog veel verder terug. This

zo rond de 20 graden. Donderdag, dan hebben we een dag die toch wat meer zon laat zien. Oftewel, het is deels zonnig. Temperatuur ligt zo rond de 18 graden. In de nacht gaat de temperatuur wel al onder de 10 graden komen, namelijk 8 graden. En vrijdag is het een overwegend zonnige dag. En wordt de temperatuur zo rond de 21 graden. En in de nacht, dan zien we ook meteen dat hij weer iets hoger blijft steken. Dan zitten we rond de 11 graden. Dat wat betreft het weer de komende dagen in Baren en omgeving.

heerlijke muziek van Emmylou Harrison. Ze had een prachtig nummer met deze. Ook wel een redelijk grote hit, dacht ik. C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. En je luistert nog steeds naar het programma De Baarse Naald. En bij Eemland 1. Dus even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, we hebben wel degelijk muziek voor je. Wat dacht je van deze? Dat is ook altijd zo'n heerlijke muziek om weer eens even voor de dag te halen. En als je de eerste klanken hoort, dan heb je het ongetwijfeld al door dat dit Phil Collins is. In the Air, Tonight.

En zo loopt hij langzaam weg, deze van Phil Collins, het nummer In The Air Tonight. En we hebben er nog één te gaan, denk ik, voordat we deze uitzending weer af moeten gaan sluiten. En dit is heerlijk, zo'n gouden oude chic.

Een van die heerlijke grote hits van jaren en jaren geleden. Een dance classic. Je zette hem op en de hele dansvloer zat vol. Dan hebben we het natuurlijk over Chic. En dat nummer Le Freak. Hoogste tijd om afscheid van je te nemen. En de laatste tune erin te gooien. En dat is deze. Dat is een nummer van Herb Alpert. De Barstenaal zit weer helemaal vol. Interview wat ik had met wethouder Hugo Parker. Dat kun je terugvinden op de website van Eemland 1. Daar staat het hele artikel. Oftewel het hele interview... klaar voor je om opnieuw te beluisteren. En aanstaande woensdagavond live te beluisteren natuurlijk en te bekijken op de televisie bij Eemland 1. De raadsvergadering van de gemeente Baren. Vanaf 8 uur ben je van harte welkom om aan te schuiven. En volgende week dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barense Held. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
1: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
0: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een zangeres met een vleugje wilde spirit die losbreekt door haar muziek en improvisatie. Sinds haar jeugd is zij blootgesteld aan jazz en Braziliaanse muziek. Zij zong in verschillende grote orkesten zoals de Jazz Philharmonic Orchestra of St. Petersburg, de Upper Austrian Jazz Orchestra, Amstel Big Band en de Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Vorig jaar debuteerde ze met de geluidsdrager Bird's Notes. Een prachtige plaat overigens. En we kijken volgend jaar uit naar haar tweede productie. Ik zou zeggen, welkom Egle Petrosjutte.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond op deze zondagavond. Ja, we hebben een prachtige periode achter de rug. Het was soms een beetje regenachtig. Maar goed, ik denk dat er een heleboel mensen nu buiten zitten. Denk je niet?
1: Ja.
0: Het is wel een beetje donker, maar ja, goed. We zullen wel zien. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat prima eigenlijk. Best druk.
0: Ja, dankzij Bird's Notes, jouw cd. Denk het wel, hè?
1: Ja, het wel. En nu begon ik ook met een lessen geven aan het conservatorium van Zwolle.
0: Oké, dan ben je net begonnen of...
1: Ja, dan ben je net al een begonnen.
0: Net begonnen, ja, mooi. Je bent Litouwse, hè?
1: Ja, oorspronkelijk wel.
0: En je bent in 2012 in Nederland terechtgekomen?
1: Precies, en, om te studeren.
0: Om te studeren. Waarom Nederland?
1: Ja, veel reden. Ik had al een vriend hier die studeerde hier en... Die vond het heel leuk. En de scène heb ik evalueerd. Dat het heel rijk is. En heeft al geschiedenis.
0: Ja.
1: Langer dan mijn land. En goede onderwijs. Dus ik dacht, waarom niet?
0: Ja, waarom niet? Ja, de goede keuze. Toch?
1: Ja, ik vond het zo leuk dat ik gebleven ben.
0: Ja. Nou, je hebt in ieder geval een hele tas vol met cd's meegenomen voor 2 uur. Maar je moet eerst door dat eerste uur heen bijten. En we hebben voornamelijk UK jazz, soms met een gewoon instrumentaal, wel vaak met een zangeres. Maar je bent natuurlijk ook een zangeres. En we beginnen met Alicia Joy. En die smeet naadloos haar eigen geluid als zangeres, songwriter, toetsenist en selector. En staat bekend als de leadzangeres van de band 3070 of de 3070, die we straks ook gaan horen langskomen in deze uitzending. We gaan luisteren naar Alicia Joy met Missing You.

0: De kop is er gelijk af. Ik zag jou swingen. Dat klopt wel, hè?
1: Ja, het was wel groovy. Ja. Een soulvolle zang, vind ik, ja.
0: Heerlijk. Nou, is het leuk om mee te beginnen. Hè? Zwoele avond, dus wat willen we nou nog meer? Of dat ook bij Nubia Garcia geldt, dat weet ik niet. Maar zij beheerst het jazz-idoom tot in de puntjes en heeft een fantastische toon. Maar daarbij begint het pas. En Odyssey is een nieuw album van haar. En dat is echt great, great, great. We hebben op de draaitafel liggen Set It Free met featuring Richie Nubia Garcia.

0: Ja, dat is toch ook geweldig, nietwaar? Ja?
1: Ja, zeker. Heel originele kleur, vind ja. ik.
0: Van de Nooit stem. Gehoord van Nubia Garcia?
1: Nog niet.
0: Een jaar geleden opgetreden in het Fans. Nee, de Lantaarn in Rotterdam. Dus het was wel een mooi concert.
1: Top.
0: Iedereen zat natuurlijk op dat plush te zitten. Maar uiteindelijk begon ze allemaal te staan en te swingen. Dat is wel leuk.
1: Cool. En echt een goede drummer, vind ik.
0: En een goede drummer. Ja, en een goede zanger, hè? Richie. Mm-hmm. Ik heb het even opgezocht, maar dat is een zanger dus. Sommige dingen moet je wel eens een keertje opzoeken. Hè? Richie, ja, nooit van gehoord. Maar goed, de zangeres en songwriter Bryony Jarman Pinto... die combineert betoverende vocalen en jazzmelodieën... met zorgvuldig vervaardigde teksten... waarbij ze inspiratie haalt uit de soul- en de folk-invloeden... En dat gaan we horen op het nummer Moving Forward. Bryony Jarman Pinto.

0: Bryony German Pinto. Goed in je oorknoop.
1: Fantastisch.
0: Dat wordt echt een hele grote. En dat geldt ook voor Olympia Vitalis. En zij verscheen opeens op het London Jazz Festival in 2023. Het was gelijk een groot succes. Zeker toen ze het nummer Mardi over haar publiek uitstortte. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: opgelopen. Oei, oei, oei, wat is dat goed? Dat is echt wel wat hele vette, zo'n hele vette zang. En die heeft deze zangeres ook heerlijk. Olympia Vitalis. Ja, we zijn halverwege. Wat vind je dat nu ervan? Wat vind je van de keuze, de platenkeuze, de UK
1: dit
0: jazz?
1: Dit was heel interessant wat er in de achtergrond gebeurde, vind ik. Heel veel kleine details die het omgeving creëert.
0: Ja,
1: wow.
0: Die samen tot één groot bolwerk naar buiten stort eigenlijk.
1: Dat was heel onverwacht. Mooi.
0: En dat geldt ook voor Aurora D. Reines. En die liet zich inspireren door de legendarische vocalisten Etta James, Erykah Badu en Jill Scott. En samen met muziekstijlen van Robert Glasper. En dat gaan we horen in Something Sensible.

Ja, dan is het nu tijd voor een band en die heet 3070. Heel raar, maar goed. Wat ze voorbrengen bevindt zich binnen de wereld van de jazz, breakbeat, house en de altijd aanwezige ruggengraat van Afrikaanse ritmes die deze genres met elkaar verbinden. Luister maar naar Breaking 3070.

0: Ja, je wil heel graag Harley Blue luisteren, hoor ik nou net. Nou, die gaan we nou even opzoeken in onze...
1: Dankjewel.
0: Bibliotheek, zal ik maar zeggen. Ja, maar je hoorde in ieder geval weer hier Alicia Joy. En die hoorde je namelijk ook bij het eerste nummer al, solo. En dit was 3070. We gaan even naar Nederland. En de nieuwe track Xami Xami van Lilian Vieira en Efraim Trujillo was de NPO Soul & Jazz tip. En deze track was gelijk de koploper in de Soul & Jazz Top 50 op Spotify. Ik zou zeggen, geniet van Xami Xami.

0: Dat was natuurlijk de Amsterdam Funk Orchestra met Efraim Trujillo en Lilian Viera. Ja, Efraim is hier geweest. Ja, en we zoeken nog steeds contact met Lilian Viera. En dan gaat zij op jouw stoel zitten op enig moment.
1: Mag ik zeggen, dat was mijn favoriete tot nu toe.
0: Ja, natuurlijk. Een paar keer natuurlijk naar Tsuko 103 geluisterd. Ja, heerlijk. Heerlijke muziek.
1: Superleuk, superleuk. Ritmisch.
0: We zijn ook een beetje een verzoekplatenprogramma. Je wilde Harley Blue. Je kent haar helemaal niet. Maar ik zei, dat is een geweldige zangeres. En als je dit hoort, denk je van, ik wil die plaat hebben. En die cd heet She. En die is alleen maar te koop via haar website. Niet in de winkel, helaas. Maar we laten het wel even horen. Higher Than a Kite. Genieten van die hele vette stem. Let op.

0: Nou, wat vind je hier nou van, Eggele?
1: Vet.
0: Vet, hè?
1: Hi.
0: Ja, doe het nog eens. Ja, nog een keer.
1: Hi.
0: Yes. Oh ja, dat is zo lekker vet. Oh, ik voel het al aankomen. Je nieuwste cd die gaat ook een beetje vet klinken. Heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Uit Nottingham, kan je nagaan. Goed, dat was Harley Blue, Higher Than a Kite. Ja, ik ben er zelf ook helemaal gek van. Ben en Louis Helleker Hales. Ja, we hebben het over een heel ander onderwerp. We hebben de afgelopen 8 jaar samengewerkt, waarbij ze jazz en techno produceerden en DJ'en. Ja, en dat kan je horen in Emotional Intelligence. Chaos in de GBD.

0: Ik kijk even naar Egle. Ja, je houdt wel van baspartijen, hè?
1: Ja.
0: Jouw echtgenoot is ook bassist.
1: Precies, virtuose bassist.
0: Dus ja, een virtuose bassist. Maar goed,
1: die heeft heel ook, belangrijk punt, weet
0: precies.
1: Je wel.
0: Precies, en dat is Rocco Palladino ook. En die speelt hier met Yusuf Days, dat is een drummer. En Charlie Stacey, en dat is iemand die op de toetsen zit. En wat hebben zij gemaakt? Palladino Sauce. Daar gaan we nu naar luisteren. 7:01.

Come on, man, make some noise for Rocco Palladino.

0: Ja, dat was even een mooie baspartij, hè?
1: Jazeker.
0: Van meneer Rocco Palladino. Ja, die komt ook uit een basfamilie. Zijn vader die heeft nog eens een keer in de Hoe gespeeld.
1: Basfamilie, dat
0: ja,
1: is een mooi
0: zeker.
1: Woord.
0: Een basfamilie. Het eerste uur zitten we weer bijna op. Heb je genoten?
1: Ja, heel erg.
0: Ja, je krijgt van mij de playlist. Dan kan je het nog even terugkijken, terugluisteren. Ja, we eindigen met Naya Benfield, een saxofonist. En die heeft een mooi nummer gemaakt, E11. En daarna hebben we een tweede uur met jou, Egle.
1: Wauw, ik ben benieuwd.
0: Het is jouw uur.
1: Ja,
0: tot over
1: spannend.
0: Tot over een paar minuten.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baren. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: was getekend Egle Petrosiute en die zit tegenover me en we draaiden Birds Notes, van afkomstig van de cd Birds Notes. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Het had eigenlijk nog veel en veel langer mogen duren. Echt zo'n kwartier of zoiets, weet je wel. Je bent er net in en dan hoor je hem al een beetje wegveden. Maar ja, goed.
1: Dankjewel.
0: Het is een heerlijk nummer.
1: Ik heb een beetje kwetsbaar begonnen. Ja. Ik ben kwetsbaar begonnen in dat nummer. En dan ontwikkelde die naar een party. Ja, dus ik vind zelf het einde het beste deel.
0: Ja, met Kiko Freitas op drums en percussie.
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Ja, hij is een Braziliaanse ster. Een van de meest bekende Braziliaanse drummers ooit.
0: Ja, en er staan nog veel meer Braziliaanse nummers op. Althans, Braziliaans getinte nummers op.
1: Ja.
0: De plaat Birds Notes.
1: Precies.
0: Jouw fascinatie voor Braziliaanse muziek, hoe komt dat?
1: Uit familie eerst. Mijn familie zijn jazzliefhebbers en Braziliaanse muziekliefhebbers. En ze hebben heel veel naar dit geluisterd toen ik een kind was. Dus dat was eigenlijk mijn eerste muziek dat ik hoorde. Dus van Antonio Carlos Jobim naar Ella Fitzgerald, zeg maar, en Louis Armstrong. Dat Braziliaanse muziek met jazz was mijn kindmuziek.
0: Kindertijd. Dat was de kindertijd. Je kindertijd is opgevuld met Braziliaanse muziek. En dan richten wij ons geestesoog op Alfredo Rodriguez. De Alfredo Rodriguez Band met Coral Way. Dat is de volgende die je uit je tas hebt gehaald.
1: Ja, precies. Dat is een recentelijke fascinatie.
0: Ja.
1: Ik ben obsessed met Alfredo Rodriguez.
0: Ja, meen je dat? Nou, weet je,
1: ik heb hem ook live gezien in Rotterdam recentelijk. En dat was echt fantastisch.
0: Hele zaal vol? Tuurlijk.
1: Ja, uit Cuba.
0: Ja, het begint steeds meer een jazzy stad te worden, hè? Rotterdam. Mm-hmm. En hoe zit het in Den Haag, waar je woont?
1: Is ook lekker. Alleen maar, ik mis concertzaal of club, net als Bim House of Lantaarn Venster. Zou leuk zijn om dat ook in Den Haag te hebben.
0: Maar het paard?
1: Nou ja, en nu Amare ook.
0: Oh, okay.
1: Dus we zien hoe dat ontwikkelt. Ja.
0: Zullen we eens even luisteren naar Alfredo Rodriguez Band met Coral Way?
1: Ja.

0: Ook alweer zo'n nummer die zo heel lang mag doorklinken op de radio. Maar dat doet hij niet, dan houdt hij heel mooi op met een mooi akkoordje. Egle, wat gaan we nu draaien?
1: We gaan nu een Slap That Bass draaien van Ella Fitzgerald. Mm-hmm. Die zingt de nummers van George en Ira Gershwin in deze cd. En dat was een nummer dat een van mijn eerste zangleraren me bracht. En er was een cd met playbacks en ik kon meezingen met een opgenomen orkest. Wat ontzettend geweldig voelde. De dynamiek van enkele baslijn tot opzwepende tutti-spel. Tutti forte, fortissimo en de swing. Dus het bleef in mijn hoofd. Dit liedje als alles. Gewoon in elkaar. De jazz-traditie en de zang van Ella. En de dynamiek.
0: De dynamiek. Oh, kijk, het is een baspartij.

0: Heerlijk. Ella Fitzgerald, ja, dat horen we niet vaak. Jij wordt ook wel een beetje de Ella Fitzgerald van de Lage Landen genoemd, zo'n beetje, of niet?
1: Een beetje wel, het gebruik van de stem.
0: Ja. Mm-hmm. Wat is dat specifieke karakter van Ella Fitzgerald? Kan je dat duiden?
1: Ja, lichte klank, zeg maar. Lichte kleur.
0: Ja. Is dat moeilijk? Is het technisch?
1: Dat hangt vanaf wat natuurlijk is voor jou. Maar voor mij, zij was dit de eerste zangeres naar wie ik zoveel geluisterd heb. En die is een soort kern van mijn eigen ontwikkeling.
0: Oh, okay.
1: Dus ik voel echt heel thuis als ik de stem gebruik, net als haar.
0: Ja, nou, mooi gezegd. Hey, en vroeger heb je dan ook naar Charlie Parker natuurlijk veel geluisterd.
1: Ja, dat is een van de god.
0: Ja. Een van de goden.
1: In goden, ja, precies. Ja,
0: onbereikbaar voor iedereen eigenlijk.
1: En we studeren heel veel Charlie Parker aan het conservatoria. Mm-hmm. Heel veel van ons zingen zijn solo's. En natuurlijk kent iedereen Donnelly en Anthropology en Confirmation.
0: Zeker.
1: Maar wat we nu gaan draaien, Bloom Dido namelijk, kennen misschien minder mensen. Maar het is toch een hele mooie blues solo.
0: Van de CD Bird and This. Goed, Charlie Parker, ga je gang, zou ik zeggen.

0: Heerlijk. Goed, we gaan even naar jouw cd. Die heb je opgenomen met verschillende partijen, ook op verschillende golflengtes en op verschillende continenten. Kun je dat eens duiden?
1: Ja, precies, precies. Dus we hebben elk lied apart opgenomen, zeg maar. Eerst één, dan tweede, dan derde. Want we wilden geen stress. Ik bedoel mijn man Matthäus Nikolajewski, een virtuoso bassist, en ik, we hebben dat samen geproduceerd. Dus het is onze baby. We hebben geen echte baby's, dus dit is onze baby. En de drummer Kiko Freitas heeft zijn partij bijvoorbeeld in Brazilië opgenomen. Mm-hmm. En de bas hebben we thuis opgenomen. Een thuisstudio. Stem heb ik ook weer ergens anders in Nederland in een studio opgenomen. Als laatste ding, nadat alle instrumenten waren al opgenomen. Dus het is zo langzaam tot stand gekomen.
0: Hebben we een jaar over gedaan, hè?
1: Ja,
0: jongen,
1: het duurde ongeveer een jaar.
0: Maar de kwaliteit is er ook naar. Prachtig.
1: Dank je wel.
0: Waar gaan we nu naar luisteren?
1: Dat is volgens mij Senhoras do Amazonas.
0: Dat klopt.
1: En dat is een nummer van João Bosco, eigenlijk. Een zanger en gitarist, een componist van Brazilië. Is heel bekend in Brazilië. En Kiko is eigenlijk zijn drummer.
0: Oké. Okay.
1: Dus, maar dit is mijn arrangement. Die is vocaal. Het is a cappella met drums en met percussie, met bas.

0: Senhoras do Amazonas, oftewel de Ladies of the Amazon.
1: Precies.
0: Dat is goed vertaald. We gaan naar Shirley Horn. Ja, die is ons ontvallen een tijdje geleden. Een hele tijd geleden alweer. Maar goed, zij werd gelanceerd door Miles Davis, maar dan als pianiste.
1: Ja,
0: dus het is geen kleine meid.
1: Maar in dit nummer zingt ze ook zo swingend, zo extreem swingend. En in haar eigen coole, nonchalante manier. Dus ik vind haar ook...
0: Begeleidt ze zichzelf met de piano of niet?
1: Volgens mij wel, ja. Maar volgens mij zingt ze ook hier zo mooi. Haar gevoel is zo chill, maar swingt zo enorm.
0: Heerlijk, van de cd Traveling Light, Shirley Horn.

0: Ja, op deze zondag.
1: Precies.
0: Goed, we gaan naar Diana Reese. Ja, die heb ik denk ik 15 jaar geleden voor het laatst gezien in het Concertgebouw in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
0: Het was weergaloos. In het voorprogramma was het Erik Farzon Morel. En ja, dat was echt een avondje uit. Hoe komt dat nou dat zij zo aanwezig is met haar stem en van alles en nog wat?
1: Nou, ik weet niet hoe het uitkomt. Maar ja, voor mij is ze echt een belangrijke voorbeeld van veelzijdigheid.
0: Mm-hmm.
1: Hoe je alles kan doen als je echt wilt. Je kan swingen, je kan grooven, je kan traditionele jazz, moderne jazz, Latin zingen. Met je authentieke klank.
0: Okay.
1: En daarom was ze zo'n grote voorbeeld voor mij. En dit nummer dat we gaan draaien is eigenlijk een popnummer van Peter Gabriel. Maar ik heb eerst deze jazzbewerking van Diane Reeves gehoord. En alleen maar later ontdekt dat dit een popnummer is.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ritme, dat is zo onmogelijk om te weerstaan.

0: Diana Reeves. Ja, wie kent haar niet? We gaan van Blue Notes naar Birds Notes. En dat is jouw cd.
1: Aha.
0: Een mooi overstapje.
1: Aha.
0: Dit van Diana Reeves moet van Blue Notes zijn geweest. Maar dat kan niet anders. En wat heb je uitgekozen voor jouw cd?
1: Het stuk It Just Feels So Right.
0: Waarom?
1: Het is mijn stuk.
0: Ja.
1: En het is heel rijk in elementen. Zeg maar, verschillende elementen. Elk deel van het stuk wisselt van soul tot Latin. Een beetje fusion van verschillende leuke elementen.
0: Goed zo.
2: Let's take.
3: Yeah, it's about one of those moments when everything feels just perfect. Something like

0: En die hele zaal is plat.
1: Yay.
0: Zoals 2 jaar geleden in de Observant. Dat klopt, hè?
1: Aha.
0: Ja, ik heb het nog op mijn netvlies staan. De stoeltjes gingen opzij en hupsie, daar stond je dan. Leuk. Geweldig. We gaan naar Cuba. We gaan naar Daimé Arocena, heet dat. Arocena. Een geweldig artiest.
1: Ja, en ze improviseert ook heel mooi. Jullie gaan horen.
0: Precies. Wat heb jij uitgekozen? Dat is natuurlijk ze heeft een rijke bak vol met cd's. Dus het is altijd wel heel erg moeilijk om daar een keuze uit te maken.
1: Ja, want dit arrangement toch?
0: Mm-hmm.
1: Is ook een beetje jazzy. Dus daarom misschien. En ook mooi met de blazers. Dus dat heet denk ik La Rumba Me Llamo Yo.

0: Van Cuba gaan we naar Dori Caymmi. En waar zijn we dan beland?
1: Brazil.
0: Wel Brazilië, ja.
1: Ja.
0: Brazilië, daar komt het eigenlijk wel vandaan, hè? Jouw smaak.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, want je gaat, je bent bezig met je tweede cd. Mm-hmm. Wordt dat ook weer een beetje met veel Braziliaans of
1: Volgens mij
0: Cubaans?
1: wordt hij meer richting jazz.
0: Ja.
1: Minder Brazilië, maar misschien een stukje Brazilië.
0: Oké. En een stukje natuurlijk Dori Caymmi, of niet? Daar lijkt het wel een beetje op. Of,
1: uh-huh.
0: of wordt het een beetje...
1: Ja, die is een grote invloed als componist.
0: Ja?
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Ja. Dus een van mijn favoriete Braziliaanse componisten.
0: Obsession, je hebt een obsessie voor
1: precies,
0: deze zaak.
1: Precies. En voor Take Six, die zingt ook met hem. Dus dat a cappella groep.

0: Dori Kaimi met Obsession. Egle, waar kunnen we jou nog horen en zien met jouw prachtige stem?
1: Ik heb een paar hele mooie optredens in september. Namelijk 20 september treed ik op in Monganga in Amsterdam. En 21 september treed ik op in Generations Festival in Apeldoorn.
0: Dat is heel erg gaaf.
1: En daarna 22 september treed ik op in Den Haag. In de Brasserie Amare. En dat is een soort mini-tour met mijn hele goede vriend. Die ook Grammy is gewonnen. En die heet Jamen. Die komt uit Brazilië, maar woont in Portugal. En komt speciaal voor deze tour.
0: Maar het staat natuurlijk ook op je website, toch?
1: Ja.
0: Ja, wat is je adres van je website?
1: www.eglepetrosiute.com.
0: Kijk eens aan. Ja, we gaan naar dat laatste nummer. Dat hebben we alweer 2 uur achter de rug. Ik vond het echt geweldige nummers, hoor, tot nu toe. Als we dan het eerste uur ook erbij nemen, dan is het helemaal geweldig natuurlijk. Maar het is echt op een zondagavond, zwoele zondagavond. Het past echt in deze zomer. En dat vind ik toch heel frappant.
1: Ik ben heel blij om hier te zijn en dat te delen. Mijn favoriete muziek te delen.
0: Ja, we hebben gesproken met Egle Patrosciutte. En wanneer komt jouw tweede cd uit? Ergens halverwege 2025, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Je weet de nummers al?
1: Nog steeds aan het kiezen, maar een paar weet ik al wel. En dus, maar ik houd het een beetje nog open.
0: Hoeveel nummers komen erop?
1: Volgens mij 8 of zo.
0: Ja, wordt het geen dubbelaar?
1: Dubbelaar?
0: Ja, dubbel cd.
2: 2 cd's.
0: Dus 2 cd's. Nee. Ik vond het in ieder geval geweldig dat je hier was, Egle.
1: Dankjewel. Dat was mijn eerste radioshow in het Nederlands.
0: Ja, en dat gaat er hartstikke goed.
2: Geweldig gedaan.
0: Je bent vanaf 2012 in Nederland. En Nederland is een hele moeilijke taal, hè?
1: Ja, precies. Ik doe mijn best.
0: Nou, je hebt je best gedaan in ieder geval. En ook je keuze was geweldig. Mag ik je danken? Egle Petrosciutte.
1: Fijne avond, iedereen.
0: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.